Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik
1: het wel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

New music. New music. New old buddies. Rema. Oh no. Your city?

0: baby flexen, kan je imani. Ja man, even nadenken voor deze hoor. Miskoop, we hebben hem allemaal. Je bent aan het surfen op het net en je denkt bij jezelf, poh, dit moet ik hebben, dan koop je het. En later blijkt het gewoon de grootste miskoop van je leven te zijn. Wat is dat voor jou? Wat is de laatste miskoop die je hebt begaan online? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Nu is luister naar het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Rise and shine, Idali, Roddy Flex, Kaye Mani, love.

0: Jonah Fraser, J.R., Panna.
1: Funnix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Net als gisteren en de dag ervoor gaan we je ochtend inkleuren met gezelligheid. Lekkere muziek, leuke spelletjes, maar vooral leuke gesprekken. Want we gaan het weer hebben over dingen die jij sowieso mee te maken hebt gehad. Miskopen, je weet het, met het ene klik op de muis kan je rare dingen kopen online. Dat je mezelf denkt, jezus, oh mijn god, hoe heb ik dit shit. Ik heb een lijst van miskopen. Ik ben zo'n guy dat je kan mij gewoon voelen met reclames. In mijn hoofd denk ik bij mezelf, ah, dat is toch wel leuk.

tijd, maar ik was te lui om het weer terug te sturen. Ken je dat? Als je denkt, ja, het gaat doen. Vervolgens blijft het ding hangen. Zo heb ik het ook met fucking schoenen. Bepaalde schoenen heb ik ooit gekocht. Ze pasten niet en dan moest ik hem weer terugsturen. Ben ik te traag, te sloom, niet gedaan. Dan moest ik ze uiteindelijk op Vinted zetten. Ja, ik heb een lijst met miskopen die ik heb gedaan. Maar echt, wat ik moet leren is gewoon wat actiever die bullshit terugsturen. Stuur die shit naar die mensen van, hé, eet je slechte troep hier. Hou het.

0: Maar ik moet daar wel een beetje mee aan werken. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Een slechte eigenschap, een slechte miskoop. Wat is het laatste iets wat je hebt gekocht dat je dacht... Nou, had ik niet moeten halen, man.
1: Nou, jij hebt het gisteren, heb je het ook gezien als je goed hebt opgelet. Want ik zit helemaal in mijn afvalmodus en mijn sportmodus, dit, dat. En eigenlijk zit ik nu gewoon op mijn goal weight, dus ik wil het nu behouden. Dus ik had op een gegeven moment ergens online gezien dat je... Want ik mis wel een beetje mijn koekjes en mijn taartjes en zo, weet je wel. Want jij bent ook aan het afvallen, dus ja. Met jou ga ik het ook niet meer eten. Dus ik zag ergens online dat je van die proteïne muffins kon kopen.
0: Oh ja.
1: €5,50 per bakje. En dan kreeg je een soort mini protein muffin, apple cinnamon, dit, dat. Ik denk, ja, dat is lekker. Heb ik eindelijk iets lekkers.
0: Ja.
1: Gisteren, al die uren gewacht om eindelijk mijn ontbijt te kunnen eten. Ik pak dat bakje van €5,50. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets smerigs gegeten.
0: Ah.
1: En ik heb thuis nog 25 bakjes staan.
0: Oh.
1: Want ik dacht, dan kan ik gewoon elke keer als ik hier ben lekker die muffin ontbijten. Dus ik heb er ook wel weer eentje mee vandaag. Maar dan een andere smaak. Dus ik hoop dat het oké is, maar... Sowieso was het geen muffin, want ik moest er dan water bij doen. En het was uiteindelijk een soort... Heb je gezien hoe het eruit zag? Het was een soort papje.
0: Ja, het zag er niet lekker uit.
1: Het zag er een beetje uit als papier mâché, zeg maar. Dat je zo water bij karton doet.
0: En volgens mij smaakt het ook zo.
1: Ja, en dan nog met stukjes harde appel erin. Het was zo...
0: Maar je hebt 25 van die dingen besteld.
1: Ja, en ze waren €5,50 per bakje. Omdat ik dacht, dan heb ik een geweldig ontbijt. Ik kan muffins gaan eten. En ze hadden allemaal smaken. Chocolate chip, apple cinnamon, pumpkin spice, white chocolate. Ja. Dus ik heb dat allemaal gekocht. Zo van, dan heb ik allemaal muffins die goed zijn voor me.
0: We kunnen ze ook weggeven als prijs bij vijf.
1: Nou, ik wil de leuke en lieve mensen die naar ons luisteren... liever iets geven waar ze heel blij van worden. Dus dat ga ik ze niet aandoen. Dus ja, nogal een miskoop. Ja,
0: oh
1: jammer,
0: mijn god.
1: Jammer.
0: Ja, maar het komt goed. We gaan,
1: ik geef ze aan jou. Weet je, jij bent ook aan het afvallen.
0: Ja, ik val al af als ik er al aan denk.
1: Ja, kijk, het scheelt wel dat je dan niet gaat eten. Dus misschien is dat de marketing erachter.
0: Als je aan het luisteren bent en je herkent jezelf in zo'n verhaal... of je denkt, nee, ik heb een andere miskoop begaan... laat het doorkomen via de NPO Luister app. Wat is de miskoop die je ooit hebt begaan? Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. Zim, Zimba!
2: Mama, it's just a girl, let me sugar. All right. Here, Anna.

0: Shuka.
1: Jeez.
2: Binnieman, who am I? Vandaag hebben we het over miskopen. Ja, eerlijk, we maken het allemaal een keer mee. Je bent heel enthousiast, je bent helemaal meegenomen in de vibe van die marketingcampagne. En ik denk, weet je wat, ik haal het gewoon ook. En vervolgens heb je iets thuis en dan denk je bij jezelf, wat is dit toch voor gezeik? Vriend van de show, Robertino, good morning.
3: Good morning, good morning. Ja, laatste miskoop. Ik dacht via een internetwinkel een eenhoorn te bestellen voor mijn dochter. Weet je, voor bijna 30 euro dacht ik, nou dat vinden ze leuk, een eenhoorn. En toen het afgeleverd werd, was het alleen de horen. Dus blijkbaar heb ik het niet goed gelezen of ik ben goed in de maling genomen. Eén van die twee. Maar ik kreeg alleen de horen in plaats van een complete eenhoorn voor bijna 30 euro.
2: Crazy.
4: Dat is wel echt een crazy miskoop. Ja. Vooral als je denkt, ik dacht nog misschien wordt hij heel klein of zo, maar alleen de horen. Je hebt gewoon 50% van je product gekregen.
2: Ja, misschien moet je nog wachten op de rest. Dus de korting is op een stukje. Sabrina zegt een veel te dure blender gekocht, 3 keer gebruikt en nu staat die stoftappen in de kast.
4: En Youssef die zegt een jas van 300 euro die ik letterlijk na 1 winter al niet meer mooi vond. Dit is de reden waarom ik heel weinig winterjassen koop. Je ziet mij maar 1 keer in de 2 jaar een winterjas kopen.
2: Ja, goeie, maar het is ook een goede investering. Gewoon 1 hele goede.
4: Precies.
2: Die je 2 jaar doortrekt.
4: En ze zijn toch vaak niet mooi.
2: Ja.
4: Ik vind heel veel winterjassen niet mooi.
2: Ja.
4: Want het bedekt heel je outfit.
2: Ja. Ja, ik had zo'n winterjas, geel, vriendin hatelijk, jongen.
4: Wat dan? Wat had je?
2: En opeens kon ik hem niet meer vinden. Ja, ik weet niet.
4: Hoe zag die jas eruit?
2: Het was zo'n bontkraag. Niet die echt bont, hoor.
4: Oké, okay, ja.
2: Dat was niet echt een chihuahua, was een chinono.
4: Nou.
2: Een temu bont.
4: Ja.
2: Dus het was gewoon, weet je, maar het was gewoon wel lekker warm.
4: Kijk, ik vertrouw Geel erop dat als er een winterjas is met een bontkraag die zij echt niet mooi vond, dan denk ik dat hij echt heel fout was, man.
2: Ja, ik vertrouw
4: haar visie wel. Ik denk dat het beter is dat hij kwijt is.
2: Hij is verdwenen. En ik weet zeker dat zij er wat mee te maken heeft.

0: Ante, de man die af en toe op zijn fiets tegen kan komen in Amsterdam. Want hij heeft een appartement hier gekocht. Ik weet nog niet precies waar. Ik weet nog wel dat we, volgens mij 5-6 jaar geleden hadden we een interview. En toen sprak ik hem in de studio in Amsterdam. En toen zei hij op een gegeven moment van, I like Amsterdam. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, dan moet je toch in je appartement nemen of zo, of een huis. Zegt hij, ja, I'm thinking about it. Niet dat ik hem dat huis heb verkocht, hoor. Dat zou wel tof zijn dat ik daar nog een commissie op kunnen pakken. Maar ik heb hem vaak op zijn social media betrapt dat hij dus ergens in Amsterdam een huis heeft. Dus mocht je Nicky Jam tegenkomen, ja, hij hangt hier rond in Amsterdam. Net als Andre 3000. Ze hebben iets met Amsterdam, hè?
1: Ja, ze vinden het helemaal fantastisch. Ja. Doe hem dan even de groeten van ons als je hem tegenkomt.
0: Ja, zeg El Amante.
1: Op de een of andere manier kom ik nooit celebrities tegen in het wild. Ook al zijn ze heel vaak in Amsterdam. Laatst waren die meiden van Cat's Eye, die meidengroep, die waren ook in Amsterdam. Zie ik ook iedereen en zijn moeder met ze op de foto. Ik kom ze nooit tegen.
0: Ja. Dat is gewoon toeval, denk ik. Dat. Je moet ze dan toevallig. Dan,
1: het is het lot. Het
0: maar wat zou je
1: lot.
0: Doen als je Ariana Grande ziet fietsen in Amsterdam? Springen, fiets achterna?
1: Ik ga niet achter haar aan fietsen, want ik denk, ik hou zoveel van haar. Ik wil de privacy respecteren.
0: Privacy? Ze is al in het openbaar, hoor.
1: Ja, maar dat betekent niet ook op de fiets op te springen. Dat meisje weegt 40 kilo. Ja. Ze valt gelijk van die fiets op als ik erbij spring. In ieder geval, miskopen. Daar hebben we het over. Niet de fiets van Ariana Grande. Nora die dropt nog in de NPO Luister-app. Ik kocht laatst een Beamer via TikTok shop. Maar dat ding werkt echt slecht. Overdag kan ik het niet gebruiken omdat het te licht is in mijn kamer. Dus het kan alleen in het donker. Maar lieve Nora, is dat niet sowieso bij een Beamer? Ik weet niet of het aan de Beamer ligt. Volgens mij is het sowieso wanneer je een Beamer aanzet, dat je het wel een beetje donker moet maken in de kamer.
0: Zeker, dan moet het heel donker zijn. Ik heb ook een Beamer.
1: Dus het ligt niet aan de koop. Dus nee. Je hoeft het nog niet weg te doen. Het
0: ligt aan de persoon die het gebruikt.
1: Nou ja. Wat zegt Jessin?
0: Elektrische step van Ariana Grande. Nee, zeggen uiteindelijk vaker opgeladen dan gebruikt.
1: Wat heb je met Ariana Grande op voertuigen in dit? Dat is een heel specifieke hyper-obsessie. Ariana Grande in een auto. Ariana Grande op een step. Ariana Grande op een motor. Wat zit je helemaal los te gaan, joh?
0: Ik heb gewoon zo'n kick. Ik zie haar dan voor me dan fietsen. Dat je dan zegt, ja, ze is heel licht. En dan zie ik haar fietsen en vraag me af of ze op die fiets kan zitten.
1: Ik ben blij dat jij het heel grappig vindt. Ik moet altijd blijven lachen dan, hoor.

0: we go now. We gaan zometeen naar het nieuws en ik heb ook muziek voor je van Jade Lauren met Wacht Niet. En ook vandaag hoef je niet te wachten, want het weer heb ik voor je. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte buien. Ook vanmiddag blijft het grijs en grauwig. De temperaturen liggen rond de 16 tot 21 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse vader die zijn zoon van 14 liet sterven, moet in België de cel in. Hij zou 5 jaar geleden geweigerd hebben om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon die corona had. Hij kon daardoor bijna niet meer eten en drinken en hij was uiteindelijk doodziek. De vader is streng christelijk en hij geloofde dat zijn zoon beter zou worden door voor hem te bidden en door hem paracetamol, rust en vloeibare voeding te geven. Het lichaam van de jongen werd pas na 8 weken gevonden. De vader hoopte dat God de jongen weer tot leven zou wekken. Hij moet nu 23 jaar de cel in. En bij het Oktoberfest in München is een man overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De man van 52 was een medewerker van die attractie waarbij een gondel tot 85 meter de hoogte ingaat en daarna met een vrije val naar beneden komt. Hij is onder die gondel terechtgekomen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De passagiers in de gondel zouden bij het ongeluk niet in gevaar zijn geweest. En dan nog goed nieuws als spelen met Lego stiekem nog een guilty pleasure van je is. In IJmuiden is een Lego café geopend.
2: Wel een grote hobby van mij, maar ook om samen met mijn kinderen te doen. Ik zag welke connectie er ontstond door de Lego. En zo is een beetje Bricks and Bytes ontstaan.
1: Ja, wat vertelt de eigenaar bij NH? Bricks and Bytes heet het café en dat valt in de smaak. Bij jonge bouwers, maar natuurlijk ook gewoon bij volwassenen.
3: Je kan even je hoofd leegmaken, even niet op je telefoon zitten.
4: Het is gewoon lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen.
5: Dat er heel veel Lego is om mee te bouwen.
6: Ik heb het vroeger ook altijd gedaan. Ja, ik merk nu dat de kinderen ook weer veel met Lego bezig zijn. Dat ik het zelf ook weer helemaal leuk vind om te doen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik hou ook van Lego om naar.
1: Zou je er naartoe gaan?
0: Ah, mij is een beetje te ver.
7: Dan rij ik je er wel naartoe. Ga je dan?
0: Okay, leuk. Ja, ik heb wel steentjes bij me.
7: Ach, gezellig.
0: Nou, lekker bouwen.
7: Ben ik wel je chauffeur, want ik ga echt niet met Lego blokjes bouwen.
0: Bricks and Bytes. Fernando. Rise and shine. Good morning. John and Fraser, Chirac. We're all gonna make it. Your

0: niet. 22 januari 2027 staat ze in de AFAS Live. 10-jarig jubileum gaat ze vieren met haar muziek. En denk je, over wie heb ik het nou? Nou.
1: Het is ongelofelijk. Het is ongelofelijk. Al die boys, ja, ze willen.
0: Femke Louise staat op 22 januari 2027 in de AFAS Live. Donna, dat is groot nieuws.
2: Dat is heel groot nieuws. En ja, 10 jaar jubileum. Terwijl ik dat lees, moest ik ook heel even denken van... wauw, geeft ze al 10 jaar lang muziek uit? Maar eigenlijk stiekem, geef toe Nando, ken je wel heel veel tunes van haar. Ik kan er wel heel veel opnoemen.
0: Ja, veel zijn op de playlist gekomen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Welke?
0: Nou, Vroom. We hebben die andere, alleen door jou volgens mij ook.
2: Oh ja, met Kerst toch? Ja? Oh ja, oh ja. Ja, ook deze kan ik wel meezingen.
0: Ja? Oké, okay, let's go.
2: Ik ga niet zingen nu hoor.
0: Oh,
2: nee, we gaan naar Femke Louise luisteren.
0: Okay.

0: Ja.
1: Kijk, weet je wat het is? We laten even alles te wensen over, wat we van haar zangkwaliteiten vinden. Maar ik moet wel zeggen, qua muziek, wat ik al zeg, ik ken alles wel. Het is een beetje een guilty pleasure. Kijk, zou ik het een Grammy uitreiken als ik daar de mogelijkheid toe had? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar ik vind het wel gewoon leuke bangers. Ik zou het wel echt leuk vinden om naar het concert te gaan, ik zeg je eerlijk.
0: Nou, gaan we regelen. We gaan even bellen.

0: Dit en nog veel meer gepropt en gestopt in die ene playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. De tunes van Geems, Kevin, Tina met Malfunction, Shaggy, K-Trap, Lassa, H, Doughboy. Dit en nog veel meer, baby.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: set of keys. Irma met het nieuws van NOS op 3. Wat hebben we zo meteen?
1: Ja, ik heb goed nieuws als je van nostalgie houdt, want de dansende banaan is back. Ja, misschien roept dat wel wat herinneringen bij je op, of juist helemaal niet. Waar ik het over heb, dat vertel ik je zo.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis

0: phoenix.nl.
1: Zometeen spelen we 5 voor Fernando. We hebben ook muziek van Langa met Bottega. Ja man, ja man. Welke kleur was Bert van Ernie? Dat is goed. Welke kleur? Ik heb Bert en Ernie toch? Maar welke kleur was Bert van Bert en Ernie? Nou, die kleur die nu bij je opkomt, gooi me een NPO-luisterapp en dan kwalificeer je voor 5 voor Fernando. Eerst Irma van NOS op 3. Good morning.
2: Ja, goedemorgen. Er is nog steeds een inbraakgolf bezig bij brandweerkazernes. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij kazernes. Dat zei de politie gisteravond bij Opsporing Verzocht.
3: Door heel Nederland is de afgelopen maanden opvallend veel ingebroken bij brandweerkazernes. De teller stond vorige maand op 50 inbraken dit jaar. We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover 18 in heel vorig jaar 2025.
2: Ja, gisternacht was het ook weer raak, dit keer bij een kazerne in Maarn-Maarsbergen. Criminelen stelen apparatuur die de brandweer gebruikt voor het blussen of om mensen te bevrijden. Die dieven gebruiken het bijvoorbeeld voor het slopen van rolluiken en geldautomaten. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt of iets heeft ingeslikt? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus.
4: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt. Je hoort wel eens vervelende dingen. Dat kindje geen adem meer halen of nou, andere dingen. Hoe meer informatie, hoe beter.
5: Ik heb zelf een kind. Als ik dit al hoor zo van mijn vrouw, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
2: Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar stijgen van 9000 naar 15.000.
6: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
2: Ja, je kan op meer dan 20 plekken in Nederland een EHBO-cursus volgen. En soms wordt het ook vergoed door je zorgverzekering. En ik zei het net al, de dansende banaan is back. Maar je kan ook weer glitterplaatjes posten, krabbelen en respect geven. Ik heb het natuurlijk over Hives. Na 13 jaar maakt het platform zijn rentree. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. Hives werd ooit door bijna 10 miljoen Nederlanders gebruikt en krijgt nu 22 jaar na de oprichting weer een nieuw leven. Je kan al een account aanmaken en dat gaan waarschijnlijk ook veel mensen doen. Want uit onderzoek eerder dit jaar bleek al dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives wel wil proberen. En het weer, we krijgen een grijze dag. In het noorden van het land kan ook een buitje vallen en het wordt een graad of 19.
1: Fernando. Rise and shine, good morning. Het is Langa.

0: None. Mr. Good Vibes Only.
1: Yes, yes, Phonics. Goedemorgen.
2: This is Phonics.
3: In the morning show.
4: Rekken, strekken uit. Kom op.
5: Van links naar rechts. Van achter naar voren.
4: Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. Hoofd. Schouders, knie en teen, let's go! It's the morning show, Mr.
6: Good Vibes.
4: Lekker wakker worden.
6: Hey.
4: Kiepen haren, kiepen bengen, baby.
6: Ja, Nando, ik weet dat jij hard bezig bent met afvallen. Ik zie alle zwetende filmpjes op Instagram voorbij komen. Ja. Iedereen ziet ze ook. En ik kan me ook voorstellen dat je aan het luisteren bent en misschien denkt van, oh ja, een paar kilootjes kunnen er wel af, of ik wil een wat fittere lifestyle hebben. Dus dit is ook voor jou als je luistert. Ik heb namelijk van de Men's Health heb ik een lijstje gezien.
4: Ja.
6: Met 3 aparte redenen waarom het afvallen niet helemaal lukt. Dus Nando, ik dacht, laat me die 3 even voorlezen. Dus okay. Ik zeg steeds wat het statement is en een kleine korte uitleg.
4: Ja.
6: En dan kan jij vertellen of het bij jou ook zo is.
4: Okay.
6: Want we moeten wel even naar die kern van, dit keer moet het echt lukken, Nando.
4: Het gaat lukken. Het moet.
6: Het gaat ook lukken.
4: Het gewoon, de motivation is daar. We gaan het. Ja, we gaan Slim Jimmy.
6: Oké, Slim Jimmy. Nou, misschien moet je dan even naar deze 3 dingen luisteren.
7: Okay. Nummer
6: 3. Geen concreet doel wat je raakt. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel vaag doel. Zoals ik wil fitter worden of ik moet afvallen. Maar het is dus uit onderzoek gebleken, als je zo'n niet concreet doel hebt, dan gaat het ook minder vaak lukken. Omdat je niet echt enthousiast wordt.
4: Ja.
6: Herken je dat?
4: Nee, ik heb een concreet doel. Ik heb ook op mijn Instagram ook duidelijk aangegeven van, ik woog op 1 september 115 kilo.
6: Ja.
4: En ik wil binnen 3 maanden wil ik 100 kilo wegen. Dus ik wil de komende 3 maanden is mijn

0: om 15 kilo te droppen.
1: Oké, dan heb jij een heel duidelijk doel. Oké, dus deze geldt dan voor jou niet. Maar dus als je luistert en je denkt, ik wil afvallen, ik wil fitter worden. Probeer een heel concreet doel.
0: Heel concreet en heel duidelijk voor jezelf.
2: Nummer 2.
1: Je hebt geen plan voor sociale situaties. Dus je gaat niet nadenken hoe je omgaat met feestjes. Hoe je meegaat als er een etentje is, wat je dan gaat eten. Stel dat iemand een traktatie heeft. Als je daar al van tevoren over nadenkt, wat je dan gaat doen in zo'n situatie, dan voorkom je dat je op het moment zelf ook die lastige keuze moet gaan maken.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk nu al een gameplan hebben voor als ik zeg, kom, we gaan een taartje eten, dat jij al weet wat je gaat zeggen.
0: Ja, als jij zegt we gaan een taartje eten, ga ik jouw protein muffin eten.
1: Heel goed.
0: Ja, nee, maar ik denk dat het wel belangrijk ook is. Ik had het laatst ook thuis dat mijn vriendin had geen zin om te koken. En ik raakte geïrriteerd. Die haast goed, mijn eigen verantwoordelijkheid had ik me ooit moeten leren koken. Maar dan merkte ik dat ik niet voorbereid was op het feit, zeg maar, dat er niks te eten was. Dus toen heb ik op een gegeven moment gewoon crackers gepakt en gewoon wat kipfilet erop gezet. En gewoon oldschool gegeten. Maar de key is wel prep. Dus van tevoren alles zetten. Dus misschien moet ik zo'n app nemen waarbij je eten kan bestellen. En dan heb je het van tevoren.
1: Het is wel weer duur, maar je kan het ook gewoon van tevoren zelf preppen. Maar in ieder geval dat je dus wel voor jezelf een plan maakt voor sociale situaties.
0: Ja, ja.
2: Nummer 1.
1: Je bent veel te streng. Ik denk dat deze wel op jou gaat slaan misschien, Ronaldo. Want je maakt te veel regels, minder eten, extra sport is heel moeilijk om vol te houden. Terwijl juist kleine stapjes en vaste routines veel beter gaan passen bij de lange termijn. Dus dat is ook een valkuil van heel veel mannen, want dit gaat over de menshealth.
0: Ja.
1: Dat ze veel te streng beginnen, waardoor ze het uiteindelijk minder goed volhouden.
0: Ja.
1: Dat zie ik bij jou ook wel, Nando.
0: Ja, maar weet je wat ik een hekel aan heb? En dat is een beetje mijn karakter. Als ik half-half meedoe, en het hoort ook niet bij mijn karakter, of ik ben je mattie of niet. Of ik ben cool met je of niet. Of ik ga. Voor mij is het zeg maar 0 en 100. Ik weet dat het leven draait om balans.
1: Yeah.
0: Maar ik kan niet. Als ik half ga diëten, weet je wat er gebeurt? Dan gaan wij straks naar beneden en dan gaan we appeltaart eten. En dan denk ik, ja, maar ik ben wel aan het sporten. Dan eet ik appeltaart, maar dan ga ik vervolgens ook denk ik, maar die chocolate chip cookie kan er ook wel bij. Want ja, waarom niet?
1: Maar is het dan niet misschien, kijk, dit gaat over onderzoek, hè? Dus wat de Men's Health inderdaad ook zegt en wat dit onderzoek zegt, is dat als je het niet te streng doet aan het begin, ga je het wel langer vol kunnen houden.
0: Ja, maar ik denk ook, wat bij mij werkt, ik moet in een bepaalde flow komen, waarbij ik op een gegeven moment een nieuwe lifestyle kan ontwikkelen. Dus eerst moet het vet eraf. Snap je? Want kijk, mijn moeder die stuurt zoveel appjes naar me dat ze niet leuk vindt wat ze ziet.
1: Stuurt ze dan?
0: Nou, ze stuurt zo van, je bent heel zwaar. Want ik was op een gegeven moment bij Andy in de auto. En bij Andy in de auto gaf ik aan dat ik 150 kilo was. Mijn moeder kreeg van allemaal verschillende mensen die berichten toegestuurd. En mijn moeder zegt, hey, je laat me gewoon verschut lopen. Hè? Dat mensen een of andere hollebolle Gijs op camera zien.
1: Oh.
0: Ja, en die komt wel binnen. Maar mijn moeder bedoelt het vanuit liefde. Want ze kan ook zeggen, nee, het is goed zo. Maar zij zegt, het is belangrijk voor je health, voor je gezondheid, om op je gewicht te letten. Let op wat je eet. Ja, en soms als ik me niet lekker voel, want ik ben een emotionele eter, dan ga ik veel eten. Dus nu probeer ik te werken aan de kern. Dus als ik voel dat ik me niet zo lekker voel, dan denk ik van oké.
1: Ik pak even een worteltje.
0: Nou, wortel, ga dan even lopen of zo.
1: Precies.
0: Ga dan even lopen.
1: Ik zeg alleen wat science zegt. En science zegt, probeer niet gelijk alles of niks te doen, want dan ga je het op de lange termijn volhouden. Dus don't shoot the messenger.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. We werken eraan.

0: en Ronnie Flex. Zometeen Jo Silvio en Young Felix met Toxic. Maar ja, we gaan zometeen het spel spelen. Tafel Fernando. Een soort 30 seconds. Maar dan op de radio.
1: En vele malen leuker.
0: Vele malen leuker.
1: Vergeet
0: en
1: die ook niet. Maar je moet natuurlijk wel eerst de kwalificatievraag goed
0: hebben.
1: Wat
0: is die vraag, Tonne?
1: De vraag is, welke kleur is Bert van Bert en Ernie? Die ene guy.
0: Die guy.
1: Welke kleur is hij?
0: Die guy. Ja, ik weet dat je het weet. Zodra je het antwoord...

0: voor Fernando.
1: Ja, kunnen we 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. Dat is wat je moet doen met 5 voor Fernando. Wees scherp, wees alert. Je kan elke dag meedoen rond dit tijdstip. Dus ja, wees niet getreurd als het niet kan. Vandaag, morgen weer. Vandaag hebben we aan de lijn, Donna.
2: We hebben Ryan, want die had natuurlijk gisteren gewonnen. En we hebben Fabian, die denkt, weet je, ik daag die guy gewoon uit, joh.
1: Good morning.
3: Goedemorgen.
1: Hey, welke kleur is Bert van Bert en Annie?
3: Geel.
1: Geel, jazeker, jazeker. Ryan, we gaan met jou beginnen.
3: Yes, let's go.
1: Ben je ready?
3: Yes.
1: Go!
3: Oké, welke kleur krijg je als je rood en geel mengt?
1: Paars. Blauw.
3: Nee.
1: Wit.
3: Nee, rood en geel.
1: Rood, geel, weet ik voor paars, rood, groen.
3: Oké, een land naast Spanje.
1: Dat is Portugal.
3: Yes, een oranje groente.
1: Oranje groente tomaat. Nee.
2: Hè?
1: Ah, sinaasappel.
3: Verandig.
1: Mandarijn.
3: Nee.
2: Wat zeg je?
1: Groente, weet ik wel. Ik was even in een andere wereld.
2: Hè? Hè?
1: Ik was nog blijven hangen bij die eerste. Wat was die eerste?
2: Nou, die was oranje. Dat was oranje.
1: Oké. Okay.
2: Maar een oranje groente is in geen enkel universum een tomaat of een sinaasappel. Het is nog altijd een wortel.
1: Ik zat helemaal in...
2: Ik weet niet waar jij zat.
1: Ik was echt in een andere specie.
3: Heb je een slecht geslapen, Fernando?
1: Ja, ik was echt... Zo.
2: Ryan, je hebt toch zeker wel 1 heel mooi waardevol punt binnengesleept.
1: Ja, zeker waardevol.
2: Dus voor die geven we even een...
1: Ik moet echt meer groentes gaan eten, man. Fabian, are you ready?
3: Yes, ben ervoor.
1: 3, 2, 1, go!
3: Het is een televisie... Programma, ik gooi een bal en er komt iets uit. Wat is dat?
1: Lingo, een bal, bollen.
3: We gaan naar de volgende. Geen frikandel, maar...
1: Een hamburger.
2: Oh,
3: nee.
1: Kebab.
3: Klein. Rond en klein.
1: Oh, bitterbal.
3: Yes. Het is een sportmerk met 2 haakjes. Naar boven en naar beneden.
1: Met 2 haakjes?
3: Dat nee, is over, maat.
1: Zo, ik heb slecht geslapen vandaag, man, boys.
2: Zo,
1: ik heb echt slecht geslapen. Ik slag dit helemaal niet.
2: This one haakjes? Will go down in history.
1: Maar het mooie is, ik heb het weer teruggebracht... waardoor zij hun eigen lot kunnen bepalen. 1-1.
2: Even voor de goede antwoorden nog. Als mensen denken, wat moest die man raden? Het was niet lingo, maar Pokémon.
1: Pokémon?
2: Een bal waar iets uitkomt.
1: Maar hoe moet ik raden waar een bal waar iets uitkomt? Ja, ik heb ook een bal waar iets uitkomt. Nou, is een kind geworden, maar...
2: Gotta catch them all. En de andere was inderdaad bitterbal. En dan het merk was Under Armour. Dus daardoor staat het 1-1.
1: Maar,
2: nee, Nando, we gaan even naar die benadering
1: gaan.
2: Nee, je hebt het gewoon fout. Laat het los. Oké, guys. We gaan even Fernando even in een hoekje laten staan. En aan jullie de benaderingsvraag vragen. Die hebben jullie ook al beantwoord aan de telefoon. Maar Ryan, hoeveel maandelijkse luisteraars hebben Siggy en Dins?
3: 800.000.
2: En Fabian, wat zei jij?
3: Ja, ik zei 40.000.
2: Jij zei 40.000. Oké, we hebben het even met de ChatGPT en wie er het dichtst bij zat. Want het antwoord is namelijk 432.000. En dat betekent dat Fabian het dichtstbij zit.

0: Of tot winnaar bekroond. Morgen same time, same place. Thuis dan tot de volgende keer. Ik ga beter slapen, man. Ik zit echt te zoeken, jongen.
1: Ja, ik catch hem al, maar...
0: Moet je groenten gaan eten, man.
1: Zo.
2: Harpie, wat zeg je, man?

0: Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Right here, baby. Let's get it. De dag begint bevolkt met kans op wat lichte regenbuien. Ook vanmiddag blijft het grijs en grauwig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden. Ja man, Irma van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De maaltijdbezorger die zondag door immigratiedienst ICE werd neergeschoten in Texas, is met de kogel nog in zijn rug naar de gevangenis gebracht. Dat meldt CNN. De man van 28 werd neergeschoten omdat hij illegaal in Amerika zou zijn. Zijn advocaat vertelde wat er daarna gebeurde.
2: He was in immense pain and was transferred into ICE custody without pain medication with a bullet lodged in his back.
1: Ja, niet alleen een kogel in zijn rug dus, maar de man had ook geen pijnstilling gekregen. De lokale politie doet onderzoek naar het neerschieten van de man. En bij de Universiteit van Groningen komt de allereerste AI-supercomputer van Nederland te staan. Met dat ding kunnen onderzoekers, ondernemers en de overheid vanaf 2028 hun eigen AI-modellen en programma's gaan ontwikkelen.
3: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: De Groningse supercomputer wordt deels betaald door de EU om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten.
0: Nou, dat wordt ook. Dus we gaan ook onze eigen appjes bouwen en eigen AI-situationen. Want ja, we hebben natuurlijk hier ook natuurlijk die ASML-bedrijf zit ook hier in Nederland. Dus gaan die samenwerken?
1: Zeker. Met de chips. Dat durf ik niet te zeggen of die samenwerken. Okay. Maar het is in ieder geval duidelijk dat we wel een flinke inhaalslag te maken hebben.
0: Oké.
1: En FIFA-baas Gianni Infantino die heeft weer van zich laten horen. Hij heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. En ook geeft de omstreden voorzitter toe dat zijn plannen om het WK commerciëler te maken toch wel voor heel wat onrust hebben gezorgd. Nou, dat plan is inmiddels weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam.
0: Fernando. Rise and shine is Yves Laurent, Brasco en Blow, highest flex. You're sick.

0: liefde, maak me niet heet. Zometeen Camila Cabello en heel veel lekkere nieuwe songs.
1: You can spend a day.
0: Zo.
1: Rocking with me.
0: Ja man, de heupen gaan zometeen los. Je hebt altijd mensen die de wereld een stukje mooier maken. En er zijn twee mensen die we eigenlijk gewoon een prijs hadden moeten geven. Samuel Jackson en vrouw LaToya Richardson Jackson. Die krijgen een bijzondere onderscheiding voor hun maatschappelijke inzet. Het echtpaar ontvangt de Clarence en Jacqueline Avant Humanitarian Award. En dat krijgt ze tijdens het jaarlijkse gala van The Hollyrod Foundation. Nou, die organisatie zet zich in voor families van mensen met autisme. En, ja, of die Parkinson hebben. Ik vind het wel mooi. Mooi dat mensen die bekend zijn of een platform hebben zich ook inzetten om ook mensen te helpen. Ik vind dat dat ook je plicht zou moeten zijn als je meer hebt dan een ander of meer exposure, dat je er ook wel wat voor doet.
2: Zeker. En ik bedoel, geld is nou eenmaal een middel waarmee je heel veel mensen kan helpen. En natuurlijk heb je zeker meer te besteden als je ook een celebrity bent. Dus ik ben er heel even ingedoken hoeveel ze dan uiteindelijk gegeven hebben. Ze hebben vorig jaar aan de stichting, dus Samuel en zijn vrouw, $285.000 gegeven. Nice. Om dus uiteindelijk gezinnen waar inderdaad kinderen bijvoorbeeld autisme hebben of waar ouders met Parkinson te maken hebben, om die te helpen.
0: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk prachtig, heel mooi. Waarschijnlijk hebben ze ook wel een persoonlijke link ook met autisme of met Parkinson. Want je merkt toch wel, dat merk je waarschijnlijk ook bij jezelf, dat als je iets doneert aan een plek, dat het natuurlijk iets is waar ook je hart naar uitgaat.
0: Ja.
2: Dus ik ben wel benieuwd, Nando, wat is bijvoorbeeld een goed doel wat jij graag steunt? Want ik heb er zelf ook wel één, maar is er iets of een soort thema waar jij graag geld aan doneert?
0: Ik heb best wel veel dingen waar ik aan doneer. Maar ik denk, zeg maar, de ene waar ik ook ambassadeur van ben, is Make-A-Wish.
2: Oké, ja. Even voor mensen die vergeet zijn wat het is.
0: Ja, Make-A-Wish is een foundation die zich inzet om kinderen met één laatste wens. Dus sommige kids zijn ongeneeslijk ziek en die gaan het niet meer redden. En die hebben vaak een wens. Die willen een dag een prinses zijn, of die willen iemand ontmoeten of ergens in rijden of iets zien. En Make-A-Wish maakt het mogelijk dat je allerliefste en kleinste wish mogelijk wordt gemaakt. En dat gaat me aan het hart, ook omdat ik zelf vader ben. Maar ook dat je denkt van, weet je, het is, kinderen zijn de meest pure entiteiten.
2: Ja.
0: Die hebben niet gevraagd om hier te komen. Die hebben niet gevraagd om, zo, weet je wat ik bedoel?
2: Ja, zeker.
0: Dus die hebben recht op het leven. Maar dan als dat hun wordt ontnomen, omdat geluk, ja, gezondheid is niet vanzelfsprekend, dacht ik van, weet je wat, laat me daarvoor inzetten. Dus dat is wel iets waar ik, wat ik warm hart toedraag. En jij?
2: Ik doe het vooral naar Focus Congo. Ik heb de oprichter daar ook van ontmoet. Hij is een voormalig kindsoldaat. Dus hij was soldaat vanaf dat hij 5 jaar oud was. Dus je hebt het over kids. Nou, niemand kan zich voorstellen hoe het is om als 5-jarige al een soldaat te moeten zijn. En uit opdracht van rebellen om afschuwelijke dingen te moeten doen. Dus hij zet zich in voor een beter Congo, uiteraard. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Dus hij kiest er altijd een bepaald doel uit. Dus ik heb bijvoorbeeld vorige week heb ik kunnen doneren aan een aantal scholen die hij bezig is om die te bouwen. En dan kan je bijvoorbeeld geld voor schriftjes. En dan zie je ook precies van, oké, als je dit doneert, dan is dit wat een kind er uiteindelijk ook aan heeft, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, omdat niet how to make it about me. Want ik bedoel, die mensen daar hebben het veel erger. Maar ik probeer wel mijn privilege ervan in te zien. Van oké, ik ben ook Congolees, maar ik ben in een welvarend land opgegroeid.
0: Mm-hmm.
2: En niet zo van, ik had het kunnen zijn, want ik ben het niet. Maar ik vind het wel, ja, dan wel mijn plicht om dan wel ook iets terug te doen voor het land waardoor ik mede heb kunnen zijn wie ik nu ben. Dus daarom vind ik het fijn om dat voor Congo te doen.
0: Belangrijk.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En ook als je luistert en je geeft ook, sommige dingen hoef je niet te vermelden. Sommige mensen geven ook heel veel, maar ze vermelden niet. Dat is ook mooi. Alles wat je vanuit de juiste intentie doet, is al een gift. Maar ik ben benieuwd als jij zelf ook dingen doneert. Nou, laat via de NPO luisteren.
2: Ja, laten we erover babbelen. Ja. Want er is laatst ook een luisteraar geweest die in mijn Instagram DM had gevraagd of ik had zijn adres gegeven, of ik wat pennen en schriftjes bijvoorbeeld over had. Uiteindelijk had ik er geen, dus ik heb ze gewoon gekocht. Ja. Toen zei hij nog dat had je ook weer niet hoeven doen. Maar die ging naar Tanzania om daar bijvoorbeeld aan scholen, om dat aan die kindjes te geven. Dus ja, er zijn vast meer luisteraars die dit soort dingen doen. Laat het ons vooral weten inderdaad wat Nando zegt in de NPO Luister-app.

0: Let move it, Joe.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

man, man. Next level, man. Check daarom die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Voor new tunes en new music. Deze dame moet je in de gaten houden. Komt uit New York City. Tina, Round the World. Hola. Wake up.

0: Irmang. Zoetigheid voor je oren. Irma, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Ja, in Canada wordt ChatGPT aangeklaagd voor hun rol bij een dodelijke schietpartij. Nou, daar vertel ik je zo meer over.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan. De Britse sensatie komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam. Op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zuster.
5: Ja, kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
9: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
2: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
5: Zometeen muziek van NASA featuring The Sting van Gilly Gilly. Is het nieuws van de NOS op 3. Irma, goedemorgen.
6: Morgen. Vandaag gaat het verbod op producten uit Israëlische nederzettingen in. Het gaat om producten die uit de illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Die mogen in Nederland niet meer worden verkocht. Ik hoor je denken, wat koop ik dan wat daar vandaan komt? Nou, correspondent Lennart Zwolfs die weet om wat voor spullen het gaat.
7: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaan-oever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
6: Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn producten die van de westelijke Jordaan-oever komen niet meer te koop. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie stelt dat een dodelijke schietpartij van eerder dit jaar voorkomen had kunnen worden. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood. Ze bereidde die schietpartij voor met hulp van ChatGPT. Zo legde ze de chatbot verschillende scenario's met wapengeweld voor. Haar account werd daarop geblokkeerd, maar de politie werd niet ingelicht. En daardoor kon ze met een ander account alsnog plannen maken en dus ook uitvoeren. Dick Advocaat is begonnen aan zijn allerlaatste jaar als bondscoach van Curaçao. Hij staat voorlopig nog voor de groep, maar stopt er halverwege volgend jaar mee.
8: Het zou goed zijn, en daar doelen ze al een beetje op, als op een gegeven moment dat ze ook met eigen mensen dit gaan doen. Mensen die van het eiland komen. En dat zou op zich ook een hele goede zaak zijn.
6: Na het WK-avontuur van Curaçao afgelopen zomer is plaatsing voor de Gold Cup in 2027 het volgende doel. Komende vrijdag speelt de Blue Wave tegen Costa Rica. En het weer, we krijgen een grijze dag met in het noorden van het land hier en daar een buitje. En het wordt een graad of 19.
5: Fernando. NASA, featuring this thing, Gilly Gilly, let's get

0: Hey, goedemorgen Emma. Ja, jij hebt dus 2 jaar gezocht naar een kamer. Kun je wat vertellen over die zoektocht en je gevoel daarbij?
1: Ja, nee, inderdaad. 2 jaar geleden heb ik me al ingeschreven bij de studentenhuisvesting. Omdat ik al voorbereid was dat de kamerzoektocht 2 jaar later moeilijk zou worden. En toen ben ik voor de zomer begonnen met hospiteren. Eigenlijk op de dag van mijn laatste eindexamen ben ik al naar Leiden gegaan. En dat begon toen heel leuk. Toen was het iets leuks van, ik ga lekker op kamers. Maar na de zomer, toen de introweek begon en toen toch wel het studiejaar dichterbij kwam, werd het ook wel een beetje stressvol. Want je wil gewoon heel graag een kamer. En elke keer na zo'n hospiteeravond, als het dan niet lukt, krijg je wel de teleurstelling van, het is weer niet gelukt. En dan moet je jezelf toch wel weer oppakken van, oké, we gaan door en we gaan het nog een keer proberen. Dus
0: vooral heel veel teleurstelling wat je dan voelde. Want zo'n hospiteeravond is dat je eigenlijk jezelf een beetje moet verkopen, toch? Dus dat je dan in dat studentenhuis gaat zitten en gaat vertellen over jezelf. Dus dat lijkt me ook best wel moeilijk als je daar elke keer een afwijzing in krijgt. Dat voelt misschien toch ook wel persoonlijk op een gegeven moment.
1: Ja, klopt, inderdaad. Als je dan elke keer ga je erheen, nou, dan kunnen het wel zijn dat er 20 meiden zijn. En dan moet je wat over jezelf vertellen. En natuurlijk is de kans wel heel klein, maar het voelt toch wel een beetje persoonlijk als je wordt afgewezen. Want dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf, van ligt het aan mij?
2: Ja, bizar man. Maar even voor het duidelijke, want toen je nog bij je ouders woonde, moest je 2 uur reizen voor je studie. Dat is insane. Wat voor impact had dit op je hele studentenleven?
1: Dus dat als ik dan een avondje uit was, dan voelde je of bezwaard dat je altijd vriendinnen moest vragen. En dat mocht dan wel, maar ja, je bent toch afhankelijk van diegene. En als je weer naar huis moest, dan ben je eigenlijk de hele avond aan het checken van wanneer gaat de laatste trein, wanneer moet ik gaan. En dan moet je dus nog 2 uur 's avonds 's nachts naar huis reizen, waardoor je heel erg laat thuis bent. En het is ook niet heel fijn om in je eentje dan nog over het station te lopen en in je eentje in de trein zitten 's nachts. En dan moet je dus weer super vroeg op, omdat je weer 2 uur heen moet reizen om je eerste college te halen. Dus dat is eigenlijk niet te doen.
2: Enige voordeel wat ik me kan voorstellen, dat ik gewoon lekker thuis zit en dat mijn moeder me helpt met mijn broodjes smeren en dat ik geld bespaar.
0: Ze is geen 6, hè, broodjes smeren.
2: Man, nou, als je mama even lief aankijkt, mama.
1: Ja, nee, dan word je wel goed verzorgd, hoor.
0: Ja, dat dan weer wel.
2: I love that.
0: Maar het is ook wel heel lekker om die zelfstandigheid te voelen. Want Emma, jij hebt dus nu, gefeliciteerd trouwens, eindelijk dus wel die kamer.
1: Dankjewel.
0: Hoe denk je dat jouw studentenleven gaat veranderen, nu je die dus wel hebt? Geen broodjes meer van mama, maar wat zijn dan wel de voordelen?
1: Nou, ik denk dat ik lekker optimaal kan genieten van het studentenleven. Thuiskomen wanneer ik wil, de deur uitgaan wanneer ik wil. Je kan mensen bij je uitnodigen als jij dat wil. En natuurlijk de gezelligheid van een studentenhuis. Dus ik heb heel veel zin om iedereen uit het nieuwe huis te ontmoeten en gezellige dingen mee te doen. En je hebt ook gewoon een lekker plekje waar je, zeg maar, jezelf, je eigen plekje waar je jezelf kan terugtrekken. Dus dat is ook wel heel fijn, dat je niet altijd op de universiteit hoeft te hangen.
2: Oké. Nee man, alleen maar love man. Emma, dankjewel. Meer partytime voor jou. Where's the party at? Where's the party at? Nou, zometeen spreken we ook nog met een onderzoek over de voor- en nadelen van uit huis gaan. En waarom steeds minder studenten op kamers zitten. Dat hoor je zometeen, maar...

0: Veel studenten gaan nu hun college gewoon naar huis om bij hun ouders te slapen. Emma is eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden. Struggelde ook met het vinden van een kamer. Emma, good morning.
1: Goedemorgen.

0: very good morning. Als je net intuned, waren net Emma aan de lijn. Die 2 uur van deur tot deur moest reizen voor haar studie. Unbelievable. Steeds minder jongeren gaan het huis uit, maar is dat eigenlijk erg? Nou, dat hebben we nagevraagd bij Lisa. Die is onderzoeker naar studentenwelzijn. Nou, waarom blijven steeds meer mensen thuis wonen?
1: Dat klopt. Ik doe onderzoek naar studentenwelzijn en daarbij ook naar of studenten thuis blijven wonen of op zichzelf gaan wonen. Ja, en de reden dat veel meer studenten thuis blijven wonen. Je zag al een beetje een trend in de coronaperiode dat veel studenten ook online onderwijs hadden. En dat is eigenlijk ook voor een deel van de studenten ook zo gebleven, dat ze vervolgens niet meer op kamers gingen. Maar een van de grootste redenen dat veel studenten thuis blijven wonen is natuurlijk ook de woningcrisis. Dat het moeilijk is om een kamer te vinden of een studio. En dat het ook heel erg duur is voor heel veel studenten.
2: Oké, maar wat zijn dan volgens jou de pros en cons van ook echt uit huis gaan?
1: Wat zijn de pros en cons van het uit huis gaan voor studenten? Best wel bekende pro's zijn dat je een stukje zelfstandigheid krijgt, een stukje vrijheid. Je leert een huishouden runnen. En er eigenlijk alleen voor te staan of misschien samen met huisgenoten een woning te delen. Dus ook die dynamiek leer je dan. Maar er zijn ook wat cons. En dat verbaasde me ook in eerste instantie in het onderzoek. Wij zien eigenlijk bijna ieder jaar dat studenten die uitwonend zijn meer te maken hebben met stress, emotionele uitputting, eenzaamheid. We zien dus best wel een grote groep studenten die op zichzelf gaan wonen en eigenlijk dan alleen in hun studio zitten, weinig aansluiting vinden. En dat is dan wel een negatief ik wil niet zeggen effect, want het een hoeft niet per se tot het ander te leiden. Maar we zien dus wel dat er uitwonende studenten meer last hebben van mentale klachten. En dat kan ook te maken hebben met dat we ook zien dat uitwonende studenten meer moeten werken om rond te komen. Het huishouden kost ook veel tijd. Dus dat daardoor toch meer stressoren zijn die dus ook van invloed zijn op hun welzijn en eventueel zelfs ook studieprestaties.
0: Ah, duidelijk. Oké. Maar wat zou je voor tips geven aan studenten die op zoek zijn naar een kamer, maar toch niet geïsoleerd willen raken?
1: Wat voor tips heb ik voor studenten die op kamers willen gaan wonen of in een studio willen gaan wonen, maar niet geïsoleerd willen raken? Nou, één heel erg belangrijk ding is dat kijk niet alleen maar naar de woonruimte, naar de plek waar je gaat wonen, maar ook dat je bedenkt van hoe ga ik hier ook mijn sociale netwerk opbouwen? Zijn er een bepaalde vereniging, bepaalde sportclubs waar ik kan aansluiten? Een ander belangrijk ding is ook dat het stukje verbondenheid met je opleiding, andere studiegenoten, is belangrijk. Maar als je ook ergens mee zit, dat je ook bijvoorbeeld snel aan de bel trekt bij bijvoorbeeld docenten of bij een decaan. Ook dat soort gesprekken kunnen helpen om je meer thuis te laten voelen. Dat er iemand is die naar je omkijkt. Die kan misschien ook tips aandragen van wellicht activiteiten die er op de campus of op de school gebeuren. Dus dat zijn hele belangrijke dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je niet alleen op een kamer zit. Maar trek aan de bel als je ergens mee zit. En bedenk ook van wat kan ik doen naast mijn studie om toch betrokken te worden met de omgeving waar ik ben. Of dat nou in de omgeving is van de woning, van je opleiding, van de studie of de nieuwe stad waar je in woont.
0: Dankjewel Lisa, onderzoeker naar studentenwelzijn.

0: Zometeen spelen we de moordende minuut, hè? Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Als dat lukt, is het Hoemba ja. Lukt het niet, is het Hoemba nee. En dan komt er een kaper, en dan komt er een piraat. En dan is het en is klaar. Maar, we houden bij het positieve. We gaan beginnen met de kwalificatievraag. Wie hoor je naast Broederliefde op de track Ik was al binnen? Wie hoor je naast Broederliefde op de track Ik was al binnen? Dat antwoord via de NPO Luister-app. En daarna spelen we de moordende minuut.
1: Maar sinds ik daaruit ben gekomen, gewoon ook heel veel volwassen mensen. Gewoon allebei ouders kunnen zijn, zeg maar, die dan iets hebben aan te merken.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik het
1: wel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Shakira met Burna Boy. Die, die. We krijgen het WK-gevoel weer, hoor. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regenbuien. Ook vanmiddag grijs, grauwig. Ja, het is wat het is, hè. Earl Grey thee weer. De temperaturen liggen rond de 16 en 21 graden. Maar we hebben Irma in de beelden om ons in ieder geval te vertellen wat er gebeurt in de wereld van de actualiteit. Goedemorgen, Irma.
4: Ja, goedemorgen. Er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS. Dat vinden Nederlandse drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen volgens Greenpeace in ongeveer een derde van het drinkwater.
5: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
4: Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus in het drinkwater erg hoog. En misschien kun je over een tijdje wel met een elektrisch vliegtuig op vakantie. Want elektrische passagiersvluchten zijn weer een stapje dichterbij. Een toestel met plek voor 30 mensen heeft in de VS een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. Een geweldig moment, zegt deze expert tegen BNR.
6: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
4: Ja, de testvlucht bewijst volgens hem dat elektrische commerciële vluchten mogelijk zijn.
3: Ik vind dat toch wel een beetje spannend, als ik eerlijk ben. Zeg maar, een passagiersvliegtuig met een batterij waarvan je denkt, kijk, als mijn auto op een gegeven moment batterijloos is, dan zet ik hem aan de kant. Ja, het is wat het is.
7: Maar je bent overal aan. Ik heb ook in Amerika heb ik steeds de Uber gepakt zonder een chauffeur erin. En de eerste keer dacht ik, red mij alsjeblieft en ik ga dood binnen 5 minuten. Maar ja, de volgende ritten daarna was ik er helemaal aan gewend. Je went er gewoon aan.
3: Nou, ik laat eerst heel veel andere mensen het uitproberen. En dan probeer ik het later, wanneer het echt perfect werkt. Zou je bedoelen?
4: Maar daarom duurt het ook al zo lang. Daarom zijn ze er nog niet. Omdat het aan heel veel testen moet voldoen. Ja. En heel veel certificaten. Dus ja, ze gaan het ook niet zomaar proberen.
3: Ga maar
4: mensen
3: lekker testen, jongens. Ik hoor het later wel, wanneer het allemaal echt werkt.
4: Ja, en als je al onderweg bent deze ochtend, dan heb je het al gezien. Het is nu echt herfst. In Zeeland is dat het moment waarop alle strandhuisjes weer worden weggehaald. En de eerste huisjes die gingen vanochtend op transport naar de opslag in Biggekerken. Balen voor de eigenaren, maar toch.
8: Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad.
9: Weemoedig worden ze van, maar ja.
8: Ja, is dat zo?
9: Ja, ik kom van kleins af aan, kom ik hier. Met heel veel plezier.
8: Ik zie zelf wel traantjes. Ja. Het is zelfs, is het emotioneel om dit te, ja.
9: Ja, ik kom hier heel graag en ja, altijd een cadeautje.
3: Cadeautje. Fernando. The gift that keeps on giving. This is Shakira, Burna Boy, died.

0: heerlijk, exotisch, fresh. Ja man, ik hou van deze tune, man. Lekker bezig, we gaan de moordende minuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Heel simpel. Dat is zo simpel als het strikken van je fetus. Je moet gewoon, ik krijg 1 minuut tijd om 10 vragen te beantwoorden. We hebben Jason aan de lijn.
1: Goedemorgen
0: Jason!
1: Hey, we zijn er.
0: Jij wil sokken?
1: Hoort u mij?
0: Jij wil sokken?
1: Ja, wij willen sokken.
0: En we? Wie is we?
1: Ik en mijn zoon willen de sokken, mijn zoon en ik.
0: Ah, oh, wat leuk.
1: Wil je de beker? Heb je ook een beker? Wat wilde je, beker? Nee, toch heb ik de sokken dit keer volgens mij.
2: Ja, het is nu voor sokken inderdaad. Maar ja, weet je, hij heeft wel een winnaarsmentaliteit dat hij gewoon elke prijs wil. Dus dat is goed.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, wij doen ons best.
0: Nou, heerlijk,
1: elke
0: man.
1: Ochtend, wij spelen elke ochtend omdat hij zegt van papa, je moet voor me winnen en aan mijn best doen.
2: Dat is echt leuk.
0: Wat leuk. Oh, ja, auto.
2: Ik vind het spannend voor jullie.
1: We zitten in de auto en we komen waarschijnlijk te laat op school om mee te spelen. Maar hey, we zijn
0: legendary, man.
2: Oké, laten we het snel doen. De moordende minuut.
0: Wie hoor je naast broederliefde op de track? Ik was al binnen. Juist. Frenna. Wat is de naam van de wasbeer uit Guardians of the Galaxy?
1: Bas.
0: In welke eeuw leven we nu?
1: 20e eeuw?
0: Nee. De andere. Om welk vinger draag je een trouwring?
1: Ringvinger.
0: Van welk supermarkt is de afkorting AH?
1: Albertijn.
0: Van welk boon wordt chocolade gemaakt?
1: Cacao. Cacaoboon.
0: In welke stad staat de Kuip?
1: Rotterdam.
0: Wat is de titel van het dikste van Antoon, Culas en Boef?
1: Pas.
0: Hoeveel minuten zitten er in 3 kwartier?
1: 45 minuten.
0: Welke kleur is SpongeBob?
1: Geel. Ja toch? Hebben we hem?
0: Volgens mij.
1: Zing de Humbaya dan.
0: Volgens mij.
1: Oh, die mensen zijn erbij.
0: Legendary! They know what's up! We gaan het vertellen, want we moeten even het netjes even kijken. Het zijn er 7! Ja! Ja!

0: Ja, we hebben hem eindelijk, hè?
1: Teamwork makes a dream work. Je hebt je zoontje gelijk blij gemaakt.
2: Hoe heet je zoontje?
0: Hoe heet je?
3: Aiden.
0: Goed
2: gedaan, Aiden. Gefeliciteerd met je sokken.
0: Dankjewel.
1: Schat, alsjeblieft. De naam van de wasbeer uit Guardians of the Galaxy is Rocket. In welke eeuw leven we nu? De 21ste eeuw. De titel van het dichtst van deze week, Antoon Kulas en Boef, is 100 tranen.
0: Nou, dat had ik nooit geweten.
1: Maakt niet uit, maar je hebt er 7 goed. Jullie hebben gewoon gewonnen, krijgen die paarse sokken. Dus
2: ga maar gauw naar school. Ga maar snel. Anders geven we ons maar de schuld, Aiden.
0: Ik ben racen naar school.
2: Heel gauw.
0: Hey,

0: Are you ready? Yeah!
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
3: Zoetigheid voor je oren.

0: nieuwe geluiden, frisse sounds. Nandelijk Sound System, de playlist with the hardest tunes, baby. Check en volg die playlist, dan ben je altijd up-to-date. Tunes die je kan gebruiken als je de gym ingaat en denkt van... ja man, ik wil even variatie. Geniet ervan. De volgende song die staat bij mij sowieso op repeat.
1: Nando Champions League.
0: Shaggy praat met ze, man, want deze remix is...

0: Vieze tune, man. Vieze tune. Heerlijk. Emma van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, een flinke crash gisteravond bij een McDonald's filiaal in Brabant. Vertel ik je straks meer over.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldiosa.nl.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zometeen over heerlijke mix van Miguel Caidel. Is Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren flink gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 tot 15000. Deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: EHBO-cursussen worden nu op 20 plekken in Nederland gegeven en soms wordt het vergoed door je zorgverzekering. In Udehout in Brabant is een auto vannacht gecrashed op een filiaal van de McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vloog de auto in brand en de 3 inzittenden vluchtten een weiland in. De politie ging naar ze op zoek met tientallen agenten en honden. 2 van de 3 inzittenden werden opgepakt, maar waarom de politie hen achtervolgde is niet bekend. Donato van 21 jaar uit Brabant heeft zijn... Donato van 21 jaar uit Brabant heeft een Europese titel gepakt. Ja, op een bijzondere sport, suppen. Waar anderen op een zomerse dag misschien rustig op hun supboard staan, gaat hij als een speer. De European Sup League bestaat uit 6 races en daarvan was Donato de snelste bij de sprint. Hij deed 5 minuten over 1 kilometer. Achteraf werd hij geïnterviewd voor een buitenlands medium en het was een emotionele winst, zei hij.
4: I felt I gave everything. Maybe you can tell by my voice. I, you know, cracking up voice and so many emotions coming together.
2: Zijn volgende doel is het WK in Italië. Dat start op 14 oktober. En het weer, we krijgen een grijze en herfstige dag. In het noorden van het land kan hier en daar een buitje vallen en het wordt een graad of 19.

0: Kaidel met een Get Started mix. Zometeen nog meer lekkere muziek, dus blijf gewoon rustig. Zometeen KM. Naar het weer kijken. Wat zegt het weer? Nou, dan kan je zeggen, de dag begint bewolkt. Er is zelfs kans op lichte regenbuien. Ook vanmiddag grijs-grauw, Earl Grey weer. De temperaturen liggen rond de 16 en 21 graden. Irma van NOS op 3, good morning.
1: Goedemorgen. In ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden brillen met een camera verboden moeten worden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Ze zeggen ook dat beelden die met zo'n camerabril gemaakt worden niet zomaar gedeeld mogen worden. Ook mensen die toevallig in beeld komen hebben recht op hun privacy. Je moet ervan uit kunnen gaan dat je niet gefilmd wordt zonder dat je het doorhebt, zegt de toezichthouder. En een student die vorige week de Hitlergroet deed in een collegezaal is weggegaan uit Nederland. Vorige week zorgde de student van 18 voor onrust in een volle collegezaal van de Technische Universiteit Eindhoven, omdat hij beledigende en racistische opmerkingen maakte en de Hitlergroet deed. Hij is nu het land uit en wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het OM weten. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. En na overleg met de student en zijn vader is besloten dat hij in zijn thuisland hulp moet zoeken. Waar hij vandaan komt, maakt het OM niet bekend. En Hives is terug. Binnenkort kan je weer krabbelen, glitterplaatjes sturen of respect geven. Krantenuitgever Mediahuis blaast het platform nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat bijna 60% van de Nederlanders die comeback wel ziet zitten. De website verdween in 2013. En misschien ken je dit fragment nog wel van Antje uit Enschede, die er kapot van was dat Hives stopte.
2: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Valt heel veel weg. En heel veel mensen op huis. Ik stuurde elke dag een krabbel in. Op huis kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange credits plaatsen. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
1: Ja, Antje kan dus weer een account aanmaken. En volgens Hives hebben ruim 10.000 mensen dat al gedaan.
0: Maar dat gaat wel snel. Maar mensen hebben dus behoefte aan de oude stoffige Hives. We zitten toch op de Instagram en de Facebook. Wie zijn deze mensen?
3: Nou ja, misschien die dame van net wel. Die wil weer glitterplaatjes sturen dan doen.
0: Oh.
1: Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk toch dat misschien 50-plussers vooral wel een fijn gevoel nog van Hives krijgen.
0: Oké, ja, zijn relaties ook ontstaan, de Hives-babies. Ja, mensen gingen toch daten via Hives?
3: Echt?
0: Ja, gewoon nog krabbeltje en voordat je het weet heb je een glittertje meegenomen.
1: En dan kreeg je een respect en dan was een soort flirten, toch?
0: Ja.
3: Oh, nou, die heb ik niet meer. Ik was te jong, denk ik, toen het al wegging.
0: Ja, maar dit was de toer.
3: Nobody slid on my Hives.
0: Hi.
3: Nee.
0: Fernando. Blijf rustig, ontspan, is KM. Good morning.

0: Ja man, Jonah Fraser en Jay on a very, very, very good morning. Steeds minder studenten gaan uit huis en dat heeft meerdere redenen. Het is te duur of moeilijk om aan een kamer te komen. Vanochtend spraken we met Emma, eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden. Ze struggelde ook met het vinden van een kamer. Maar na 2 jaar is het haar eindelijk gelukt. Luister even.
1: Hey, goedemorgen Emma. Ja, jij hebt dus 2 jaar gezocht naar een kamer. Kun je wat vertellen over die zoektocht en je gevoel daarbij?
2: Ja, nee, inderdaad. 2 jaar geleden heb ik me al ingeschreven bij de studentenhuisvesting. Omdat ik al voorbereid was dat de kamerzoektocht 2 jaar later moeilijk zou worden. En toen ben ik voor de zomer begonnen met hospiteren. Eigenlijk op de dag van mijn laatste eindexamen ben ik al naar Leiden gegaan. En dat begon toen heel leuk. Toen was het iets leuks van ik ga lekker op kamers. Maar na de zomer, toen de introweek begon en toen toch wel het studiejaar dichterbij kwam, werd het ook wel een beetje stressvol. Want je wil gewoon heel graag een kamer. En elke keer na zo'n hospiteeravond, als het dan niet lukt, krijg je wel de teleurstelling van het is weer niet gelukt. En dan moet je jezelf toch wel weer oppakken van oké, we gaan door en we gaan nog een keer proberen. Dus
1: vooral heel veel teleurstelling wat je dan voelde. Want zo'n hospiteeravond is dat je eigenlijk jezelf een beetje moet verkopen, toch? Dus dat je dan in dat studentenhuis gaat zitten en gaat vertellen over jezelf. Dus dat lijkt me ook best wel moeilijk als je daar elke keer een afwijzing in krijgt. Dat voelt misschien toch ook wel persoonlijk op een gegeven moment.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Als je dan elke keer ga je erheen. Nou, dan kunnen het dus wel zijn dat er 20 meiden zijn. En dan moet je wat over jezelf vertellen. En natuurlijk is de kans al heel klein. Maar het voelt toch wel een beetje persoonlijk als je wordt afgewezen. Want dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf. Van ligt het aan mij?
0: Ja, bizar man. Maar even voor het duidelijke. Want toen je nog bij je ouders woonde, moest je 2 uur reizen voor je studie. Dat is insane. Wat voor impact had dit op je hele studentenleven?
2: Dus dat als ik dan een avondje uit was, dan voelde je of bezwaard dat je altijd vriendinnen moest vragen. En dat mocht dan wel, maar ja, je bent toch afhankelijk van diegene. En als je weer naar huis moest, dan ben je eigenlijk de hele avond aan het checken van wanneer gaat de laatste trein, wanneer moet ik gaan. En dan moet je dus nog 2 uur 's avonds 's nachts naar huis reizen, waardoor je heel erg laat thuis bent. En het is ook niet heel fijn om in je eentje dan nog over het station te lopen, in je eentje in de trein, dit 's nachts. En dan moet je dus weer super vroeg op, omdat je weer 2 uur heen moet reizen om je eerste college te halen. Dus dat is eigenlijk niet te doen.
0: Enige voordeel wat ik me kan voorstellen, dat ik gewoon lekker thuis zit en dat mijn moeder mijn helm en mijn broodjes smeren en dat ik geld bespaar.
1: Ze is geen zet, hè, broodjes smeren.
0: Man, als je mama even lief aankijkt, mama.
2: Ja, nee, dan word je wel goed verzorgd, hoor.
1: Ja, dat weer wel. I love that. Maar het is ook wel heel lekker om die zelfstandigheid te voelen. Want Emma, jij hebt dus nu, gefeliciteerd trouwens, eindelijk dus wel die
2: Dankjewel.
1: Kamer. Hoe denk je dat jouw studentenleven gaat veranderen nu je die dus wel hebt? Geen broodjes meer van mama, maar wat zijn dan wel de voordelen?
2: Nou, ik denk dat ik lekker optimaal kan genieten van het studentenleven. Thuiskomen wanneer ik wil, de deur uitgaan wanneer ik wil. Je kan mensen bij je uitnodigen als jij dat wil. En natuurlijk de gezelligheid van een studentenhuis. Dus ik heb heel veel zin om iedereen uit het nieuwe huis te ontmoeten en gezellige dingen mee te doen. En je hebt ook gewoon een lekker plekje waar je, zeg maar, jezelf, je eigen plekje waar je jezelf kan terugtrekken. Dus dat is ook wel heel fijn, dat je niet altijd op de universiteit hoeft te hangen.
0: Oké. Nee man, alleen maar love man. Emma, dankjewel. Meer party time voor jou. Where's the party at? Where the party at? Funnix.

0: t'aime. Oh yeah, que jello. Oh yeah, que
1: I'm not even gonna lie.

0: Love Song, Trubby, Ronnie Flex en Bilouwer Heap. A very, very good morning. Ken of the greatest in the building, was popping.
1: Yes, sir. Ja, het gaat lekker met jullie. Ja,
2: lekker, man.
1: Ja, een beetje vermoeid nachtje achter de rug, maar...
2: Oh, wat dan?
1: Wat
2: heb
1: je gedaan? Ja, Puppy Lief, is natuurlijk nog een beetje in de piepende fase. Dus dan moet je er minimaal één keer per nacht uit.
0: Had je erop gerekend dat dat zou gebeuren?
1: Ja, sowieso. Okay. Sowieso. Ja, ja. Alleen je hoopt zeg maar mentaal dat het sneller gaat allemaal. Mm. Ja. Maar het is ook niet gek, weet je. Puppy is 8 weken. Het is de tweede nacht bij ons. Ja. Ja, je kan niet verwachten dat hij al zelfstandig beneden gaat slapen. Dus dat moet je gewoon...
0: Maar ja, slaapt hij erbij in een bed of zo?
1: Nee. Wel gewoon echt in een bench. Sorry, met alle respect. Er komt geen dagoe in mijn bed.
2: Nee,
1: vind ik echt een no-go. Nee, we hebben de bench hebben we naast het bed. Die hebben we dicht ook. Dat is ook echt waar samen.
0: Zij kijkt mee bij de acties.
1: Ja, helaas geen actie. Nee.
2: Normaal gesproken stellen mensen vragen als... Oh, heb je al een fijne band met je hondje? Is het gezellig in huis? En deze man komt met... Oh, dus hij kijkt mee.
0: Hij kijkt mee naast zijn soapseries en series kijken.
2: Ja, vast. Netflix en chill. Netflix is ook, chill. Is ook
1: normaal gesproken is bij ons altijd raak op zon- en feestdagen. Maar ja, deze zondag kwam de hond.
0: Oh ja.
2: Die ging niet door.
0: Dat is de dagen dat je niet bij jou langs kan komen.
1: Nee.
0: En waarom kan ik langs komen? Zondag. Nee, maar bro.
1: Nee, bro.
0: Volgende
1: zondag is een ander koek.
2: Maar het gaat wel goed met het hondje. Ik wil het wel even weten hoor. Gaat het goed?
1: Ze doet het oprecht hartstikke goed. En dingen die ze doet, dat ze gewoon heel erg comfortabel is.
0: Zou dat aan Nala?
1: Ja, Nala ligt lekker gewoon te slapen. Ze wordt steeds drukker. Dus dat laat ook zien dat het goed is. Dus nee, voor de rest gaat alles goed. Maar dat is inderdaad gewoon, het is net een baby. Je moet gewoon heel veel aandacht nurturen. En dan gaat het vanzelf goed.
0: Wij doen het niet na, maar we genieten wel van jou.
2: Ja, we genieten van de zijlijn. Ik zag wel kleine oogjes. Ik dacht van, wat heeft hij gedaan op de maandagavond?
0: Hij heeft dat niet gedaan, want ik dacht dat hij ging doen.
2: Nee, dus niet.
1: En gisteravond dacht ik nog, misschien is vanavond dan wel raak. Maar...
0: Nee, bro, is klaar. Hij maakt het geluid van Nala. Waarschijnlijk was hij het.
2: Geen doggy.
0: Er gebeurt niks.
1: Ze had me wel geïnspireerd op een bepaalde manier, maar nee. Didn't happen.
2: Er wordt niet gejankt. Nee.
0: Ik had laatst iemand mogelijkheden. Maar wat heb je zo meteen?
1: Nou, misschien hebben jullie het afgelopen week ook meegekregen. Er zijn twee hele grote artiesten die zijn samen on tour. Chris Brown en Usher.
0: Ja.
1: Ja, de spanning lijkt een klein beetje te snijden on tour.
2: Ja, ik had ook al iets gezien. Ja. Maar ik begreep het niet helemaal. Want ik keek het net toen ik wakker werd om 4 uur 's ochtends. En ik dacht, iets met een kroon. Of zo.
1: Ja. Nou, ik kan je vertellen, de sfeer is net zo matig als Chris en Fruitigse shows. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. Natuurlijk tijdens Rewind.
2: Ik ga

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Tina.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Tina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja? Weet je
3: wat?
0: Sugar, met de Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
10: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
11: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
13: Maar dan gewoon in Nederland.
12: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Paradijs, een keiharde actiefilm.
15: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
14: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
16: Wie de fuck is die gast?
14: Said Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
17: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Phonics. Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
19: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Dat begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
3: De basisschool werd gepest.
2: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
4: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
5: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
6: Dat heeft zijn einde gemaakt, Eelhoek.
7: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Met zometeen muziek van Tomperig, maar ook Ray Vennie ga je horen met Tetema. En V.O.V. is de King of R&B. Het is een vraag die de afgelopen week weer een beetje naar voren is gekomen. Ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten zitten. Alleen daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede morgen.
11: Ja, goedemorgen. Dit gaan we de komende tijd vaker horen.
12: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there, so we can't hear what the president's saying.
11: Ja, dat was president Trump vlak voordat hij zijn vliegtuig instapt, zonder dat hij de pers te woord kan staan. Want die zijn er niet. Grote nieuwszenders zoals ABC, CBS, NBC en Fox News doen niet meer mee aan dat soort persmomenten, omdat CNN en andere media het Witte Huis niet meer in mogen van Trump. Hij zegt dat ze nepnieuws verspreiden. De media zelf denken dat Trump hun kritische vragen niet leuk vindt. Alle pers blijft dus voorlopig weg en dat merken Amerikanen dus gelijk als ze de tv aanzetten. En de kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt. Daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdienen de gokbazen naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. Follow the Money weet meer over de hacker.
13: Het is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak als zij goksites tegenkwam waar iets mee was, die illegaal opereren, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
11: In Curaçao is er weinig controle en sommige van de goksites richten zich dan ook op kwetsbare spelers. De hacker zegt binnenkort de buitgemaakte informatie openbaar te maken. En misschien kun je over een tijdje wel met een elektrisch vliegtuig op vakantie. Want elektrische passagiersvluchten zijn weer een stapje dichterbij. Een elektrisch vliegtuig heeft in de Verenigde Staten een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. In het toestel is plek voor 30 mensen, maar nu zat alleen de piloot erin. De geslaagde testvlucht was een geweldig moment, zegt deze expert tegen BNR.
14: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
11: Hij denkt dat de eerste commerciële elektrische vluchten binnen nu en 3 jaar gaan vertrekken. En het weer. We hebben een grijzige, herfstige dag. In het noorden van het land kan een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 19.
10: Baga is onderweg, maar eerst tijd voor Ray Vennie met Detema.

Topper of Chavante, Bagga. En wie is nou echt de king of R&B? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind. Met Quincy. Ja, misschien ken je het wel, hè? Die ene collega met wie je aan het werk

op zijn Insta, waarin hij de woorden The King had gepost. Wel even tussendoor, mind you, dit zijn gewoon twee volwassen mannen, allebei rondom de 40 jaar. En ja, de ene jonger, de andere oude. Alleen het allerergste van dit alles vind ik dan persoonlijk, ze zijn ook gewoon samen on tour. De twee zijn gewoon lekker samen shows aan het maken. Alleen begin ik toch langzamerhand wel een vaag vermoeden te krijgen dat de sfeer net zo matig is als de shows van Chris en Fruitig, in alle eerlijkheid. Wie nou de echte king of R&B is? Ja, voorlopig nog undecided, zou ik zeggen. Chris Brown. Dat is Rewind op Phonics.

belangrijkste van de week. 100 tranen, Kulas, Anton en Boef. Zometeen tijd om in de prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Maar eerst nog tijd voor Solo. In the morning. Morning Mashup.

0: met Jonah Fraser samen met Shireen.
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The morning mashup. Als je hem zo meteen door je speakers hoort knallen en je denkt bij jezelf, Quinna, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Ben je Fanix, Sokken, Rijker die best wel lekker zitten deze winter? Kan ik je garanderen, ja. Maar goed, voordat we daar zijn, eerst goed meeluisteren. Dit is namelijk de morning mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Hartstikke leuk en gezellig als je sowieso meedoet. Maar je kan dus ook nog paarse Phonics sokken rijker zijn als je de eerste bent met die juiste antwoorden. You know where to be, NPO Luisterapp. Ondertussen T-Pain door je speakers met Buy You a Drink.

Ronnie Flex, Frenna met Populair. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen. De Morning Mashup. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Kom je net op kantoor aan of zit je net in de auto en heb je hem gemist? Speciaal voor jou luister nog

krijg als eerst een appje van Michelle die zegt My Love en Punta Cana, daar ben je naar op zoek. Dex die zegt Punta Cana en Long Time. En Jackie zegt Punta Cana en Louboutin. De vraag is, wie heeft het juist?

Dat betekent dat Michelle de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En een Phonix goodie pakket, a.k.a. paarse Phonix sokken, Rijker is gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden, die zijn binnengekomen. Maar er kan er maar één natuurlijk de snelste zijn. Niet getreurd, morgen gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de morning mashup rond de klok van 10:15. Maar nu is het eerst tijd om richting die heerlijke Nederlandse era toe te gaan met Frenna Ems, Jonna Fraser. Dit is My Love, hier op Phonix.

Egyptian Hold Ya tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En samen zijn we de dinsdagochtend heerlijk aan het opstarten met heerlijke tunes, maar ook met wat fun facts. Cuffing season. Ja, dat komt er weer aan. De zomer die is bijna aan zijn einde. En zometeen heb ik een vrouwelijke artieste voor je, Klaas. En die heeft een tune gemaakt over juist niet cuffing season, maar juist buiten zijn. Wie het gaat, dat hoor je zo. Eerst nog tijd voor Toxic. Phonics.

0: Nancy Rosa samen met ADF Angie onder andere en Casa Outside. Zij wil dus helemaal niets horen over die cuffing season. Nee, zeer zeker niet. Roxy Rosa is gewoon outside en dat wil ze voorlopig ook blijven. En toegeven moet ze ook doen, want de laatste tijd is ze goed bezig met het droppen van tunes. Dus zolang zij lekker outside blijft en die tunes blijft droppen, mijn blessing heb je. Mijn blessing heb je. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Je luistert naar Rewind hier op Phonics. En we schakelen ook gewoon snel door naar heerlijke muziek. Wat dacht je van deze Chirac, Christian D, Ronnie Flex? Dit is Baddie.
1: Crystal was a hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shady can the codes, don't kiss and tell.
2: Yes, and then we went to that club and that club was super bacana.
3: Jacques Chirac.
4: Okay.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
2: Volg Varnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Weet hoe dat...
8: Kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafie Media. Check indruk.nu.
11: It's complicated met Jay en Mahi.
12: We

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
7: Funix Afro.
5: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Funix,
5: yeah!
6: Funix.
5: Pizza. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: Met zometeen Maak Me Niet Heet, maar ook Nicky Jam ga je horen met Daddy Yankee. En aankomende donderdag is het zover. Vanaf nu, deze september, elke laatste donderdag van de maand, is er een heel leuk evenement tijdens Rewind. Hoe het in elkaar steekt, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Eerst is het alleen tijd voor het laatste nieuws van Irma, NOS op 3. Een hele goede morgen.
10: Ja, goedemorgen. Stop met het online delen van beelden die gemaakt zijn met een camerabril. Die boodschap komt van de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder zijn de dragers van zo'n bril met camera zich vaak niet bewust van de regels.
11: Bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op om huisregels te maken en om het daar te verbieden. En als AP zelf gaan wij kijken, zijn niet bepaalde aanpassingen in het ontwerp nodig, of is op termijn ook een verbod denkbaar?
10: Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 mensen gewond geraakt. Op 3 plaatsen zouden bedrijventerreinen zijn geraakt. En daarbij zou Rusland raketten en drones hebben gebruikt. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Dat melden persbureaus en Turkse media. De dader opende het vuur voor de ingang van de school. Het is nog onduidelijk of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. En dan ChatGPT, move over, want hier is Loes, een AI-bot gemaakt door de Groningse Janine.
12: Loes is een model wat dus getraind is op Nederlandse bodem, met Nederlandse data.
10: En dat is nodig volgens de makers, want Europa moet minder afhankelijk worden van Amerika op het gebied van AI.
12: Wat ik heel belangrijk vind is dat Europa zijn eigen AI krijgt en dat we dat met z'n allen aan bij kunnen dragen. We worden heel vaak bang gemaakt, hè, dat door Amerika bijvoorbeeld, dat wij als Europa dat niet gaan inhalen. Maar je moet ergens beginnen, dus toen heb ik het gebouwd.
10: Nou, initiatieven zoals Loes zijn volgens haar nog maar het begin. Er zijn datacenters voor nodig, investeringen en mensen die begrijpen hoe AI werkt. En het weer, een grijze herfstige dag vandaag. In het noorden van het land kan hier en daar een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 19.
9: Quincy. Maak me niet heet, is onderweg. Eerst tijd voor Nicky Jam en Daddy.

0: Johnny Flex, Voodoo tijdens Rewind op Phonix. En vanaf deze maand, september, elke laatste donderdag van de maand, is het tijd voor een fantastisch evenement, al zeg ik het zelf. Want aankomende donderdag is het weer tijd voor de...
1: De Phonix Rewind. Bingo!
0: Yes, sir. Elke laatste donderdag van de

maand gaat de Phonics Rewind Bingo plaatsvinden. We hebben het al een keertje gedaan om even te testen van... hey, hoe wordt het ontvangen? Hoe gaat het on-air? Is het leuk? Hebben we leuke prijzen? En ja, we kregen zoveel positieve feedback dat we dachten... laten we het even gaan uitwerken... zodat we dit elke laatste donderdag van de maand kunnen doen. Dus als je eigenlijk een klein beetje slim bent op dit moment... zet het gewoon alvast in je agenda. Doe je gewoon notitie. Phonics Rewind Bingo. Superleuke prijzen die je gewoon kan winnen. De hoofdprijs is een persoonlijk item van mij. Welke het gaat worden, dat ga je aankomende donderdag horen. Maar voor nu zou ik hem zeer zeker even met rood omcirkelen in je agenda. Dat gezegd hebben we er ook. Morgen www.phonics.nl/bingo. Daar kan je de bingo kaart gaan vinden voor aankomende donderdag. Dus aankomende donderdag, zorg dat je erbij bent. Download hem alvast morgen. Print hem uit. Zorg dat je hem gewoon lekker op je bureau hebt liggen. Of waar dan ook kan je lekker meeschrijven. En dan zou ik zeggen, als je het heel erg leuk vindt... You just gotta ride with me. Ja toch? Nelly, die staat voor je klaar. En sowieso, zodra de bingo kaart online is, laat ik je direct weten.

voor een verhaal om te kunnen delen op werk zoals, of thuis, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen de vraag aan jou is wel, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die kan je er alvast lekker bij pakken. En dan kan je lekker snel meereageren zometeen. En nog iets leukers, een reactie kan ook tegenwoordig gewoon iets opleveren. Namelijk een bakkie bizar mok. Dus extra reden om mee te gaan doen. Voor het verhaal van vandaag gaan jij en ik naar Amerika. Hoe kan het ook anders? Een man die wilde gewoon even lekker in zijn eentje een Airbnb huren. Even me-time zou je denken. Alleen was die me-time wel van hele korte duur. Want in de avond had hij gewoon een vrouw mee naar huis genomen. Alleen wat de man niet door had, was dat er ook zoiets bestaat als beveiligingscamera's. En ja, die waren die avond zeer zeker aan het beveiligen. Op een gegeven moment kreeg hij ruzie met de host over extra kosten die gemaakt zijn. En ja, toen dacht hij bij zichzelf, weet je, fuck jou. Ik laat gewoon een hele slechte review achter. Alleen die Airbnb-host, die had hele andere bedoelingen toen. Die dacht, weet je, ik ga de camerabeelden erbij pakken. Alleen de vraag aan jou is, met welke reden heeft zij de camerabeelden erbij gepakt? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luister. Ik laat hem eventjes gewoon vrij, weet je? Gewoon geen multiple choice. Wat denk jij dat deze Airbnb-host met die beelden heeft gedaan? Welk plan had zij? NPO-luister, that's the place to be. Drop het erin. Gaan we zo meteen checken of je het goed hebt. Ondertussen Dave & Temps met Raindance.

0: Bad tijdens Rewind of Phonics.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Met elke dag een verhaal om te

0: Radio luister hebt. En er is het een en ander binnengekomen. Maar misschien heb je het verhaal van vandaag wel gemist. Die gaat namelijk over een man die lekker een Airbnb had gehuurd. Die dacht eerst, nou, ik ben alleen. Maar toen ging hij toch een beetje op boevenpad. Iemand meegenomen. Airbnb-host heeft vervolgens extra kosten gerekend. Hij dacht bij zichzelf, nee man, dat gaan we helemaal niet doen. Slechte review achtergelaten. En die Airbnb-host, die zei vervolgens, weet je, ik ga er wel eventjes iets mee doen. Alleen de vraag aan jou was, wat heeft die Airbnb-host met die beelden gedaan? Nou, de NPO-luisterapp is helemaal geëxplodeerd met antwoorden. Eigenlijk gaan ze allemaal wel redelijk dezelfde richting op, zo ook die van Gino.
1: Ik denk dat ze de beelden op lijn hebben gezet. En toen kwam zijn vrouw ook achter. Jammer joh.
0: En die reactie is eigenlijk heel erg veel binnengekomen. Ik zie Martijn, ze heeft de beelden gebruikt om die vervolgens naar zijn vrouw te sturen. Charlène naar zijn vrouw sturen, / online posten. Nicky naar de vrouw toegestuurd van die man die het huurde, 1000%. Marjorie, ze heeft de beelden geplaatst om te laten zien dat het een gierige frek is die goedkoop is. En die wilt wippen. Hey, gruwelijk, maar ja, je hoort het. Redelijk dezelfde antwoorden die binnen zijn gekomen. Het gaat allemaal om een man die dus potentieel vreemd gaat. En de vraag is, is dat ook het juiste antwoord? Inderdaad, het is het juiste antwoord. Ze stuurde de beelden dus rechtstreeks zo naar zijn vriendin. En ja, een slechte review achterlaten is één ding, maar je relatie er ook nog eens bij verliezen. Ja, dan ben je echt een verliezer, gewoon op elk vlak. De man kon na het uitchecken ook meteen zijn relatie uitchecken. En naar omstandigheden is hij voorlopig gewoon nog niet ingecheckt.

Afrikaanse Vice met CK Emiliana. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. We zijn langzaam richting de middag aan het bewegen. Nog 10 minuutjes, dan is het zover en kan je hoogstwaarschijnlijk lekker gaan lunchen. Maar in de tussentijd heb ik nog een artiest voor je zometeen klaarstaan die een tune heeft gemaakt over een heartbreak met een vrouw. Ja, hoe kon ze nou zo harteloos zijn? Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor Cat Nuff met Mari. Phonics!

0: kon je zo harteloos zijn. Kanye West, Heartless, dat is Rewind op Phonics. Zometeen samen heerlijk de middag opstarten. Maar niet voordat je geblest bent met het laatste nieuws. Krijg je van Irma NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, Hives is back. En het gaat lekker met de aanmeldingen. Ik vertel je zo op hoeveel ze zitten.
0: Hey shit, hier ben ik ook enthousiast voor. Ik ga ervoor zitten.
1: Lekker.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: kleine textielbak.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Je weet hoe...
11: Kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
12: Funnyx. Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano.
13: Funnyx Afro.
12: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
14: Met zometeen de dikste van de week, maar ook de nummer 1 uit de Funnyx X-chart. Kortom samen heerlijk de middag opstart. Alleen voordat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede middag.
15: Goedemiddag. Er is 7 jaar cel geëist tegen de verdachte van de explosie in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eist die straf tegen Jalal O. Hij is de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden meerdere huizen verwoest. De verdachte was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt dat hij daar cocaïne verwerkte. En daarnaast vindt het OM dat O de ontploffing heeft veroorzaakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet genoeg. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen van de gevangenissen. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar de DJI wil strengere maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
16: Ja, en daarmee schuwt de DJI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt de DJI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
15: Elektronische enkelbanden zijn een gevoelig puntje in Den Haag. Vooral VVD is er tegen. Het cellentekort kan de komende jaren oplopen tot 1700. En ik zei het al, het gaat lekker met de aanmeldingen voor de nieuwe Hives. De teller staat binnen een paar uur al op ruim 10.000 nieuwe accounts en het loopt rap op. 13 jaar geleden stopte het sociale netwerk omdat het aan alle kanten werd ingehaald door Facebook. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nu nieuw leven in, omdat uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte aan is, een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Verslaggever Sander Bellekom die peilde de reacties op de Hives terugkeer.
17: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
18: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
19: Nee, ook niet. Nou, dan schrik ik.
17: Ja. Hoezo?
19: Nou ja, dat, Hives is toch, dat is toch die ziekte, hè?
17: Nee, Hives is een social media platform.
19: Oh nee, sorry, wat is dit? Een soort van het eerste social media platform voor mijn gevoel. Ja, het was leuk. Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en... Wat deed je eigenlijk nog meer?
18: Nou, banaantjes sturen. Van die emoticons, toch?
17: De dansende banaan.
18: Dansende banaan was het, ja. Ja.
15: Ja, dus binnenkort kunnen we weer krabbelen, respect geven en glitterplaatjes sturen.
20: Heb ik eventjes wel voor de goede orde gehoord dat iemand dacht dat Hives een ziekte was?
15: Ja, dat heb je goed gehoord. Ja, ik denk dat het toch een soort generatiekloofje is misschien.
20: Hey, deze generatiekloof is different, dat weet ik wel.
15: Ja, heb ik het weer nog voor je. Grijzer wordt het niet. Overal is het bewolkt vandaag en in het noorden ook kans op motregen. Het is 16 tot 21 graden.
20: De nummer 1 uit de Funnyx X-chart hoor je zo. Eerst tijd voor Sunshine.

0: tranen.
1: De dikste van de week, 100 tranen. En ja, we horen veel over Diddy, maar hoe zit het met die ene vrouw?
2: Phonics Rewind. Met Quincy.
1: Rewind. Ik denk dat de afgelopen periode nog best wel veel nieuws naar voren is gekomen over Sean Diddy Combs, a.k.a. P. Diddy. Hij is natuurlijk veel besproken de afgelopen periode. Zijn Netflix-documentaires over hem uitgekomen. Zit nu nog achter slot en grendel, maar er komen ook berichten naar buiten dat hij hoogstwaarschijnlijk vervroegd vrij gaat komen. Ik denk dat we daar niet blij mee moeten zijn, zo eerlijk moet ik ook zijn. Kijk, ik ben een fan geweest van de muziek die hij heeft gemaakt, maar als persoon zijnde walg ik natuurlijk van alles wat hij heeft gedaan. En met één vrouwelijke artiest heeft hij het echt heel erg bont gemaakt. Als je die video footage hebt gezien, dat zag er niet best uit. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan met ook de vraag, hoe gaat het überhaupt met haar? Daarover dus zo meteen meer. Eerst tijd voor Nelly Furtado en Timbaland met Promiscuous Girl.

0: Hoi, Jonna Fraser, Rob en Raf. En hoe is het uiteindelijk met die vrouw die Diddy echt vreselijk heeft toegetakeld?
1: Funnix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Dat P. Diddy al een tijdje in de bak zit, dat nieuws zal je waarschijnlijk al lang weten. Als je dat niet weet trouwens, heb je ook echt onder een steen geleefd. Maar goed, hoe gaat het nu met de vrouw die hij vreselijk heeft toegetakeld? Namelijk met Cassie. Nou, mocht je fan zijn van de artiesten, dan heb ik in die zin goed nieuws voor je. Naar omstandigheden gaat het gewoon goed met haar. Ze geniet gewoon van de tijd met haar partner en met haar drie kinderen. Ze woont ver buiten de VS, gewoon lekker ver van alle media-aandacht en natuurlijk van alle Diddy-drama. En ik denk ook uiteindelijk dat dat een hele goede keuze voor haar is. Weet je, alsof je opnieuw aan een leven begint. Wat dat betreft, binnen hoever ik alles kan weten wat ik weet... heeft ze natuurlijk ook wel gewoon een tweede kans verdiend. Dus ik ben blij dat ze die heeft gekregen. Maar ik vind het nog wel mooi om tijdens Rewind even terug te blikken naar die debuutsingle van haar waarmee ze de hele wereld overnam. Me and You, tijdens Rewind hier op Funnix.
2: Thanks a lot.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik
1: het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat het energieniveau meer dan op peil gehouden gaat worden. En de vraag is alleen, welke tune heb jij daarvoor nodig? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die is altijd gewoon beschikbaar voor jou. Kan je altijd je gedachtegang droppen. Maar in dit specifieke geval heb ik gewoon een tune van je nodig. Ja, welke tune zorgt ervoor dat jij een energieboost krijgt deze dinsdagmiddag? Drop het in de NPO-luisterapp. En wie weet hoor je hem zo meteen voorbij komen. Tijdens Kwart voor Quincy op Phonics.

0: Ronnie Flex tijdens Rewind on Phonics. En inmiddels is het 12:15. Elke werkdag wordt het dan tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En de allereerste die is binnengekomen komt van Bas. Die zegt, Quinna, kan je alsjeblieft Raining in Houston draaien? Die hoor je nu hier op Phonics.
1: All right, man.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
6: Paradijs, een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: Cadeaus. Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
2: Funix.
3: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Dat begon eigenlijk allemaal in groep 3.
8: De basisschool werd gepest.
7: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
9: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
8: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
10: Dat heeft zijn einde gemaakt, eigenlijk.
11: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat de halfverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel ingaat. Daarbij vielen 3 doden destijds en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat O. de explosie heeft veroorzaakt.
1: In die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
0: En morgen gaat de rechtszaak weer verder. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, door bijvoorbeeld met een hamer op hun kin te slaan om zo strakkere jukbeenderen te krijgen. Braden Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Steeds meer ouders met jonge kids doen een EHBO-cursus voor noodgevallen met hun kind. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 naar 15.000. En deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: En het marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is weer thuis. Vanochtend voer de haven van Den Helder binnen nadat het een half jaar achter elkaar op zee was. Het oorlogsschip zou op missie gaan naar Hawaii, maar door de oorlog tussen de VS en Iran draait het schip vervolgens weer om. En vervolgens voer het richting het Midden-Oosten. En dat is wel even schakelen, vertelt de commandant.
3: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een mooi programma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
0: En nu zijn alle 200 bemanningsleden weer terug in Nederland. Een fijn moment.
3: Mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het weer vandaag overal bewolkt en in het noorden kans op motregen. Het is 16 tot 21 graden.

Fio. En kijk, een wereldhit kan ontstaan op gekste momenten. Maar de track die je zo meteen gaat horen begon met een date die compleet anders liep dan gepland. Eén klein momentje die avond bleek later zo belangrijk dat het zelfs in de titel van de track voorkwam. Zometeen het hele.

Wolf en Joe met Pilet door je speakers. Hey, en je date op de bank laten wachten omdat je iets voor je werk moet doen. Ja, moeilijk, lastig. Ja, ATB, je kan die man ook nog eens een gekke player noemen. Want de avond dat hij zijn grote hitsingle Your Love 9pm ontstond, had hij dus een date gepland met een dame waar hij dus mee bezig was. En ze wilde naar de bios toe gaan. Maar voordat ze die kant op gingen, liet hij haar zijn studio zien. Maar ja, zet een muzikant producer in een ruimte met een knappe verschijning. En dan weet jij natuurlijk allebei wat er gaat gebeuren. Precies dat wat er ging gebeuren. ATB begon een melodietje op de piano te spelen. Voor je het weet was hij gewoon een half uur lang aan het viben op een nieuw ideetje. Maar die date was op een gegeven moment helemaal klaar. Maar ze dacht, hey, gaan we nog een keer naar de bios? Allemaal leuk en aardig, maar we moeten gewoon nu vertrekken. Want ha, we willen die film niet missen. Dus ATB die sloeg heel snel zijn ideetje sloeg die op zijn laptop. Maar dan moet je natuurlijk wel een goede titel hebben, toch? Wat had hij gedaan? Hij kijkt naar de klok. Hij ziet dat het 9 uur is. Hij dacht, ja, precies rond de klok van 9 p.m. werd de Your Love geboren samen met Topic, A7S en ATB.

0: Okay. Lassa Fresh Christian D met Alles is Oké. Okay. Hier op Phonics natuurlijk, waar je zometeen Jonna Frezen en Chirac hoort met We're All Gonna Make It. En gisteren was het zo heet in de NPO Luisterrap dat Leon dit had ingesproken.
1: Maar er is no way dat ik 5k aan een meid ga uitgeven voor een ring.
0: Oeh, 5k voor een ring. Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Na deze van Tyga, Janae Aiko en Pop Smoke. Dit is Sunshine hier op Phonics.

0: Langa met Bottega hier op Phoenix.
1: Ik snap dat er verwarring is met die verloving. Ik snap het. Maar er is no way dat ik 5k aan een meid ga uitgeven voor een ring.
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
0: De straten zijn heet, je hoort het heel goed. Een nieuwe linecheck van de dag waarin we jouw favoriete tracks van jouw favoriete artiesten even onder de loep gaan nemen. En dit keer eentje die zomaar de soundtrack van jouw verloving kan worden, denk ik.
4: Better than Beyoncé, I like the sound of Beyoncé. You know it's got a little ring to it.
0: Dave and Tams met Raindance. Mocht je Engels trouwens een beetje roestig zijn, vriendin van de show, die heeft het even vertaald voor je.
5: Beter dan Beyoncé, ik vind Fiancé wel mooi klinken. Het heeft toch een beetje dat verlovingsringgevoel.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Maar je beeld je heel even in, hè? Beeld je heel even in. Je bent al een tijdje met iemand samen. Het gaat zo goed dat jullie gaan trouwen. Je ziet de hele toekomst al voor. Je begint te sparen voor een verlovingsring. Alleen één ding. Je partner is een beetje high maintenance. Dus je kan natuurlijk niet zo 1, 2, 3 met iets van, ja, Lucardi aankomen, denk ik. Alleen, dan vind je zo'n ring niet zomaar in de koopjeshoek van de IKEA. Want, dingen zijn expensive, hè, tegenwoordig. Gemiddeld betaal je in Nederland tussen de, wat is het, 500, 2500 euro voor een verlovingsring. Dan kan je tegenwoordig gewoon een paar keer goed van vakantie. Eindstand, je koopt die ring, je portemonnee is leeg. Je poept misschien 7 kleuren tijdens de aanzoek. En ze zegt, ja, all good. Alleen, nu is de discussie dus. Wat is de schappelijke prijs voor een verlovingsring? En Leon die kwam in de NPO Luisterapp gisteren. En die zei van, allemaal leuk en aardig, maar 5k voor een verlovingsring, dat is crazy. Ik ga gewoon voor 200 euro naar de Lucardi. En Leon, ik begrijp het. Ik bedoel, moeten we echt een waarde hechten qua prijs aan een verlovingsring? Wel emotionele waarde, maar gewoon qua prijs. Dus daarom ben ik benieuwd hoe jij hiernaar kijkt vandaag. Wat is nou een schappelijke prijs voor een verlovingsring? Waarvan denk je nou, het is het 400-500 euro, 2000, zeg je nee Chris. Een ring moet echt minimaal wel 7 tot 10.000 euro kosten. Kan ook, hè? Kan ook. Ik ben gewoon oprecht benieuwd naar jouw hot take hierin. Want de NPO Luisterapp die is heet. En jij hebt ook een hot take, dat weet ik zeker. Dus laat het weten in de NPO Luisterapp. Wat is volgens jou een schappelijke prijs voor een verlovingsring?

0: Young Englands, Kans en Dior met laatste bericht. En wat is nou eigenlijk een goede prijs voor een verlovingsring?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want daar hebben we het over in de linecheck van vandaag. We zijn gedoken in de tekst van Dave en Tam's Rain Dance.
3: Better than Beyoncé. I like the sound of Beyoncé. You know it's got a little ring to it.
0: You know it's got a little ring to it. Zo'n verlovingsring. Hoeveel moet het nou kosten? Want ja, gisteren hadden we het erover in de show dat als je nou eenmaal een verlovingsring hebt gegeven, dan is dat gewoon gegeven. Ook al gaat de relatie uit, verbreekt de verloving. In principe, degene die de verlovingsring krijgt, die mag hem houden. Toen kreeg ik allemaal reacties in de NPO luisteren van, hé, maar Chris, allemaal leuk en aardig, maar 5000 euro voor een verlovingsring is crazy. Dus daarom nu ook aan jou de vraag. Wat is nou een goede prijs voor een verlovingsring? Robertino?
4: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, de prijs voor een verlovingsring, weet je. Dat is iedereen, voor iedereen is het anders, weet je wel. Het is afhankelijk wat je portemonnee doet en wat je portemonnee zegt. Weet je, en ja, het geld wat je hebt, dat is de waarde wat zij waard is, lijkt mij toch?
0: Mm.
4: Ik heb na 10 jaar heb ik mijn vrouwtje een aanzoek gedaan. Weet je, dan speelt de prijs geen rol meer. Weet je, dus het is maar net wat je portemonnee doet, man. De ene die kan een tientje betalen en de andere die kan 10k betalen, weet je. Daar zit het verschil in.
0: Oké. Diallo heeft ook een hot take.
5: Goedemiddag, Chris. Ja, ligt eraan hoe dik je portemonnee is, toch? Mag minimaal wel vanaf 1000 euro, hoor, vind ik.
0: Dan hebben we ook Shirley binnenslijden in de NPO Luisterapp. Zij schrijft, mannen die een verlovingsring onder de 5k aan me geven, hoef ik niet. Die zei tantoeskeer. Ja, we listen and we don't judge, Shirley. Ieder zijn eigen ding natuurlijk. Vraag het ook even aan Rensley. Goedemiddag, man.
6: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Jij bent al 14 jaar samen met je vrouwtje. Ja. Wat was de prijs bij jou?
6: Mijn verlovingsring heeft maar 150 euro gekost.
0: Oké, 150 euro. En neem me even mee naar die gedachtegang. Van hoe ben je te werk gegaan in die tijd?
6: Ik ben op hoe ik het haar heb gevraagd, bedoel je?
0: Nou, gewoon, dus je wil een verlovingsring. Je hebt 150 euro betaald. Heb je heel erg nagedacht van ja, welk bedrag moet ik daar aan koppelen? Dacht je van nee, ik zie gewoon een ring. Die is mooi en die koop ik.
6: Nee, ik ben gewoon naar de winkel gegaan en ik heb een mooie ring gezien en die heb ik toen gekocht en was toevallig 150 euro.
0: Ja. Oké, dus gewoon puur op het uiterlijk ben je afgegaan?
6: Ja, ja.
0: Oké. En je vrouw, wat vond zij ervan?
6: Die vond het de ring wel mooi, maar het had niet zo duur gehoeven. 150 euro vond ze wel duur.
0: Oké, dus ze vond 150 euro duur. Maar dat vind ik interessant, want als ik naar NPO Luisterapp kijk, dan vinden mensen bedragen onder de 1000 euro vinden ze echt schandalig. Maar je hebt gewoon een vrouw die zegt van, hé, luister, ik ben gewoon blij met wat ik heb gekregen en het had zelfs minder gemogen.
6: Klopt, zeker.
0: En ja, vertel.
6: Ik vind die mensen die reageren dat het niet onder de 1000 euro een verlovingsring kan, gewoon materialistisch.
0: Is natuurlijk wel zo. Ja, is natuurlijk wel zo. Want uiteindelijk draait het gewoon de liefde. Jullie zijn er 14 jaar samen. Dus of het nou een ring is van 150 euro of een ton, dat maakt niet uit. Jullie zijn gewoon samen en gelukkig, daar gaat het om. En maar even tot slot, Rens, die ben ik ook even benieuwd naar. Hoeveel kostte dan de trouwring?
6: De trouwring zit geen budget aan. Ik geef heel mijn leven aan haar.
0: Ja.
6: Dus geen prijs.
0: Oké, nou I get it. Thanks voor het delen, Rensley.
6: Is goed.
0: Later.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

lijst en gisteren zat hij erin. Beatblender. Was natuurlijk Justin Timberlake en zometeen naar de headlines weer een nieuw artiest in de Beatblender.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe
4: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken.

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

in de textielbak. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
7: Funx, yeah!
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Dat begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
10: De basisschool werd gepest.
9: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
11: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
10: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
12: Dat heeft zijn einde gemaakt, Egel.
13: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een schietpartij op een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. De schutter van 15 is inmiddels opgepakt. En ook zijn zijn moeder, vader en opa gearresteerd, zegt onze correspondent Gülsen Ercetin.
1: Er zijn dus beelden, beveiligingsbeelden, die nu in de Turkse media te zien zijn. Die tonen dus die schutter, die jongen, die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen trouwens van ouders die natuurlijk in paniek, terwijl ze dit hoorden, meteen naar die school weer terug zijn gerend en daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien, omdat er dus nog zo weinig informatie bekend is.
0: Het is nog onduidelijk wat het motief van de schutter was. Wel is bekend dat alle slachtoffers Turkse scholieren zijn. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. Die mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail direct contact op te nemen met de politie. Nederlanders geven opnieuw meer geld uit aan online shoppen. In de eerste helft van dit jaar ging het om ruim 170 miljoen euro, zegt deze brancheorganisatie.
2: Ja, wat je vooral terug ziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift. Dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld aan uitgegaan.
0: Het afgelopen half jaar gaven consumenten online gemiddeld 100 euro per aankoop uit. En dat is weer iets minder vergeleken met een jaar daarvoor. En in Zeist heeft Oranje de tweede trainingsdag onder leiding van bondscoach Xavi erop zitten. Ja, het was gelijk te merken dat het anders was dan anders met onze nieuwe bondscoach, zegt collega Jeroen Stekelenburg.
3: Het is leuk om te zien dat er een nieuwe wind waait in Zeist. En dat geldt bijvoorbeeld zeker ook als je kijkt naar de selectie. Hè. Er is een aantal debutanten en er is ook een speler teruggekeerd. Die werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, door Ronald Koeman, sinds het EK van 2024. Inmiddels heeft Joey Veerman, wat over hem heb ik het, een transfer gemaakt naar Dortmund en kwam die vandaag dus voor het eerst in 2 jaar weer in Zeist.
0: Donderdag speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Hebben we nog weer voor je? Het is overal bewolkt. En in het noorden is er nog wat kans op motregen bij een graad of 19. Morgen eigenlijk hetzelfde recept als vandaag.
4: Oh, wat een verrassing weer. Chris. Zometeen Distinct, daarnaast naar Topper, Chavante. Dit is Baga.

5 tracks van één artiest, a.k.a. de Beat Blender. Ja, die blenderdrama van mij, die blijft maar gewoon doorgaan. Ik zit er wel over na te denken om een nieuwe blender te kopen, maar ja, anders kunnen natuurlijk de Beat Blender niet spelen. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Kan jij raden welke artiest er vandaag verstopt in zit? Als je het antwoord weet, dan weet je wat je moet doen. Drop hem zo snel mogelijk in de NPO luisteren, want als je dat als allersnelste doet, dan ga je even door met exclusieve Funix sokken. Dus aan jou de taak om je radio een tandje harder te zetten. Spits je oren. Wie hoor je?

0: Aerostar, Rush Hero Phonix.
1: Beat Blender.
0: Kan zijn dat je iets te snel bent gerushed naar de NPO luisterapp toe. Want aan de hand van de reacties gaat het niet heel goed. Ik zie Manu, die denkt dat het Idali is of KM. Manu,
2: Bombastic side-eye.
0: Helaas niet goed. Rishano, Ashraf, Taiwo, Naomi, Doreno, Abdel, Nick, Ilfi. Ik kan nog even doorgaan. Heel veel mensen denken dat het Jo Silvio is.

0: Deze is ook niet goed. The Man, wat denk jij?
1: Jong Silvio.
0: Nee, Jo Silvio is echt niet goed. Niet de naam die ik zoek. Aangezien er zoveel foute antwoorden binnenkomen in NPO-luisteren, betekent het eigenlijk dat jij niet zeker weet van welk artiest er vandaag verstopt in zit. 5 tracks van 1 artiest. Ik ga hem sowieso nog een keer laten horen, Deep Blender. En ik heb een hint voor je. En dat is dat de artiest die in de Deep Blender zit, zijn carrière gaat net zo hard als een scooter. Of als een deelscooter. Het is maar hoe je het wil bekijken. Houd

Het antwoord krijg je zometeen van me. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. The Beat Blender. Die heb je van me gehoord. Alleen, ja, het ging niet zo heel goed in de NPO-luisteraar. Maar ik zeg ging, omdat ik langzaamaan wel goede antwoorden voorbij zie komen. Maar, lijpen, zegt Arjun, dat is echt niet goed. Nee, helaas.

0: vertellen dat de carrière van deze artiest gaat net zo hard als een scooter. Of een deelscooter, het is maar hoe je het bekijkt. En wie is het nou?
1: Netjes man. Goeie hit man. Scooter, deelscooter figuur. Young Felix natuurlijk. Felix, scooterbedrijf. Succes man, later.
0: Het is inderdaad Young Felix in de B-Planet. De hint heb je helemaal begrepen. Met de tracks I Need You zat erin. Waarom zoeken naar liefde? Paranoia, ik ken die girls en Toxic. Alleen de vraag nu is, nu we het antwoord weten. Wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterrap? En die eer vandaag gaat naar... Rens, gefeliciteerd!
2: Yes, dankjewel.
0: Lekker bezig, Rens. Hey, wat gaf het voor jou weg?
2: Ja, ik zit hier ook met twee andere winnaars en die hebben me een beetje geholpen.
0: Nee! Ja. Nee! Rens, je vals gespeeld! Nee, grapje natuurlijk. Ik zeg altijd, je mag versterking vragen van je collega's. Dus dat heb je hartstikke goed gedaan. Gaan we de sokken nu verdelen of zeg je van nee, ik hou ze dan toch wel zelf?
2: Ja, ik hou ze wel lekker zelf.
0: Je hebt groot gelijk, Rens. Groot gelijk.
2: We hebben de sokken al.
0: Goed zo, man. Hey, Young Felix is in de Beat Blender. Welke track van hem wil je horen?
2: Paranoia.

Wolf en Joe Louis hier op Phonix. Zou jij trouwens, zou jij je ex terugnemen nadat diegene klaar is met buiten spelen? Moet je even voorstellen, hè? Dit is echt een waar gebeurd verhaal. Je relatie loopt gewoon lekker, je bent 3 jaar samen. Alles gaat goed en dan ineens krijg je succes. Hè, dan komt er geld op je rekening, je krijgt aandacht, mensen die wat van je willen en zo. En blijkbaar kan dat het genoeg zijn om te denken, nou, laat die relatie maar zitten, ik wil toch even buiten spelen. Beetje dat rock'n'roll leven gaan leiden. De artiest die je zo meteen hoort, Lil Cranny, a.k.a. Kraantje Papi, die vertelde daar gewoon heel eerlijk over, hè. Toen zijn eerste muziek begon te ontploffen, hij werd ineens een BN'er, dacht hij, weet je wat, ik ga het gewoon cold turkey uitmaken met mijn vriendin. Niet omdat de liefde toen weg was, maar omdat hij dacht, kijk, als ik nu in een relatie ga blijven, ga ik toch alleen maar misstappen maken. Ik wil niet vreemd gaan, want overal zijn er gillende meisjes, er is geld, het hele rock'n'roll leven. Hij wilde daar gewoon volledig induiken. Alleen na een tijdje kwam hij er blijkbaar achter en had hij het besef van ja, allemaal leuk en aardig dat Kraantje Papi gedoe, maar waar is de echte Alex gebleven? Uiteindelijk ging hij gewoon met hangende pootjes terug naar zijn vriendin. Zij heeft hem vergeven. Inmiddels zijn ze nu jaren verder. Ze hebben 2 dochters samen. Maar eigenlijk wel crazy toch? Ik bedoel, succes kan blijkbaar niet alleen je bankrekening.

Samen met Ronnie Flex en Damage hier op Phonics. Een hele goede middag, je luistert naar Chris. Zometeen trouwens ook voor het eerst op de radio een exclusive nieuwe muziek van Ronnie Flex. Nergens anders heb je het gehoord, gewoon hier in de middag. Dat zo naar de headlines. Nieuws deze van Khaled. Dit is Better.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Weet je
11: wat?
9: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: In the mood for vibes.
13: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
13: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
14: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
15: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
14: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
16: It's Complicated met Jay
17: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
16: Elke week geven wij antwoord op een Complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
17: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
18: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
19: Alle deuren zitten op slot.
18: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 9:10, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de niveaus erg hoog. Dat blijkt uit een PFAS-kaart die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Maar het advies blijft gewoon om kraanwater te blijven drinken, want het is gewoon veilig, zegt Greenpeace.
1: En wij volgen wel het advies van het RIVM. En het RIVM zegt dat we het water gewoon moeten blijven drinken. Maar het is wel duidelijk dat PFAS troep is dat werkelijk overal zit. Dus het is spul waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen.
0: En er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS, vindt de Club van Drinkwaterbedrijven. Het kabinetsplan om een cellentekort tegen te gaan is niet genoeg. Dat zegt de baas van het dienst justitiële inrichtingen. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar de DEI wil steviger maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Ja, en daarmee schuwt de DEI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt de DEI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
0: Elektronische enkelbanden zijn een gevoelig puntje in Den Haag. Vooral de VVD is er tegen. Het cellentekort kan de komende jaren oplopen tot 1700. En het gaat hartstikke lekker ondertussen met de aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Binnen no time werd de maximale limiet van 10.000 nieuwe accounts voor de eerste dag al bereikt. De komende dagen wordt die capaciteit stap voor stap uitgebreid. Eigenaar Mediahuis zegt dat die nieuwe versie geen verslavende algoritmes heeft. Onze verslaggever Sander Bellekom peilde de reacties eens op die Hives comeback.
3: Spreekt dat aan?
4: Zeker, op zich wel. Alleen ik denk altijd dat het moeilijk is met dat soort platforms om het van tevoren een soort van, ja, je hebt het niet helemaal in de hand, denk ik.
3: Overweeg je om weer een account te gaan aanmaken?
4: Niet per se. Ik heb prima nu al mijn platformen. Die vind ik prima zo, eigenlijk. Ja. Ja, wellicht. Ja. Ja, waarom niet?
5: Nee, denk het niet. Ik krijg genoeg prikkels op me afgevuurd in de hedendaagse maatschappij. Dus ik pas daarvoor.
0: Gaan we naar het weer toe. Het is overal bewolkt. In het noorden is er kans op motregen. Ook vanavond nog. Het is 16 tot 21 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag.
6: Henkie TNKM hoor je zo naar Wiz the MC. Dit is Show Me Love.

0: En als jij en ik het dan toch over R&B hebben. De R&B king van de scene is terug van nooit weg geweest.
1: Chris.
0: Kijk, we kunnen veel discussies hebben hier op Phonix over nou, wie is nou de littere artiest, wie heeft de zomerhit van dit jaar te pakken. Maar ik ga je puur zeggen, Ronnie Flex, zijn muzikaliteit moet gewoon bestudeerd worden. Ik denk dat wij oprecht niet beseffen hoe goed deze man is. Want hij dropte dus op zijn Insta een snippet van een track die nog niet uitgebracht is. Deze pakte mijn ziel zo erg dat ik gewoon letterlijk, toen ik het hoorde, achter mijn laptop ben gedoken. Ik heb die track helemaal ontleed. Bij die lead vocals, hè, gewoon zijn eigen vocals, denk je al van damn Ronnie, you been working gewoon.
2: Jij bent het licht in mijn life, kom eens hier, ga je licht voor mij, breng me nog dichterbij.
0: Maar besef, hè, je kan dus een tune maken, die vocals opnemen en klaar, maar deze R&B track, die heeft gewoon backing vocals nodig. Heb je die harmonies beseft trouwens?
2: Jij

0: is alsof we kindjes zijn.
1: Als je dan ook nog een R&B type beat uit de 90's zeros erbij gaat pakken, dan is het resultaat gewoon nog gladder dan die slechte pick-up lines van Quincy. Ik moet je trouwens zeggen, dat heb ik niet heel vaak meegemaakt. Maar mijn muziekcomputer, die staat gewoon even stil. Die staat gewoon op hold. Moet je nagaan, hè? Hoe heet de track van Ronnie Flex is? Dat er gewoon niks meer kan gebeuren vanuit die muziekcomputer. Maar geen stress, weet je. We gaan... Ik moet je trouwens zeggen, dat heb ik niet heel vaak meegemaakt. Maar mijn muziekcomputer, die staat gewoon even stil. Die staat gewoon op hold. Moet je nagaan, hè? Hoe heet de track van Ronnie Flex is? Dat er gewoon niks meer kan gebeuren vanuit die muziekcomputer. Maar geen stress, weet je. We gaan gewoon dingen links-rechts kunnen regelen.

Natuurlijk, want dat krijg je als je tracks van Ronnie Flex gaat draaien. Dan gaat hij zo hard tekeer dat je gewoon niks anders kan dan die hele muziek gaan draaien van die man. Laten we toch gelijk, nu we toch bezig zijn, iets van hem pakken. Ronnie Flex samen met Frenna. En die snippet in zijn geheel, die heb je nog te goed van me. Dit is Frenna, Ronnie met energie.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: Wat
0: ik
1: het wel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: start. En tussen 3 en 4 uur 's middags verdient je dag eigenlijk gewoon een hele goede energy soundtrack, toch?
1: De Power Pokoe!
0: Want dit uur voelt een beetje af, toch? Ik bedoel, de ochtend voelt alweer 3 werkdagen geleden. De avond is nog net niet te ver weg. En ondertussen ben je gewoon ergens midden in beland. En misschien sta je buiten te

automatisch harder gaat meezingen en dat hele uur ineens voelt alsof het speciaal voor jou is geprogrammeerd. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben oprecht benieuwd, welke tune is dat voor jou? Geef me vandaag die tune waarvan jij denkt als deze tussen 3 en 4 uur 's middags door de speakers wordt.

L die slide even in de NPO luisterapp met een track van Nathalie LaRose, Somebody. Toen dacht ik, oh ja, we gaan back in the days met Nathalie LaRose. Zij komt dus gewoon uit Amsterdam. Maar ze verhuisde op haar 20ste naar Amerika toe, want ze wilde daar gewoon een muziekcarrière gaan opbouwen. Uiteindelijk belandde ze via Flo Rida bij deze tune. Een soort van knipoog naar Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody. Alleen dan echt in een 2015 jasje samen met Jeremiah. Maar nu ik dit zo vertel, denk ik ineens, wat is er eigenlijk met Nathalie LaRose gebeurd na deze hit? Ik heb echt heel...

0: Tomorrow Where Do We Go hier op Phonics. Zometeen ook muziek van Yassin. Wild West komt jouw kant op. En deze van Shansia, Conscience en Russian. Dit is Hard Drive. Een hele goede middag. Chris en Vrijdag door je speakers.
1: Yeah.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Gina.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Gina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
4: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: in de textielbak.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Paradijs, een keiharde actiefilm.
8: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
7: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
9: Wie de fuck is die gast?
7: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano.
13: Phonics Afro.
5: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
14: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: We begonnen eigenlijk allemaal in groep 3.
2: De basisschool werd gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
3: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
4: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
5: Dat heeft zijn einde gemaakt, Ehoek.
6: Eindeloos gepest. Morgen, 9:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Algemene Rekenkamer, die de overheidsfinanciën controleert, komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. Veel ministeries hebben geen duidelijk plan of doel, zegt die club. En als er al een doel is, blijft het vaag of dat doel wel gehaald kan worden. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, zegt de Rekenkamer.
1: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs. En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van, oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook, denk ik, dat de belastingbetaler zegt van, ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
0: De NPO waarschuwt voor nepmails die zijn gestuurd naar jongeren en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een jeugdserie die helemaal niet bestaat. En wie reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen met een script waarin seksuele handelingen worden besproken. En die mailtjes lijken te komen van NPO Zep, maar dat is dus helemaal niet zo. De NPO roept mensen op om contact op te nemen met de politie. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal Al, huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. Uit onderzoek bleek dat die explosie in Rotterdam is veroorzaakt door het drugslab en de vaten aceton die erin stonden. Ja, dat klinkt als een nachtmerrie, maar het overkwam Tom uit Honselersdijk.
2: Ah, mama, er loopt hier een slang, gek.
0: Ja, toen Tom zijn deur uitstapte, werd hij aangevallen door een slang dus. Het is gelukt om hem te vangen en hij heeft de dierenopvang gebeld. Medewerkers hebben de slang opgehaald en zeiden dat het om een blauwe ringslang ging. Die niet giftige slang bleek ontsnapt te zijn bij een van de buren van Tom, die slangen in huis heeft. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Vanavond nog steeds een grijze boel. In het noorden kans op motregen. Vannacht daalt de temperatuur tot 1 graad of 10. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Dat wordt ook weer een tikkeltje warmer. Maximaal 22 graden in het zuiden van het land.
3: En jij kan mij zo meteen weer gaan krabbelen misschien. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Dit is echt wereldnieuws.
1: Wat?
0: Hypes is terug.
1: Wat? Hypes is terug?
2: We kunnen weer los met krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen.
3: Haal je dansende bananen uit de kast, want Hypes is terug.
1: Ja, Hypes is terug. Wat een feest.
2: Hypes is namelijk terug.
4: Hypes is terug.
1: Nou, je gelooft het dood, jongens. Ja. Ik heb nieuws. Hypes is terug.
5: Noordin en Web.
1: En als jij nog nooit van Hypes hebt gehoord, is dat iets positiefs? Want dat betekent dat je nog hartstikke jong bent.
0: Ja, heel erg jong inderdaad. Het is echt een soort van platform waar je met iedereen in contact kon komen. Je kon glitterpaartjes sturen, je profiel pimpen.
1: Hypes is gewoon de voorloper van Facebook. Nou, als je zit te luisteren, ken je dat misschien ook niet meer. Maar de voorloper van Instagram, TikTok en Snapchat. Ja. In onze tijd had je MSN. En MSN, daarmee kon je dus, wat wij nu allemaal doen, WhatsAppen. Ja. Maar dan gewoon op internet. En dat was echt nog echt de shit. Je kon allemaal gekke dingen naar elkaar sturen. En op een gegeven moment kwam daar Hypes bij. Daar kon je foto's op zetten. Daar kon je een profielfoto op zetten. Daar kon je mensen toevoegen. En daar kon je ook een berichtje achterlaten op iemands anders account.
0: Ja,
1: een zogeheten krabbel. Wat is de bekendste persoon die jou ooit heeft gekrabbeld?
0: Ja, dit ben jij grappig, hè? Nou, de vader van mijn eerste kind.
1: Ronnie Flex, voor de mensen die niet weten. Jullie kennen elkaar via Hypes?
0: Ja, kijk, het is echt een heel vaag verhaal, maar soort van wel. Ik wist wel al wie hij was door vrienden. Maar met Hypes kwam je, zeg maar, in contact met elkaar. Ja. Dus met je ook echt vrienden. En kon je, zeg maar, krabbel achterlaten, dus deden we dat. En dan kon je ook je krabbel.
1: Wat krabbelden jullie naar elkaar dan?
0: Volgens mij was het een emoticon. Ik weet niet meer precies, maar dat kon je vastzetten. Dat iedereen dat kon zien.
1: Dus iedereen
0: al
1: kon
0: kwamen
1: zien,
0: nieuwe krabbels, dan ging je nog steeds die ene krabbel.
1: 100%.
0: Dus, dat is wel een leuk weetje. Dus ik hield echt van Hypes. Ja. Ik heb echt veel vrienden ook ontmoet. Via Hypes. Eigenlijk was het wel raar eigenlijk. Mensen die ik helemaal niet kende, daar ging ik dan weer mee afspreken.
1: Ja, als je er nu over nadenkt, is het een beetje raar. Maar toen was het.
0: Maar toen kon het allemaal, want het was niet zo erg. En ik vind het echt wel leuk om hierover te praten. Want er zijn een aantal andere platforms waarvan ik echt wil. Waar ik me echt voor wil maken, die moeten terugkomen. En dat is de oude Habbo Hotel.
1: Oh ja, dat heb ik dan nooit gespeeld.
0: Dat heb je nog nooit gespeeld? Nee, een soort van Minecraft, maar dan leuker. Zonder schapen en zombies. Maar Habbo Hotel is echt leuk. Een soort van virtuele wereld. Zie het als de Sims. Maar het is zo leuk. En ze hebben het nu vernieuwd, maar het is echt niks meer.
1: Dus de oude Habbo Hotel moet terugkomen. Ik heb ook wel een goeie die terug moet komen.
0: Wat dan?
1: Als wij, toen we op de basisschool zaten vroeger. En je had dan even tijd over. Dan mocht je ook wel eens, als je 10 minuten over had op de computer.
0: Ja.
1: Dan had je een website waar natuurlijk iedereen naartoe ging.
0: Spelen.nl. Daar had je echt rare games ook, hè?
1: Ja.
0: Echt, je had een sectie met echt hele vieze games.
1: Helaas ben ik daar niet gekomen. Ik was meer.
0: Helemaal uitgezocht, namelijk.
1: Ja, ik heb zeg maar meer. Ik was die van. Dat wat ik dan allemaal meisjes in de klas mijn naam en dan haar naam ging doen.
0: Oh, gadver, in die liefdesmeter.
1: Ja, dan had je zo'n liefdesmeter, had je.
0: Jeetje, was je toen al bezig met meiden, joh?
1: Als ik nu dus www.spelen.nl doe, dan is de pagina niet beschikbaar.
0: Nee, ja, echt jammer.
1: Dan kon je dan allemaal spelletjes op spelen.
0: Ja, superleuk was dat. Nou, we zijn eigenlijk benieuwd naar jouw lievelingswebsite die misschien wel terug moet komen van vroeger. Laat het ons weten in de NPO Luisterapp en vooral ook waarom.

0: Hypes komt terug. En welke website wil jij graag weer terug hebben?
1: Noordin en Web.
2: Funnix.
0: En toen kwam Jeroen, die kwam al met een goeie. Goedemiddag, Jeroen.
3: Goedemiddag.
0: Hey, wat moet echt weer terugkomen, vind jij?
3: Ja, Pink. Was voorloper van WhatsApp.
0: Pink was de voorloper van WhatsApp, inderdaad. Ik weet nog dat ik bij mijn vader in de auto zat en hij zei, ja, ik heb WhatsApp gedownload.
4: Ja.
0: Toen ik dacht, ja, maar wij doen dat toch al lang via Ping. Wef, voor de mensen die Ping niet kennen. Wat?
4: Ja, Ping was een soort van app op BlackBerry. Dat was dan via een bepaalde code. Het waren allemaal cijfers. En als je die code zou intypen op je BlackBerry, dan kan je met diegene gewoon berichtjes sturen. Dus iedereen wou ook een BlackBerry, omdat je met elkaar wou pingen.
0: Ja, het was wel echt in onze tijd. Als je geen BlackBerry had,
4: dan hoor je je gewoon echt nerd.
0: Dat is best wel eigenlijk lullig.
4: Erg, ja.
0: Stel, je ouders hadden geen geld, dus besef gewoon, je kon
4: je maar gewoon een BlackBerry stelen, ja. Ja, maar van zeg maar, je moest er één hebben.
0: Ik had de BlackBerry Bolt.
4: Bolt?
0: Met Curve en de BlackBerry Bolt.
4: Ja, ze hadden elke keer een nieuwe link met iPhone, joh.
0: Ping, BlackBerry Bolt, Curl. Heb jij een Curve? Schat, wat is je ping?
4: Ja.
0: Op je pyjama.
4: Ja, dat zijn al die tunes, ja.
0: Ja, en had je van die busberichten. Weet je dat nog, Jeroen? Dat waren van die paarse berichten die je dan naar iedereen kon sturen.
3: Nee.
4: Jij was er wel echt even te diep in die ping, man. Zelfs ik weet dat niet eens.
0: Veel Charlie's.
4: Maar ja, wel goeie dat die, als die terug zou komen, dan zou ik het niet hebben.
0: Ik denk dat het toetsenbord ook wel weer kan waarderen van de BlackBerry.
4: Jeetje, zo. Ga je bijna een promo maken voor die BlackBerry, joh. Nee, ik vind
0: dat... Die bestaan toch niet meer? Kun je toch niet meer kopen?
4: Geen idee. Maar
0: alleen PGP.
4: Iemand zegt wel eentje die ik ook wel voel. Niello, die zegt, door jullie voel ik me nu oud, maar Party Peeps 2000 en Fiesta Info.
0: Wat is Party Peeps ook alweer precies?
4: Party Peeps is ook een soort van hypes, maar dat was dan meer internationaal naar mijn idee. En er zaten ook echt gewoon oudere mensen op.
0: Kon je daar ook foto's en dingen plaatsen? Of
4: ja, niet? Ook inderdaad, net als hypes.
0: Een vriend van mij die deed iets heel grappigs op Party Peeps.
4: Wat dan?
0: Dat is mijn saxofonist, Charwin Sax. Ik gooi hem lekker voor de bus. Hij deed dus, samen met een Mattie, gingen ze naar feesten.
4: Ja.
0: En waar ze dus niet uitgenodigd waren.
4: Al wat erg.
0: En dat deden ze alsof ze daar de cameraman waren. En die foto zetten ze op Party Peeps.
4: Al wat erg.
0: Ja.
4: Al wat heftig.
0: Ja, iets met borrelmang iets of zoiets.
4: Nou ja, wel slim.
0: Dat heeft hij een keer aan mij verteld.
4: Heel slim. Even kijken. Ja, waarom wil iedereen Party Peeps terug?
0: Ik weet het. AmyClipjes.nl. Welke is dat ook alweer?
4: Nee, dat ken ik echt niet.
0: Clipjes.nl, wat was dat ook alweer? Ja, Sander, jij zit gelijk heel verbaasd te kijken, onze collega.
5: Jullie kennen dat niet?
4: Nee.
5: Clipjes.nl, dat was eigenlijk de voorloper van YouTube. Daar kon je alle clips vinden van alle artiesten.
0: Volgens mij, ik ken dat wel ergens, inderdaad.
4: Nee, Fiesta Info kende ik wel.
0: Nee, ken ik ook niet.
4: Nee, jij was een beetje net zoals Partyvlog. Partyvlog ken je wel, toch? Alle feesten kwamen daar.
0: Oh,
4: je
0: die
4: kon
0: planning
4: alle
0: van
4: informatie
0: feesten,
4: van alle DJ's kon je zien. Dat was een soort van DJ-platform of zo.
0: Robertino heeft ook eentje die mist.
6: Goedemiddag, ik zou je wat moois vertellen. Mijn privé-e-mail eindigt nog steeds uit msn.com. Dus dat is een hele oude e-mail.
4: Jeetje.
0: Ja, wat is die dan? Wat is jouw msn-e-mail?
4: Nee, ik heb gewoon Hotmail. Ik heb nog steeds Hotmail, maar ja, mensen vinden me ook oud, want bijna iedereen heeft nu Gmail.
0: Ik had toen ook al Gmail, hoor.
4: Ja, maar je bent ook wel een stuk jonger, hè?
0: Ja.
4: Zou je niet zeggen met die rimpels?
0: Ja, ik heb tenminste niet zo'n volgespoten bek als jij hebt.
4: Had jij dat maar?
0: Je lijkt wel de zus van Marijke Helwegen en Tamara Elbas in één. Zometeen, lekkere muziek door je speakers. Dit is Amy Grayson. Oh, en is hier...

0: depresión.
1: La universidad del género, ¿viste?
2: Met zometeen de middag de taal, maar kennisquiz van 5 vragen en Bev heeft nog een plekje in haar team.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
0: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtenta.
3: 5 vragen, 1 kennisquiz en vooral 1 doel. Het andere team verslaan. Dat is wat we elke dag proberen om 4:15. Ongeveer 4:15 tijdens het middagtentamen.
1: En ik heb weer opnieuw iemand in mijn team nodig. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Het is alweer een tijdje geleden dat Team WEF heeft gewonnen. Maar het moet nu toch wel echt gaan gebeuren. Denk jij mij te kunnen helpen en de winst naar binnen te kunnen halen? Dan kun je Team WEF in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, we hebben dus gewoon een kennisquiz en we hebben alle 2 teamgenoten. Ik heb gisteren van jou gewonnen. Dat betekent dat jij een plekje vrij hebt vandaag in je team. Wil je WEF supporten? Ze heeft echt jouw hulp nodig. Help a girl out en reageer Team WEF in de NPO Luisterapp. Ik vind, toch?
1: Je doet gewoon mijn eigen pitch, joh.
3: Ja, dan pitch jij dan
1: zelfs
3: nog
1: dat
3: maar.
1: Doe jij.
3: Ja.
1: Zelfs dat pak je van me af.
3: Nee, dat vind ik ook niet netjes van mezelf.
1: Nee, ja, Team WEF en NPO Luisterapp. Don't know who's been gassing them up.

0: Welk groot jaarlijks feest is er nu in München begonnen?
1: WEF.
0: WEF. Hier.
1: Bierfestival van alle Duitsers.
0: Is niet waar. Noordin. 5. 4.
2: Oktoberfest.
0: Dat is wel waar.
2: Want het is namelijk oktober.
0: Nee, het is september, maar.
2: Oh ja,
0: maar het wel.
2: Ja, ja.
1: Hebben ze dame?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ik moet even WEF bedanken. Als jij dat niet zo had gezegd, ja. Was ik er waarschijnlijk niet opgekomen. Dus dank je wel daarvoor, WEF. Ja, we spelen het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. En jij kan je aanmelden om mee te doen om team WEF te reageren. Waarom is dat nou zo belangrijk? We hebben alle 2 iemand in ons team. Hebben we de vraag fout, dan kan die persoon voor ons antwoorden. En ga je mee naar donderdag, dan pak je ook een prijs. WEF, wie zit er vandaag in je team?
1: Ja, Mike. Dat je het aandurft, Mike.
4: Ja, vorige keer zat ik bij Noorden. Ik denk van, nou ga ik even bij WEF.
1: We hebben echt veel overlopers laatste tijd, hè?
2: Dat is alleen maar goed, joh.
1: Nee, dat vind ik nou weer jammer. Ik wil gewoon dat iemand een keer voor mij kiest. Gewoon voor mij.
0: Maar dat doet Mike nu ook.
2: Mike kiest voor jou, WEF. Je bent gekozen door Mike. Kom op.
1: Eindelijk.
2: En Lucas, jij gaat nooit overlopen, hè?
5: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, dan heb je wel een probleem met me. Bij Team Noorden vanaf nu is dat echt wel de... Hè?
5: Ik heb al die Team Noorden tattoo.
2: Ja, precies. Hey, onze quizmaster Sander, wat ben ik vergeten?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Als je het weet, roep je naam. Weet je het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. En onderbreken van de vraag mag, maar daar wordt die natuurlijk niet afgemaakt. En ja, degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
2: En waar je ook bent, je kan gewoon meedoen, hè?
3: Het middagtentamen.
0: 100%. En het is 1-0 voor Noordin. Vraag 2. In Toy Story 2, de film, kwam er naast Cowboy Woody ook een cowgirl bij.
2: Shit.
0: Maar hoe heette ze?
2: Shit.
0: Hoe heette zij? Ja.
1: Heet ze ook weer?
2: Noordin. Ellie?
0: Geen Ellie. Nee. WEF.
2: 5, 4, 3.
1: 2. Weet
0: het
1: niet meer.
0: Dan gaan we nu naar Mike.
4: Jessie is goed.
1: Lekker, Mike.
0: Ja, maakt het 1-1. Vraag 3. Welke artiest staat in de dikste 1000 met de tunes You Broke My Heart en Rich Flex?
1: Hè?
0: Noordin?
2: WEF. Pop Smoke?
0: Nee, geen Pop Smoke. Nee. WEF. 5. 4.
1: Broke Flex?
0: 2. 1. Nee, Mike, weet jij het?
4: Drake.
0: Is Drake.
1: Lekker, Mike.
2: Ja. En je bent zeg maar Drake-fan, toch?
1: Dat zeg je elke keer. Ik ben geen Drake-fan. Elke keer zeg je dat. Ik vind het zo raar.
2: And they wish, and they wish, and they wish.
0: Maar door Mike is het wel 2-1 voor
2: WEF. Ja, hij heeft al 2 punten gescoord.
1: Oh, lekker, Mike. Lekker.
0: Vraag 4 alweer. Welke toeristische stad in Italië staat bekend om zijn kleine...
1: WEF. Rome.
0: Nee, geen Rome. Noordin, om zijn kleine grachtjes en de gondels.
1: Shit.
2: Venetië.
0: Ja.
1: Shit.
0: Venetië.
1: Ja.
0: 2-2. En we gaan naar de allerlaatste vraag alweer voor vandaag. Vraag 5. Wie gaat er met de winst vandoor? Wie is de meest gestreamde artiest van dit moment?
1: WEF. Shit, is het Nederlands of Engels?
2: 3, 2, 1.
1: Bruno Mars.
0: Nee.
2: Kan je de vraag afmaken?
0: Ja, Noordin, de meest gestreamde artiest van dit moment wereldwijd.
1: Shit, ik weet het.
0: 3.
2: The Weeknd?
0: Ja. Geen The Weeknd.
1: Huh?
0: Nee, het is geen The Weeknd. Lucas, weet jij het?
5: Ja, man, Bad Bunny.
1: Nee!
2: Je zijn met zoveel chess, Lucas.
0: Die staat op 2.
1: Kom op, Mike.
0: Mike, weet jij het?
4: Taylor Swift.
0: 3-2 voor WEF.
2: Nee!

0: geloven.
1: Mike heeft gewoon 3 vragen goed, hè, vandaag.
2: Ja, ja. Wauw. Het overlopen is gelukt, hè? Ja.
0: Wat moet ik zonder je, Mike?
1: Mike Berghuis. Maar die scoort wel 3 keer. Die scoort wel 3 keer tegen zijn oude club.
3: Ik zit in de auto.
0: Mike, ja, we horen je morgen weer.
3: Ja, is goed. Dankjewel.
1: Lucas, helaas, we hebben ons ding gedaan, maar het was niet goed genoeg vandaag. Tot later, man.
4: Komt goed, man.
1: Oef.
0: Zo, dit is lang geleden. Zo voelt het om te winnen.
1: Precies.

extra door je speakers hier op Funix. En één van ons twee stond op een hele rare website. Of er werd tenminste gezegd. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Tina.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
5: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
6: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Droom je van een stralende glimlach?
11: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
16: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
17: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: It's complicated met Jay
20: en Mahi. We bespreken...

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Funix. Zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Funix Afro.
3: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat een hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel in gaat. Bij die explosie vielen 3 doden en werden ook huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat O. verantwoordelijk is voor die explosie.
1: Getuigen verklaren ook dat hij de eigenaar was van het drugslab. Er was 's nachts heel veel bedrijvigheid. Op de camerabeelden zien we ook dat hij er dagelijks was. Zelfs soms meerdere keren op een dag. En ook toen er dampende emmers waren. En zelfs een half uur voor de explosie was hij daar. En verder hebben de buurtbewoners ook meldingen gedaan van de acetongeur. En zien we op de telefoon van het overleden slachtoffer recente foto's van het lab. En berichten met de verdachte over cocaïne.
0: De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo niet standaard meer aan te bieden aan zwangere vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat de uitslag niet altijd klopt. Daarom luidt het advies van de Gezondheidsraad aan de minister nu. Onderzoek of die 13-weken-echo op een andere manier kan worden ingezet. Deze hoogleraar verloskunde vindt het een goed advies.
2: We zien dat in het advies duidelijk dat het voordeel van die 13-weken-echo is dat veel zwangeren vroeg in de zwangerschap geïnformeerd worden of er een ernstige afwijking aan de hand is. En dat geeft hen meer tijd om na te denken wat ze met zo'n uitslag willen. We lezen ook terug dat de Gezondheidsraad wel adviseert om een aantal verbeteringen nog door te voeren. En als onderzoekers zijn we het daar heel erg mee eens.
0: Ondanks het verbod op telefoons op basisscholen wordt er online niet minder gepest. Dat ontdekten mijn collega's van het Jeugdjournaal. Volgens de scholen pesten kinderen elkaar vooral op Snapchat of WhatsApp. Er zijn dan ook betere afspraken nodig tussen ouders en scholen over hoe kinderen online met elkaar zouden moeten omgaan, zeggen de experts. Ja, en hier in Nederland is het al langer huilen bij de pomp. Maar naar België hoef je nu ook niet meer toe te gaan om goedkoper te tanken. Daar is vandaag een record gesneuveld. Voor het eerst betaal je bij onze zuidenburen voor diesel meer dan €2,50 per liter. Ja, dat doet pijn bij onze zuidenburen.
3: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Voor een alleenstaande is het verschrikkelijk geworden. En ik probeer ook zo mijn boodschappen te doen als ik de auto moet nemen. Van dat in één trek te doen, zodat ik niet voor kleine stukjes moet rijden.
0: Ja, de prijs bij de pomp blijft maar doorstijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer vanavond veel bewolking met in het noorden kans op motregen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ook weer wat warmer, maximaal 22 graden.
4: Dit ding zometeen door je speakers naar Jonna Fraser en Chirac.

0: Een van ons twee die stond ooit op een rare website.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it? Het is een spel waar jij in moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie er de waarheid spreekt.
2: En Sander, de producer, die gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt en wie niet. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, deze wil ik wel heel graag weten, want het verhaal van vandaag is: ik stond ooit op een porno-website. Een van jullie heeft op een porno-website gestaan. Oké, Noordin, wat deed je daar?
0: Ja, maar Matties hadden voor de gein iets upgeload daar. Je kan gewoon alles uploaden en ze hadden gewoon een random video van mij daarop gezet.
3: Oké, en Wef, hoe lang heb je dan daar opgestaan?
2: Ik denk wel een paar weken of zo.
3: Oh, wauw, oké.
2: Ik stond ooit op een porno-website. Was ik het of is Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En ook waarom.
4: New music.
5: New

0: Amerika.
1: Bare minimum door je speakers Fresh en KM. En wie van ons twee heeft ooit op een porno-website gestaan?
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Er zijn veel berichten binnengekomen in de NPO Luister-app. En een van ons twee, ja, die heeft toch echt eventjes iets uit te leggen zometeen.
3: Ja, Jerome die zegt dus, denk dat het WEF was. Ze lijkt me wel zo'n vrouw die af en toe ongelukkige keuzes maakt. Wat? Waardoor ze ongewild in situaties landt. Beetje naïef ook. Dit is echt crazy dat ik dit lees, maar goed.
1: Ja, en Melissa die heeft ook eventjes iets achtergelaten in de NPO Luister-app. Thanks daarvoor.
4: WEF, sorry, maar ik denk echt dat jij het was. En waarom? Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik denk omdat je een mooi lichaam hebt.
3: Oh, dat vind ik heel lief. Ja, ik zie een paar andere wilde comments die ik gewoon echt niet wil lezen. Ik vind het echt een beetje te
1: wild. Ja, dan moet je het
3: worden.
1: Ook even als iemand het zegt.
3: Nou, nee.
1: Oh.
3: Nee, dit is wel

0: achterwild. Jullie gaan wel echt heel ver.
1: Laten we er ophouden dat Wef complimenten geven mag, maar geilen, geilen en seksuele uitspraken maken.
0: Vind ik een beetje
1: dat je met haar wil spelen, dat vinden we, dat kan niet.
0: Waarom moet je het nou weer oplezen?
1: Ja, omdat er zitten andere mensen te luisteren en die voelen zich dan buitengesloten. Daar hou ik niet van. Het is hier wel gewoon een open boek.
0: Nou, wie was het?
1: Dit is een waarschuwing, bij de volgende keer blokken, blokken, blokken.
0: We hebben ook een poll geplaatst en wat zo grappig is dat 50% denkt dat Noorden het is en 50% die denkt dat ik het ben.
1: Het is een 50-50, maar het is toch echt...
2: Who did it? Het was Wef.
0: Ja, dan even voor de duidelijkheid. Ik was het niet, maar... een aantal jaar geleden, laten we zeggen... ik denk 9 jaar geleden gingen er geruchten rond... dat ik dus seks heb gehad met verschillende mannen... op een motorkap, om het zo maar te zeggen. En daar werden dus filmpjes van geplaatst van dus de persoon... die dus seks had met die verschillende mannen. Die werden dus op een bepaalde website geplaatst... en die persoon die het had geplaatst, die verdiende ook echt geld... met dat filmpje. Want je krijgt dan geld per aantal plays. Dus ik had een e-mail gestuurd naar...
1: Maar voor de duidelijkheid, jij was het
0: nee,
1: niet.
0: Nee, ik was het echt niet. Nee, echt niet. Gewoon oprecht, en jij was het niet.
1: Er is best wel iets bijzonders met dit verhaal.
0: Ja, dus heel bijzonder. Los van dat ik verloofd was in die periode... heb ik ook de dame die dus seks heeft gehad met al die mannen... die heb ik gevonden via een artiest. Dus dat is echt een grappig verhaal. Via een artiest die heeft gezegd... hey, ik ken haar. Zij lijkt heel erg op jou. We hebben dat meisje benaderd met meerdere personen. Had ik misschien niet moeten doen. En wat dus zo grappig was dat dat meisje dus aangifte tegen mij heeft gedaan.
1: Het is allemaal niet grappig. Ik snap dat jouw traumatische wereld...
0: Ja, nee, maar het is gewoon bizar dat zij heeft dus aangifte kunnen doen... omdat ik haar de soort van heb bedreigd... dat zij moest gaan toegeven dat zij dat was. En toen is de politie naar mij toegekomen van... hé, luister, dat mag jij niet doen. Jij kan niet iemand bedreigen als zij niet wil zeggen dat zij dat niet dat zij
1: ja,
0: dat
1: want
0: is.
1: Jij had zoiets van... oké, want er stond echt op die website...
0: dat ik dat was.
1: Er stond echt DJ Wef. Want ik ken dat filmpje ook nog.
0: Ja, iedereen,
1: en ik heb toen ook, iedereen. Zeg maar... Ik heb het toen ook ooit aan jou gevraagd van, hey, was jij dat? En toen zei je van, nee, dat was ik echt niet. En toen heb je mij dit verhaal verteld.
0: Ja,
1: maar het lijkt me wel iets. Ik vind wel stoer dat je dit gewoon nu dan wil bespreken
0: ja,
1: op de radio.
0: Ja, ik ben het niet. Nee, en dat lijkt me was toch ook wel minderjarig.
1: Iets, het is ook iets van lang geleden. En dan iets
0: dat ik het weer de lucht
1: Ja, de lucht inslinger. Maar jij wordt dus iets van iets beschuldigd. Of van iets, er stond gewoon letterlijk DJ Wef. En je kon dan niet goed, je kon gewoon niet goed
0: je
1: zien.
0: Je kon niet goed zien of ik het nou was. Maar ze leek van de zijkant heel erg op mij.
1: Ja, dat wel.
0: Weet je wat zo grappig is? Ik heb in dit leven nu ervaren dat ik wel vaker voor iets wordt uitgemaakt, maar het niet ben.
1: Nee, ja, maar wel echt een... Ja, ik zou...
0: het is heel erg.
1: Ja, dit is wel echt, als je daarvan beschuldigd wordt en je bent het niet.
0: Ja, want ze kon eindelijk zeggen dat zij het was en dan was mijn naam
1: Dus jij had gehoopt dat zij had gezegd, jongens, ik ben het.
0: Ik snap ook wel dat in haar positie
1: dat, ja, zij dat, niet, dat zij dat niet doet. Natuurlijk.
0: Nee, maar het was echt nog erg. Want het ging echt nog verder. Want een van die jongens zat ook vast. Het was echt een heel wild verhaal.
1: Ja.
0: In ieder geval, politie kwam bij mij. Ik mocht dat niet meer doen. En
1: dat filmpje staat niet meer online, hè?
0: Ik heb geen idee. Ik denk dat vast iemand in zijn Blackberry Bolt toch dat filmpje heeft opgeslagen.
1: Nou, dan gaan we door naar Tro Baby.

0: topperig. Natuurlijk, die kunnen we niet vergeten. Met gummen door je speakers hier op Phonics. En stel je voor je vlucht als kind zijnde uit je thuisland. Je laat alles achter en je wordt in het asielnoodopvang in een ander land verwaarloosd. Dat gebeurt dus hier in Nederland.
1: Ik voel me fuck.

0: Stel je voor, je vlucht als kind uit het land waar je geboren bent in de hoop op een betere toekomst te hebben. Je belandt in een asielnoodopvang en je ziet en maakt dingen mee die geen enkel kind hoort mee te maken.
1: Noordin en Web.
2: Ja, dat klinkt als iets wat niet mag gebeuren, maar ik zou het je vertellen, het gebeurt hier gewoon in ons Nederland.
0: Ja, dat is toch insane. Dat kan toch niet? Ja, je zou juist denken van, als land zijnde, als jij mensen wil opvangen, dan wil je ze helpen. Dan hoe kan het zo zijn dat daar niet goed wordt opgelet, dat er dus blijkbaar kinderen worden verwaarloosd. Dat is gewoon insane.
2: Ja, volgens de onderzoeksraad van Veiligheid, die dus 2 jaar lang een onderzoek heeft gedaan naar de leefomstandigheden van kinderen in een AZC, leven die kinderen dus in onveilige situaties.
0: Ja, dat is toch bizar.
2: Mijn hart breekt gewoon als ik dit hoor.
0: Ja, ik had het gewoon niet verwacht. Echt niet.
2: Ik voel me ook machteloos, ook omdat ik denk van, het raakt mij misschien zelf omdat ik zelf kinderen heb. Ja. Wat als je zelf met je kind, de kids op de vlucht moet, of met je ouders op de vlucht moet en je komt ergens. En ik snap echt wel, niet alles zou perfect moeten zijn, maar het moet wel veilig zijn, toch?
0: Ja, ik denk dat we hier gewoon te weinig over praten. Dus is het echt wel goed om vooral ook met iemand te praten die hier meer van af weet. En dat is onze collega Mahi. Die heeft zelf in het AZC gezeten en die gaat hier straks meer over vertellen.
2: Ja.

0: Een groter risico lopen op seksueel geweld en in een korte tijd meerdere keren verhuizen en alleen maar stress ervaren. Dit is het verhaal van 7000 gevluchte kinderen die nu in Nederland in een asielnoodopvang leven.
1: Noordin
2: en Wef. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die 2 jaar lang onderzoek deed naar de leefomstandigheden van kinderen in een AZC, leven deze kinderen in onveilige situaties.
3: Je wil dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel fysiek als ook mentaal. En wij zien nu dat grote groepen kinderen opgroeien in een situatie waarin je dat niet kunt.
0: Voor mij is een AZC een soort van een bestaan wat er is in Nederland, waar ik dus eigenlijk helemaal niet het bestaan van weet. Altijd als het in het nieuws komt, dan is het voor demonstraties of als het overvol is of als er iemand een slecht bericht erover heeft. Maar hoe is het eigenlijk om hierin op te groeien? We gaan met iemand praten die jij sowieso kent. Dat is namelijk onze collega Mai. Jij groeide op in de AZC en jij bent ambassadeur van Vluchtelingenwerk. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het om op te groeien in de AZC?
4: Ja, het is eigenlijk geen prettige sfeer, omdat er natuurlijk vanuit alle landen allemaal mensen naar een plek komen, een gebouw die verlaten is, die meestal ook vies is, waar geen voorzieningen zijn. En daar moet je natuurlijk opgroeien. Iedereen heeft daar stress. Niemand weet precies wat zijn toekomstvisie is. En ja, je groeit eigenlijk gewoon in die stress op. Dus het is geen prettige sfeer. En je weet ook niet hoe lang je kan blijven. Je maakt vriendjes. Die vriendjes gaan ineens de volgende dag weg. Je weet niet of ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Of dat ze terug zijn gestuurd naar hun land. Of wat er is gebeurd. Dus het is gewoon echt een hele moeilijke werksfeer.
0: Heel opgejaagd leven, lijkt me.
4: Sorry.
2: Ja, want jij was zelf toen ook kind. Je was 2 toen je uit Iran vluchtte. En toen kwam je in het AZC. En volgens het onderzoek worden dus kinderen structureel verwaarloosd. Kun je je daarin herkennen?
0: Ik hoor het ondertussen, maar je hond ging voor een aanval.
4: Ja, sorry. Er wordt een bed geleverd op dit moment bij mij. Echt een ongelukkig moment. Maar ik probeer me daarin mijn verhaal...
0: Zeker weten.
4: Ja.
0: Wef, herhaal de vraag en dan...
4: Ja, nog 1 keer.
2: Dus volgens het onderzoek worden dus kinderen structureel verwaarloosd. Kun je daarin vinden?
4: Zeker, want er wordt niet echt omgekeken naar kinderen. Ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Iets heel simpels en kleins, waar we eigenlijk niet bij stilstaan, is... We hebben in de AZC, heb je in je eigen kamer geen koelkast. Dus toen ik Mikael bijstond, waren we even in de auto... en ik had zo'n knijpjoghurtje in mijn auto liggen. En ik zag hem de hele tijd daarnaar kijken. En ik zei tegen hem, als je wil, mag je hem pakken. Maar hij zei want wij kunnen dat niet kopen... want we kunnen dat dan niet bewaren in de koelkast. Want wij hebben geen koelkast. En dan moet je nagaan dat zo'n kind eigenlijk is geboren in een AZC en al 14 jaar in een AZC heeft gewoond en niet eens in zijn leven een koelkast heeft gehad.
2: Hoe kan dat?
4: Dat is
2: voor
4: crazy.
2: Ons is het gewoon een basis.
0: Ja, je denkt er niet eens over na.
4: Nee, je denkt er niet over na.
0: Want daardoor kan je dus ook eten wel en natuurlijk ook niet.
4: Precies.
0: Eten. Kwark,
4: precies.
0: Yoghurt, melk.
4: De simpelste dingetjes. Een ijsje.
2: Ja, ik wil het bijna niet vragen, omdat ik het echt een rotvraag vind. Maar welke traumatische herinnering van vroeger heeft echt een spoor bij jou achtergelaten?
4: Voor mij was het heel erg moeilijk, omdat als je naar Nederland komt, heb je natuurlijk geen familie. Ik had alleen mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. En je spreekt de taal niet, je kent het land niet, je kent niks. Dus eigenlijk was ik vastgeklemd aan mijn ouders en ik durfde bijvoorbeeld ook gewoon niet naar school. En als ik naar school ging, dan kreeg ik gewoon paniekaanvallen en dan wilde ik naar huis. Dus mijn moeder heeft ook heel lang gewoon voor het raam van de klas gestaan, zodat ik wist dat ze buiten stond, zodat ik gewoon naar school kon gaan. Maar dat heeft echt gewoon bijna mijn hele basisschool.
2: Geen ambulante begeleider die jou dan hielp. Dat is toch insane? Wat is dit voor een land?
0: Maar dat is natuurlijk, dat moet ze dan bij 7000 kinderen.
2: Ja, dan regel je dat maar. Want dit is wel de toekomst van onze
0: dat
2: kinderen.
0: Dat snap ik. Maar dat is het heftige. Je wordt gewoon in die zin aan je lot overgelaten. Mahi, ik zit dan te denken, ik voel me hier machteloos. Ik ben ook vader van kinderen. En dan denk ik daar helemaal niet over na dat er zoveel kinderen in zulke toestand zitten. Is er iets wat wij als gewone burger, als gewone mens kunnen doen?
4: Ja, kijk, wat bij mij heel erg hielp in die tijd is, er waren heel veel vrijwilligers destijds uit de kerk die ons meenamen voor een dagje uit of een kleurplaat met ons kleurden of wat dan ook. Dat deed ons heel veel goed. Maar ik merk dat het nu de tijd gewoon heel veel gevraagd is van de mens, want vluchtelingen zijn eng en gevaarlijk en zo. Maar dat zijn ze absoluut niet. Dus al kan je iemand blij maken met wat dan ook, dan doe dat gewoon voor elkaar.
0: Maar ja, dankjewel voor je tijd en voor jouw open en eerlijke gesprek. Dankjewel.
4: Yes, jullie bedankt, jongen.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Funix Afro, de heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe!
4: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: doneert.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
1: De basisschool werd gepest.
0: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
2: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
1: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
3: Dat heeft zijn einde gemaakt, Eelhoek.
4: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3... met zometeen een bijzondere bestelling in Amerika.
1: Dat was flabbergasted.
0: Ja, waardoor precies hoor je zometeen. Eerst ander nieuws, want ondanks het telefoonverbod wordt er op basisscholen niet minder gepest. Dat zeggen experts tegen het Jeugdjournaal. Volgens de basisscholen gebeurt het pesten vooral in groepschats op Snapchat en WhatsApp. Online pesten is meestal veel erger dan in het echt, zeggen die experts ook. Want het kan altijd doorgaan en ook is er weinig toezicht. Deze meester vindt het dan ook lastig dat hij niet veel kan doen om online pesten te stoppen.
2: Behalve weten dat de kinderen weten dat ze bij jou terecht kunnen, dat is belangrijk. Als volwassen zijnde, maar natuurlijk ook hun ouders, ooms, tantes. Belangrijk dat ze die weten te vinden. Maar online pesten is zo moeilijk te doorgronden. En heel eerlijk, elk kind weet dat het slecht is. Maar toch worden ze altijd verleid om online even een sticker te plaatsen of even iets te zeggen over iemand anders. En vaak hebben ze ook niet eens in de gaten dat ze aan het pesten zijn. En dat maakt het zo moeilijk.
0: Experts zeggen tegen het Jeugdjournaal dat basisscholen er veel meer tegen zouden moeten doen door ouders er meer bij te betrekken. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen dat rechtsextremistisch gedachtegoed te normaal wordt gevonden. Online, via de politiek, in de media en ook bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen eigenlijk een veel extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De AIVD en de NCTV waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken dat hierdoor ook eerder zouden kunnen gaan doen. In een natuurgebied in Botswana worden 20 zwarte neushoorns losgelaten. En daarmee verdubbelt de populatie in Botswana naar 44. Die zwarte neushoorns zijn door stroperij ernstig bedreigd, terwijl dat dier heel belangrijk is voor het ecosysteem. Ze worden ook wel de tuinmannen van de natuur genoemd, omdat ze het bos open en divers houden. Nou, die 20 zwarte neushoorns komen uit Zuid-Afrika en de hoop is dat de populatie in Botswana nu weer op een natuurlijke manier gaat groeien. En dan nog een bijzondere bestelling bij een donutzaak in de Amerikaanse staat Ohio.
1: Dat was flabbergasted. I don't know. I've never seen that many donuts before.
0: Want meestal verkopen ze daar per dag een paar honderd donuts per dag. Maar de verbazing was dan ook groot toen er een order binnenkwam van 6000 donuts. Ja, een foutje van de vrouw die ze had besteld. Ze wilde er 60, maar ze bleef waarschijnlijk met haar vinger op de nul hangen. Nou, bij die donutzaak dachten ze best veel, maar we gaan het regelen. Toen die donuts klaar waren en de vrouw vertelde dat ze er maar 60 nodig had, heeft de donutzaak ze vervolgens gratis uitgedeeld. Het weer vanavond veel bewolking nog steeds, met in het noorden kans op motregen. Morgen meer ruimte voor de zon. Het wordt ook wat warmer dan vandaag in ieder geval. Maximaal 22 graden.
3: Camilla Cabello en Dre. Hoor je zo meteen door je speakers naar Lange Bottega.

0: Oké, het is tijd om je grootste verkeersirritatie in de NPO Luisterapp te gooien.
1: Iemand die te langzaam rijdt is...
0: Een klootzak. Moet de gevangenis in. Moet je... Oh, nou,
1: Een slagboom die voor je neus dichtgaat.
0: Kut.
1: Ook irritant. Stoplichten die niet werken.
0: Iemand die geen richting aangeeft op de rotonde dat hij eraf gaat. En dan kon jij eigenlijk erop schieten.
1: Ja, ik heb...
0: Ken je die? Die is vervelend, hè?
1: Ik vind het vooral vervelend als iemand naar rechts wou en dan weer naar links en dan toch naar rechts. Zo irritant, ja? Jongen. Ja, ja. Maar wat ik echt heel grappig vind is dus een man. Kijk, ik ben er ook wel schuldig aan. Hij reed te hard. Niet zomaar te hard, hij reed 55 kilometer te hard. Maar dat was niet zijn grootste probleem.
0: Nee?
1: Nee.
2: Zou ik bereid bij ze zien, mama? Ja. Ja, ik weet het hard.
3: Oh, je bent voor de vakantie,
2: denk ik. Ik kan ook daar niet naar huis. Ik mag niet meer rijden.
3: Oh, en hoor. Wat is nou gebeuren weer?
0: Ik hoor het niet precies goed, maar wat zegt ze nou? Dan kunnen we ook niet op vakantie.
1: Nee, ze zegt, wat een rotvakantie dit. Ze ging huilen van, nee, dat meen je toch niet? Ze ging helemaal... En hij zei, ja, ik kan dus ook niet naar huis. En ja,
0: maar echt... Kijk, hij zegt, ik kan dus ook niet naar huis. Maar eigenlijk zegt hij, kan je me komen ophalen? Dat
1: nou,
0: is eigenlijk wat hij zegt.
1: Ik denk dat hij een smoesje aan het verzinnen is, omdat hij niet naar huis wil. Als jij zo'n vrouw hebt die helemaal tekeer gaat, dus ook nog eens wild.
0: Ik heb dit ook een keer gehad, hè? Ik had toen, ik was toen ook reken van een show naar huis. En toen was de avondklok die was.
1: Ja.
0: Toen had ik net een nieuwe BMW. En toen dacht ik, weet je wat? Hier in dit tunneltje gaan we toch even kijken hoe hard die 1-serie maar wel niet kan.
1: In corona.
0: En toen blaaste ik hem denk ik 164 op een baan waar je 100 mocht.
1: Jeetje,
0: en toen
1: Norden.
0: Was er dus een... zag ik iets in mijn spiegel. En ik denk, wat zie ik nou? Ja, oma agent hoor. Toen was mijn rijbewijs ook in beslag genomen. Toen moest ik ook mijn vriendin destijds bellen van, kan je me opkomen halen?
1: Ja, dat is niet leuk.
0: Nee, maar wat zijn nou echt jouw grootste irritaties? Ik heb er eentje en...
1: Luister, motherfucker,
0: als jij dit doet. Ja? Oh. De linkerbaan is de linkerbaan. Wij, linkerbaanrijders, bepalen hoe hard je op de linkerbaan mag. En als jij vindt dat je 120 mag en er komt toevallig iemand met 140... omdat hij ontzettend nodig moet schijten... of omdat zijn vrouw aan het bevallen is... of omdat misschien zijn vriendin zijn tweede telefoon heeft gevonden... en die naar huis moet, dan moet jij de baan opzij. En niet als ik rem. Nee, als ik aankom, dan schuif je op al. Ja? Dus ik hoef niet te remmen. En dan hoef je ook niet met dat vingertje te komen van... Oh, je rijdt te hard hoor. Het is maar 100, 130. Opgesoden miet het van die linkerbaan. Die linkerbaan... is voor mensen die opeisen. Rij op de linkerbaan, opzouten.
1: Weet je wat ik altijd doe? Van echt 50 meter afstand ga ik seinen.
0: Ik doe dat ook altijd. Gewoon knippen. Nee, ik
1: maar
0: doe die grote licht.
1: Okay. We zijn dit niet goed aan het praten.
0: Nee.
1: Je moet gewoon eigenlijk een baan opschuiven. Maar
0: nee,
1: goed,
0: je moet eigenlijk gewoon de snelheid halen die je doet. Maar doe je dat toch niet, zorg dan niet dat je op de fucking linkerbaan blijft rijden.
1: Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw road rage te doen. Van echt 50 meter afstand ga ik seinen.
0: Ik doe dat ook altijd. Gewoon knippen. Nee, ik
1: maar
0: doe die grote licht.
1: Dit is niet oké. We zijn dit niet goed aan het praten.
0: Nee.
1: Je moet gewoon eigenlijk een baan opschuiven. Maar
0: nee,
1: goed,
0: je moet eigenlijk gewoon de snelheid halen die je doet. Maar doe je dat toch niet, zorg dan niet dat je op de fucking linkerbaan blijft rijden.
1: Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw road rage. Dus eigenlijk jouw frustraties

0: Noord in wijze praat op rotte van die linkerbaan. Als je mogen niet harder dan 120 durft.
1: Ja, het is ook als je wel harder dan 120 durft. Als er gewoon iemand aankomt die harder gaat. Opstouten van die linkerbaan!
2: Ja, we zijn onze grootste...
1: Wat snap je er nou niet aan, man?
2: De grootste frustraties op het weg aan het delen. En jeetje, de app is ontploft.
1: Iedereen
2: gaat los. Splash zegt namelijk, de grootste irritatie is... Nou, deze is wel heftig. Als er een Belg voor je rijdt en het verkeerslicht springt op oranje... gelijk noodrem, alles dichtgooien. Jeetje.
1: Het is ook altijd zo dat mensen, of ze nou een Belgisch kenteken hebben of niet... die niet kunnen rijden, ja. Dat zijn gewoon Belgen. Zo werkt het gewoon hier in Nederland. Julie die heeft ook een irritatie gedropt in de NPO Luister-app.
3: Weet je wat pas vervelend is? Als mensen denken, ik wacht nog even met opzij gaan... want ik wil die andere auto ook nog inhalen. Terwijl er gewoon heel veel plek is en ik al lang links voorbij kon gaan. Nee, ze rijden dan nog even door... want ze denken dat ze die andere auto dan ook nog wel halen. Bitch, ga opzij.
1: Ik hoor je, geef dan gewoon gas bij. Mike, je had zoveel frustraties dat je gewoon een top 5 hebt gemaakt.
4: Ja, erg, hè?
1: Nou, Mike, kom er maar even door. Nummer 1.
4: Ja, nummer 1 is denk ik wel de meest gedeelde, de linksplakkers inderdaad.
1: Wat is daar nou zo irritant aan?
4: Nou ja, sommige mensen die rijden gewoon lekker door, ja, 115 waar je 100 mag. Dat is nog te doen als je een boete krijgt. Maar dan heb je iemand die gaat dan links rijden, terwijl er nog een hele peloton aan vrachtwagens op de rechterbaan kan rijden. Ja, dan heb ik echt zoiets, ga gewoon lekker naar rechts, zout op.
1: Op zo, Dimitri, wat is jouw frustratie 2?
4: Belgen.
1: Het is ook echt een dingetje hoor, die NPO Luister-app. Ja, hoezo Belgen? Het is toch niet... Belgen kunnen toch niet echt minder rijden dan Nederlanders?
4: Ja, ten eerste, volgens mij hebben ze een vork mee in de auto om de weg af te snijden.
2: Vork.
4: Ten tweede, ze rijden eerst met 130 km per uur voorbij en 2 km verderop gaan ze de 80 rijden.
2: Ja, waarom doen ze dat? Zo, dat is echt crazy.
4: Ja, het is echt iets typisch Belgisch.
2: Ik hou wel echt van Fransen en Duitsers. Want die rammen hem gewoon,
1: Duitsers,
2: jongen.
1: Wel. Ik heb wel meer met Duitsers.
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Geef elkaar ook lekker ruimte. Oké, frustratie 3.
4: Ja, wij noemen dat inmiddels de tieners tussengas.
1: De tieners tussengas. Dan moet je me toch even helpen wat dat is.
4: Ja, nou, diegene die haalt je in. Ja, vervolgens laat hij zijn snelheid afzakken. Dan gaat hij weer gassen.
1: Oh ja.
4: En dan gaat hij weer afzakken, ja. Er bestaat ook gewoon een cruise control, hè?
2: Ja, oké, dus hij is echt zo'n slingeraar. Ja, en nummer 4?
4: Ja, mensen die gaan gas geven terwijl je aan het inhalen bent. Ja, dan krijg je echt kortsluiting.
1: Maar die vind ik ook, dat vind ik ook. Dan heb ik ook zo toch een teringhekel aan je. Want weet je wat het gewoon is? Je rijdt al de hele tijd een bepaald tempo. En op het moment dat jij je dus ingehaald voelt, dus je ego wordt aangetast. Want wat is er eigenlijk ook vervelend aan als jij ingehaald wordt? Dat boeit toch helemaal niet?
2: Ja, Hunneke, nee, jij gaat niet harder op deze weg rijden dan dat het mag. Ja. Want het mag niet. Oké, en dan nog eentje dan.
4: Ja, wel vooropgesteld, ik heb echt respect voor ouderen, maar de oudjes, diegenen die met hun kind op het dashboard zitten te sturen, weet je wel, als je inhaalt. Blijf uit, ben je gewoon thuis. De beste tijd is geweest, want 70 is geen snelheid op de snelweg.
1: Nee, dit is... Ja, hier ga ik verklappen. Ik hoor hem wel. Ik hoor hem wel. Ja, het is heel erg. Maar die oudjes die inderdaad met dat kind op het stuur zitten en dan zo twijfelachtig gaan rijden en 60 op de snelweg. Ik hoor wel wat je zegt, Mike.
4: Ja, dat is echt gewoon de grootste ravage.
2: Oh, wat heftig. Dit is wel echt een top phonics lijstje, hoor.
1: Ja, Mike, dank je wel voor jouw frustraties te delen. En
4: geen
1: ik denk
4: probleem.
1: Dat iedereen die zit te luisteren daar zich heel goed in kan vinden. Thanks, man.
4: Geen probleem. Fijne uitzending,
1: hè. Okay. Of, veel plezier met luisteren.

0: allemaal dit tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Noordin en West. Zometeen heen.

0: Bananen kunnen hoofdpijn genezen.
1: Wilde weetjes.
0: En dat is toch echt het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Ik heb gisteren eigenlijk aan iedereen gevraagd, als je hoofdpijn hebt of migraine, stuur me een bericht. Heel veel mensen hebben gereageerd, maar ik dacht misschien is het ook wel eens leuk als ik zelf een onderzoek ga uitvoeren. Noorden is altijd de schuldige eigenlijk.
2: Altijd heb je een proefkonijn.
0: Altijd. Je hebt echt van alles moeten doen en nu had ik zoiets van, ik doe wel mee aan dit onderzoek. Wat dus zo grappig is, is dat ik van mezelf al elke ochtend als ik opsta, het eerste wat ik doe, ik loop naar beneden en ik eet een banaan. Dus ik had dat per ongeluk, vanochtend had ik dat gedaan, daar moet ik eerlijk bij zijn. Maar ik kreeg daarna wel ook hoofdpijn in de middag. Kreeg ik hoofdpijn in de middag. Heb ik een banaan gegeten? Mijn hoofdpijn is wel weggegaan. Geloof jij dit?
2: Ja, ik denk dat jij denkt dat je hoofdpijn weggaat door
0: een
2: banaan.
0: Jij denkt dat het placebo is. Nou, ik heb toch wel echt 2 bananen gegeten. Je vindt het echt raar?
2: Nou.
0: Je vindt het niks?
2: Nee, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje zo...
0: Waarom ben je zo negatief,
2: joh? Ik ben niet negatief, maar ik heb zeg maar een beste vriend van mij, Lamar. En die is ook zo als jij. Als die dan ergens in gelooft, dat is dan zo.
0: Ja.
2: En dan denk ik van, jullie brein is niet een goede graadmeter. Want als jij zeg maar van, nee, het werkt echt, het doet werk. Ja, dan werkt het ook daadwerkelijk. Want zo sterk is je brein namelijk. Als ik jou gewoon een hele harde klap op je hoofd zet en daarna een banaan eten, dan wil ik eens kijken of dit het doet.
0: Nou, ik vind het echt...
2: Dan heb je nog eens van, we doen het voor de wetenschap. Neem ik morgen een handschoen mee.
0: En jij slaat mij
2: dan
0: en daarna...
2: Dan sla ik jou op je hoofd en dan ga je daarna een banaan eten.
0: Ik denk dat een hersenschudding heel anders is dan het eten van een banaan wanneer
2: je kan heus wel doseren.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij het gelooft. Want dit is echt een soort van Noorden tegen Web vandaag. Geloof jij dat bananen je hoofdpijn kunnen genezen? Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: Bananen kunnen je hoofdpijn genezen?
1: Wilde weetjes.
0: Het wilde weetje van deze week kan zomaar verandering gaan brengen in de geneeskunde. Want hoe insane zou het zijn als bananen je hoofdpijn kunnen genezen?
2: Ja, best wel insane.
0: Ja, jij gelooft het niet. Jij stopt van alles in je lichaam behalve gewoon fruit en groenten.
2: Maar wacht even. Waarom? Waar heeft dit? Waar slaat dit nou op? Jij stopt van alles in je lichaam behalve. Dat lijkt jou wel.
0: Nee, maar ik bedoel, het is toch
2: gek op bananen.
0: Het is toch beter als we groenten en fruit zouden gebruiken om beter te worden? Misschien is het wel zo.
2: Veel beter. Om een banaan die helemaal gefabriceerd is door de supermarktketen. Die ziet er helemaal niet zo uit in de natuur. Dat is echt veel gezonder inderdaad.
0: Ja, jij kan het weten op 31 dagen op zo'n eiland.
2: 33, fijn dat je dat zo scherp bent.
0: Sorry. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord of jij het wel of niet gelooft. En Janie zegt dus nee, sorry. Als dit echt zo is, heeft paracetamol wel een groot probleem.
2: Ja, Darwin die zegt, dit moet echt goed nog onderzocht worden. Misschien geen klap van Noorden, maar even met je hoofd tegen de muur aanlopen.
0: Wat is dit?
2: Ja, dat kan de muur niet aan, sorry Darwin.
0: Pardon? Dennis zegt, ik geloof het ergens wel. In bananen zit toch magnesium?
2: Oh.
0: Of praat ik nu complete onzin?
2: Oh.
0: Er zit wel magnesium in.
2: Ja, en Gio die zegt, nee man, straks gaan jullie me vertellen dat twee bananen ook migraine oplossen. Maar eerlijk, ik zou het eigenlijk wel proberen.
0: Interesting. Ja, we gaan morgen toch wel echt verder met het onderzoek.
2: Ja, en zometeen
0: is het. Ik ben heel benieuwd wat in bananen zit.
2: Zometeen is het tijd voor de blog met Naomi. En Naomi zit daar lekker een pastaatje te eten. Ja, Naomi.
0: Laat haar eens met rust.
2: Ja, dan is het nogal niet begonnen, maar wat gaat er gebeuren zometeen?
3: Gaat over PMOS.
0: PMOS. Het is geen lingo, Noorden.
2: PMOS. Denk, Jimmy, denk. Wat is dat PMOS?
0: Ja, dan moet je blijven luisteren. Want dan gaat Naomi het
2: wat is dat
0: vertellen.
2: Dan?
0: Laat haar het vertellen, zo.
2: PMOS? PMOS, waar kan dat dan voor staan? PMOS.
0: Nou.
2: Piemels, of niet? Oh ja, goed. Oh. Oh. Oh ja, dat is toch ook jouw favoriet onderwerp?

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Van school

0: Sparen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Paradijs, een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
10: Your city, your sound.
11: Phonics!
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
14: It's Complicated met Jay
15: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
14: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
15: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
0: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
16: Phonics Afro.
0: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
19: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaan. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
19: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
21: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
22: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Morgen.
22: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn zo processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Oh, wat leuk. Je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Shakira en Burna Boy. Maar eerst Dior, dit is Go Mama.

0: Ja, een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond hebben we het over PMOS. Nou, wat dat is, dat hoor je later. Maar eerst. Mijn kleine nichtjes hebben een hele belangrijke, maar verdrietige gebeurtenis in hun leven meegemaakt gisteren. Hun hamster is namelijk doodgegaan. Ja, dat is altijd gewoon heel erg sad, maar zeker wanneer je jong bent is dat gewoon echt extra verdrietig. Dus ik heb het gewoon met ze te doen. Ik weet nog zo goed hoe het voor mij voelde toen mijn lieve hamster doodging. Ik was 10 jaar oud, ik ging op vakantie en mijn hamstertje Parel die kon niet mee. Dus ze ging uitlogeren bij mijn beste vriendin. Na de dag dat ik terugkwam van vakantie en dacht weer te gaan herenigen met mijn hamstervriendin, vertelde mijn moeder dat Parel niet meer onder ons was. Ja, ze was gepakt door de kat van mijn vriendin. Nou, huilen wat ik deed, want ik vond dat zo verschrikkelijk. Ja, ik heb er nog een uitvaart gegeven, ik heb er begraven, ik heb liedjes gezongen. Want ja, je moet wat als kind zijnde met zo'n pijn. Maar het grappige vind ik dus nu, zoveel mensen hebben hun hamster op een kutte of gekke manier verloren. Er zijn zoveel mensen die een huisdier hebben verloren. Heb je dat ook, Noordin?
2: Nou, ik ben wel helemaal geïntrigeerd door jouw verhaal. Kom ik er helemaal hier nog bij staan, omdat ik het heel interessant. Mijn hamster is weggelopen.
0: Hoe dan?
2: Ja, die kooi opengezet.
0: Ja?
2: Of niet goed dicht gedaan.
0: Ja.
2: En zo'n babyhamstertje had ik. Het is waarschijnlijk in zo'n raster ergens tussen achter gegaan en die is niet meer teruggekomen.
0: Nooit meer gevonden?
2: Nee.
0: Oh, dat is heel heftig, maar dat is hij sowieso dood gegaan.
2: Ik ben ook 1 keer een hond kwijtgeraakt.
0: Hoe dan?
2: Ja, ik had toen een straathond uit Curaçao gered. En die kwam toen in Nederland. En die zou toen bij een vriendin van mij gaan wonen.
0: Ja.
2: En toen kwam die hond dus helemaal in Nederland. En toen zei die vriendin, oh nee, het mag toch niet van mijn ouders. En toen zat ik dus ineens met die hond. En Brett Leon, een reporter ook van de Blok. Wij gingen toen samen die hond uitlaten. In een bos. En toen vond ik dat de hond naar mij moest luisteren. Niet andersom. Dus ik zei, we lopen gewoon door. En hij komt wel achter ons aan. En dat dat gebeurde niet. En toen zijn we 24 uur die hond kwijt geweest.
0: Waar heb je hem gevonden?
2: Uiteindelijk hadden we een soort van Amber Alert voor honden. En toen bleek hij ergens in de buurt te zijn. En toen kreeg ik een belletje. En toen was ik daar naartoe gegaan. De volgende dag pas.
0: Oh, wat bizar.
2: Ja, dat is echt heel erg.
0: Jij kan niet zo goed voor dieren zorgen dus.
2: Nee, kinderen wel, dieren niet.
0: Kinderen wel, dieren niet. Nou, ik ben heel erg goed door. Je bent vast niet de enige. Dus laat het even weten in de NPO Luisterapp. Hoe is jouw huisdier dood gegaan? I wanna know.

0: Free en Brando on the block. Dit was Buddy.
1: On the block met Naomi.
0: Hoe is jouw huisdier dood gegaan? Ja, ik dacht, wat een lekker gezellig onderwerp op deze heerlijke dinsdagavond. Je kon het aan mij laten weten in de NPO Luister-app. En Olivia deed dat.
2: Hey Naomi, het is niet mijn hamster, maar mijn beste vriendin, haar hamster, heeft dus zelfmoord gepleegd. Ja, heel gek, hoe kun je het verzinnen? Maar hij had zichzelf opgehangen.
0: Ik heb echt heel veel vragen. Zelfmoord gepleegd. Ik vind dat heftig, dat is ook blijkbaar hamsters suïcidaal kunnen zijn. Nou, the more you know. En Tatjana die zei ook iets in de NPO Luisterweb, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Moet je horen, zij zegt. Ik had een wandelende tak en die liep altijd over mijn armen en was echt heel erg tam. En ik dacht, hij zou het vast ook wel lekker vinden in het zonnetje voor het raam. Nou, toen ik later zijn hokje weer ging verplaatsen, was het een gebarbecued stokje en had hij wel 30 kinderen achtergelaten. Oh my god. Tatjana, ik ben sowieso best wel lang geïnteresseerd in wandelende takken. Dus vertel er even meer over. Maar wat ontzettend zielig dat hij van jou een gebarbecued stokje is geworden. Dat wil je natuurlijk niet. Nou, Mas stuurde ook een memo in de NPO Luister-app.
3: Hey Naomi.
0: Hey.
3: Fijn dat je weer terug bent. We hebben je allemaal zo erg gemist. mijn hamster is opgegeten door de kat. Maar dat gebeurt wel vaker, denk ik. Alleen daarvoor, Martin was een heel bijzonder beestje. Want hij had maar 3 pootjes. En dat was omdat ik hem een keer per ongeluk met zijn pootje tussen het deurtje van de kooi had gedaan en daar pas later achter kwam. Nou, doe ermee wat je wilt en een hele fijne show verder. Doei!
0: Vind ik bizar. Echt hamsters, zij zijn echt de meest zwakke en tegelijkertijd de meest sterke diersoorten ever. Zij maken altijd de meest rare shit mee. Inderdaad, een kat valt dan nog wel mee. Maar dat je gewoon pootjes breekt en zo, niet normaal. Het is grappig, ik kijk in de NPO Luisterapp en ik zie dat Imet zegt, what the fuck is een wandelende tak? Ja, wat is een wandelende tak? Ja, het is dus Sanne, weet jij wat een wandelende tak is?
4: Een tak die wandelt, natuurlijk.
0: Nou, dat is het, inderdaad. Nou, zo simpel is het dus. Melissa liet ook even iets horen in de NPO Luisterapp.
5: Je hebt echt een lekker onderwerp gekozen. Maar mijn huisdier is overleden aan blaasgeruis. Ik heb hem een paar keer laten opereren. En daarna was het bindweefsel om zijn plasbuis heen gegaan. En toen moest ik hem laten inslapen, helaas. En mijn zusje had een konijn, trouwens. En die is doodgegaan door plastic. Ze had hem plastic gegeven in plaats van hooi.
0: Oei. Dus het blijkt dat plastic niet alleen maar slecht kan zijn voor ons mensen, maar dus ook voor dieren. Hartstikke logisch natuurlijk. En over logische dingen gesproken. Een wandelende tak, iemand en iedereen die zich het afvraagt, is een insect dat zich door een extreme vorm van camouflage perfect vermomt als een takje. Nou, dan weten we dat ook weer.

0: Hoe is jouw huisdier dood gegaan? Ja, blijkbaar zijn we er nog steeds niet over uitgepraat, want ik kreeg een memo van Isaac in de NPO. Luister, hè?
1: Dus ik had dus een konijn. Hij was echt ik had hem net 2 weken of zo, 1 week. Uiteindelijk, mijn vader maakte hem gewoon dood. Hij slacht hem. Hij legt hem in de mamita. Ik eet hem gewoon en hij zegt tegen mij, skip. Ja man, zo is mijn konijn overleden, man.
0: Dit is letterlijk Flappy. Weet je wel dat nummer van? Het was kerstmis 19. Ah, oh, wat traumatiserend, schat. Ja, ja. Was het lekker? Ik ben heel erg benieuwd. Was het lekker?
2: New music. Nieuw op Funnies.
3: JR featuring Jay Koppig en Hekje 3-1. Slideshow.

0: FKM on the block bij Funnix. Dit was Blijf Rustig. Wat leuk dat je bent ingetuned. En nu Amsterdam.
1: Jacques Chirac.

0: On the Block met Naomi.
1: Wat heb ik nou weer op het internet gezien? Ja, elke dag neem ik jou mee in mijn internetontdekkingen. Meestal is dat om te lachen, maar vandaag is dat niet zo. Nee, mijn Instagram en mijn TikTok staat vol met video's zoals bijvoorbeeld deze. Luister goed.
2: Het is ook gewoon vies om te zien en zo, ja.
3: Homo's zijn vies om te zien.
2: Vind ik.
1: Ja, inderdaad. Iemand zegt hier dat hij vindt dat homo's vies zijn om te zien. En het was naar aanleiding van dit. Er is een onderzoek gedaan naar de acceptatie van queer mensen, bijvoorbeeld homo's, op middelbare scholen. En wat blijkt nou? Die acceptatie is gedaald. Dus media schrijft erover. Dus weet je, mensen gaan de straten op. En je kan het allemaal online lezen en bekijken. Maar tegelijkertijd zie ik ook video's van queer mensen, van ook mijn vrienden, die zijn bang. Die voelen zich verdrietig. Of die hebben het gevoel dat de strijd naar acceptatie geen zin meer heeft. Ja, en in alle eerlijkheid, als je het aan mij vraagt, is het helemaal geen kwestie van acceptatie. Want het is niet aan jou of aan mij om te accepteren wie iemand is of hoe iemand lief heeft. Maar ik wil wel aan je vragen of we iets meer bezig zijn met elkaar lief hebben. Dat lijkt me een goed begin in ieder geval.

plan. Hey, straks hebben we het over iets waar heel veel mensen mee te maken krijgen, maar waar echt nog lang niet genoeg over gepraat wordt. Nou, zometeen hoor je meer na Broederliefde.

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl. Funnex.
3: Luister op funnex.nl of in de gratis NPO-luisterapp. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.

0: Orange Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Phonics Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
4: Phonics Afro.
3: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
11: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Nu Frenna, Odio en Wizkid. Dit is Coca Body.

0: the block.
1: Deze maand is het PMOS Awareness Month. Ja, PMOS is een aandoening waar heel veel mensen mee te maken hebben, maar waar nog steeds niet heel veel over bekend is. Nou, en daarom willen we het daar vandaag over hebben. En dat doen we met wetenschapper en psycholoog Ger Anne. Ze doet al ruim 10 jaar onderzoek naar PMOS bij het Erasmus MC. Nou, Ger Anne, goedenavond.
2: Hallo, wat leuk dat ik er mag zijn.
1: Wat leuk dat je er bent. Hey, laten we bij het begin beginnen. Wat is PMOS precies?
2: Ja, dat was met de oude naam. Misschien soms nog een beetje verwarrend. Want tot een aantal maanden geleden heet het nog polycysteus ovarium syndroom, PCOS.
1: Ja.
2: En tegenwoordig heet het PMOS, polyendocrine metabol ovarium syndroom. En eigenlijk wat het probeert te zeggen is dat het er verschillende systemen, hormonaal, betrokken zijn die verstoord kunnen raken en waar je klachten van kan hebben.
1: En wat is dan een aantal maanden geleden gebeurd dat die naam veranderd is? Want ik dacht, wat is PMOS, maar PCOS ken ik dan weer wel.
2: Nou, er waren eigenlijk heel veel mensen die vonden het een beetje een verwarrende naam. En dus zijn ze 12 jaar geleden eigenlijk begonnen met het aanpassen van deze naam. En daar hebben ze patiënten voor gevraagd, heel veel artsen van over de hele wereld. En toen zijn ze bij deze naam uitgekomen, zodat het beter weergeeft wat er eigenlijk met een vrouw aan de hand is.
1: Oké. Hey, hoe merk je dat je misschien PMOS hebt?
2: Ja, dat kan op heel veel manieren eigenlijk zijn.
1: Ja.
2: Er is waarschijnlijk een hele grote groep vrouwen die het helemaal niet doorheeft. Die loopt nu hier buiten en die weet het niet. Een aantal zullen het merken omdat ze een onregelmatige menstruatiecyclus hebben. Dus die kan heel kort zijn of heel lang. Sommige mensen merken het omdat ze overbehaaring hebben of heel erg last van acne. Sommige mensen zullen bijvoorbeeld merken dat het moeilijk is om zwanger te worden. Dus het kan op heel veel manieren zich eigenlijk uiten. En dat kan bij iedereen weer een beetje anders zijn.
1: Ja, precies. Hey, waarom heeft het zo'n grote invloed op iemand? Ja, hoe iemand zich voelt of misschien hoe iemand naar zichzelf kijkt. Hoe kan dat?
2: Ja, er zijn best wel heel veel klachten die je kan hebben van PMOS. Dus het is niet alleen die onregelmatige cyclus die je veel zorgen kan geven of je onzeker kan maken. Maar die overbeharing of die acne heeft natuurlijk ook heel veel invloed op hoe je voelt of hoe je naar jezelf kijkt. Maar depressie en angstklachten, maar ook bijvoorbeeld eetproblemen, die komen super vaak voor als je deze aandoening hebt. En we weten nog niet zo goed wat dat ermee te maken heeft, maar wel dat het dus veel vaker in deze groep vrouwen voorkomt.
1: Ja, dat zijn best wel veel problemen die je noemt eigenlijk. Maar je zegt ook, we weten nog niet zo goed, we weten nog niet alles. Maar je doet al wel jarenlang onderzoeken naar wat weten we wel en wat weten we nog niet.
2: Nou, we weten gelukkig ook wel echt al heel veel, hè?
1: Ja.
2: Alleen dat weet niet altijd de mensen die het misschien hebben.
1: Aha.
2: Dus bijvoorbeeld in het Erasmus MC doen we heel veel genetisch onderzoek. Ja, dat is best voor mensen misschien zelf heel saai. Want dan kijken we heel erg naar genetische factoren waardoor je dit kan hebben. Ja, dat komt niet heel erg in de publiciteit.
1: Ja.
2: Mijn onderzoek bijvoorbeeld naar depressie, ja, dat is misschien dan weer net een beetje wat gangbaarder voor mensen. Dus er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan. Eigenlijk in Nederland zijn wij een van de grootste, maar wereldwijd ook. Maar
1: hoe kan dat wereldwijd? Dat is best wel een ding.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja. We zijn al heel lang hiermee bezig. Dus als we kijken, dit onderzoek doen we nu al 20, 30 jaar. Alleen dat was niet zo dat het toen heel veel over bekend werd, zou ik maar zeggen. Of dat je heel erg over je onderzoek ergens kwam vertellen.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat wel een beetje nieuw is. Dat je dus veel meer naar buiten brengt naar mensen met PMOS bijvoorbeeld. Dat je vertelt wat voor onderzoek we eigenlijk allemaal aan het doen zijn.
1: Ja. Hey, wat hoop je dat het teweeg gaat brengen als we meer erover weten? Als er meer onderzoek naar buiten wordt gebracht?
2: Nou, ik denk dat als er dus meer bekendheid over is, dat mensen dus ook veel meer weten van, dit is een aandoening die heel veel vrouwen treft.
1: Ja.
2: Maar die ook heel veel invloed heeft, bijvoorbeeld op je werk, op je sociale leven. Dus dat er ook meer geld voor onderzoek komt. En dat mensen dus ook veel meer er open over durven te zijn. En dat je dus gewoon kan zeggen, bijvoorbeeld tegen vrienden of tegen je werkgever, van, dit heb ik. En dat mensen dan niet meteen zeggen, PMOS, zo, daar heb ik niet zo vaak van gehoord.
1: Ja.
2: Ik denk als het in ieder geval bekend zou zijn van dat mensen al een beetje weten van het is niet alleen maar problemen met zwanger zijn of zwanger worden. Want dat is vaak een beetje het beeld wat er is.
1: Mm.
2: Als het nou al een beetje meer bekend wordt van dit is veel complexer, dan ben ik al heel tevreden.
1: Duidelijk, ja. Hey, Ger Anne, heel erg bedankt. Je deelt ook heel veel over op je socials. Dus ben je nou benieuwd, check dan @dr.geranne.jiscoat op Instagram of de link op de Phoenix website. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, en zometeen spreken we met Janice. Zij heeft zelf PMOS en kan ons dus van alles vertellen over hoe het is om daarmee rond te lopen. Dat zometeen.

0: the block.
1: We hebben het net gehad over wat PMOS precies is en wat deze aandoening met je kan doen. Nou, mocht je dit gemist hebben, bij PMOS raak je hormonen uit balans en daardoor kun je bijvoorbeeld problemen krijgen met je menstruatie, huid of gewicht. Maar hoe is het nou eigenlijk om hier zelf mee te leven? Nou, Shanice heeft PMOS, praat erover op haar socials en kan hier ons dus veel meer over vertellen. Shanice, wat goed dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, zeker. Hey, zoals ik net zei, je hebt het dus over jouw PMOS op je TikTok. En nu zag ik op een video van je van vandaag dat je vandaag menstruatiepijnen hebt. Dus first, ja. hoe zit je erbij?
2: Met heel veel buikpijn.
1: Ja.
2: Ik zit hier met mijn mooie panterkruikje op schoot.
1: Ook. Ziet er mooi uit, ja.
2: Ja, dankjewel. Het komt altijd echt zo op een onverwachts moment. Dus ik zag hem eigenlijk niet aankomen vandaag. En ik was echt de halve dag gewoon... gevloerd. Ik kon bijna niks. Super misselijk. Heel veel buikpijn. Dus ik heb mezelf echt uit mijn bed getrokken om toch naar de studio te komen.
1: Ja. En wat fijn dat je er alsnog wel bent. Je zegt het komt onverwacht. Wat bedoel je daar dan mee? Hoe vaak? Onverwacht.
2: Ja. Nee, wat het eigenlijk is, ik heb een onregelmatige menstruatie. Dus sinds ik er wat meer mee bezig ben geweest en op een gegeven moment medicatie heb gekregen, is mijn cyclus iets regelmatiger geworden. Maar bijvoorbeeld in de zomer heb ik een maand overgeslagen. Was mijn cyclus ineens 54 dagen. En nu was ineens heel op tijd op 34.
1: Ja.
2: Dus ja, er is geen pijl op te trekken. Dus ik kon hem verwachten. Maar ik dacht ook, ja, vorige keer was het ook niet op tijd. Dus dan weet je het nooit.
1: Is dit nou een van de dingen die past bij jouw PMOS?
2: Ja.
1: Ja, en waar loop je nog meer tegenaan?
2: Verschillende dingen. Ik heb heel lang gestruggeld met mijn overgewicht. Bij PCOS komt ook vaak insulineresistentie kijken. En ja, op een gegeven moment was ik binnen een half jaar 20 kilo aangekomen. En ik had niks veranderd, zeg maar. Ik at niet meer. Ik was niet minder gaan sporten. Het was gewoon ineens werd ik een stuk zwaarder. En ik kreeg er met geen mogelijkheid van af. En dat is best wel een lastige periode geweest. Toen heb ik ook meer aan de bel getrokken weer bij mijn doktoren van... Dit is niet oké, dit moet anders.
1: Ja.
2: En toen na veel onderzoek gedaan te hebben in het Erasmus MC ook, zijn ze er zo op uitgekomen dat ik dus insuline resistent ben. En heb ik daar uiteindelijk dus medicatie voor gekregen.
1: Wat betekent dat?
2: Nou, om het heel erg in Jip en Janneke taal uit te leggen, is het dat als je wat eet, wordt je eten omgezet in energie. En dat wordt met insuline in je cellen weer geplaatst. Zeg
1: maar. Ja, duidelijk.
2: Maar als je insuline resistent bent, dan reageren je cellen niet op die insuline. Mm-hmm. Dus dan, die insuline klopt aan, maar je cel doet niet open.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor die energie nergens naartoe gang en opgeslagen wordt in vet. Dus dan, dat is iets wat veel vrouwen met PCOS hebben. Kan je heel weinig eten, maar nog steeds val je niet af, omdat überhaupt wat je eet, komt

0: niet eens aan in je cellen om het te verbranden. Om dus...
1: Ja.
0: En niet volledig niet, maar minder.
1: Ja, precies. Hey, hoe kwam jij erachter dat je PMS hebt?
0: Nou, mijn menstruatie is altijd onregelmatig geweest. En op een gegeven moment begon ik dus een beetje aan te komen. En bleef ik altijd een beetje chubby. En toen zei mijn moeder van, nou, misschien moet je eens naar de dokter om te kijken. Want mijn moeder had het ook. En het is dus heel genetisch. Ah. Dus kwam ik bij de huisarts met mijn symptomen. En toen zeiden ze, oh ja, dat klinkt wel zo. Dus toen hebben ze me doorverwezen naar de gynaecoloog.
1: En toen kwam je erachter?
0: En toen kwam ik erachter. Toen hebben ze onderzoeken gedaan. En toen bleek dat dit het was.
1: Ja. Hey, jij zet je er ook voor in. Je hebt ook een WhatsApp-community gestart waarin allemaal vrouwen zitten met PMOS.
0: Ja.
1: Waarom vond je het zo belangrijk om dat te doen en ook de TikToks te maken? Waarom?
0: Nou, ik begon eigenlijk met TikToks delen dat ik aan het afvallen was. Toen ik nog niet wist dat dit er zoveel mee te maken had. Als er een stok achter de deur. Van als iedereen maar weet dat ik dit doe, dan kan ik er niet mee stoppen. Mm. En toen kwam ik er dus steeds meer achter dat PCOS best wel een invloed had. En toen ging ik daar dingen over delen. En daar kreeg ik heel veel reacties op van vrouwen die dit ook hadden. En ja, dat er dus eigenlijk heel weinig is over bekend is. Dat heel veel vrouwen hier dus best wel moeite mee hebben. En dat ook de dingen waar ik tegenaan liep, ook andere mensen tegenaan liepen. En toen zei een volger een keer van, hey, kunnen we niet een groepschat starten? En toen dacht ik, say less. Laten we dit gewoon doen. En toen ben ik echt een stapje verder gegaan. En ik ben een WhatsApp community gestart waar verschillende groepen in zitten. Omdat je natuurlijk, de een is bezig met een kinderwens, maar de ander totaal niet. De ander is bezig met afvallen en iemand weer niet. Dus ik heb een soort van onderscheid gemaakt in dat een groep met gewoon algemene dingen. Een groep voor iedereen die specifiek aan het afvallen is. Een groep voor mensen met een kinderwens. Zodat je ook niet continu alles van iedereen te horen krijgt, maar wel je zegje kan doen.
1: Ja, nou wat fijn dat je zo'n community eigenlijk dan hebt gestart. Hey, is er iets wat mensen vaak niet begrijpen aan PMOS, waarvan jij denkt, ja, ik wil echt dat mensen dit weten?
0: Nou, het wordt heel erg gezien als een fertiliteitsding. Voor zowel mensen aan wie ik het vertel in mijn omgeving, maar ook doktoren. Die behandelen het heel erg van, kom maar terug als je zwanger wil worden. Hier heb je de pil en verder, loop je nog met 100 andere klachten die niet opgelost zijn wanneer je een kind neemt. Dus zeg maar, stel je hebt überhaupt geen kinderwens, loop je nog steeds met die klachten. En stel je hebt kinderen gehad, dan heb je alsnog die klachten daarna nog. Dus ik zou het heel fijn vinden als daar meer, meer naar geluisterd wordt door artsen. Mm-hmm. En wat ik persoonlijk heel lastig heb gevonden was het overgewicht. Daar hangt een enorm stigma op. En dat vond ik heel lastig om in een lichaam te zitten waarvan ik zelf niet vond dat het een reflectie was van hoe ik mijn leven leidde. Mm. En dat mensen toch wel snel iets hadden van moet je niet gewoon echt meer gaan sporten? Of moet je niet gewoon echt gezonder gaan eten? En dan kan je wel de hele tijd soort van blijven vertellen wat je wel allemaal doet en jezelf verdedigen. Maar het komt gewoon niet binnen omdat mensen al zo een blik hebben van, als je dik bent, dan komt dat daardoor.
1: Ja, precies. Het zou fijn zijn als mensen dat ook weten, dat ze ook daaraan denken wanneer ze het hebben over PMOS.
0: Ja.
1: Hey, Sunice, dankjewel dat je dit allemaal met ons wilde delen.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja, en luister nu en denk, ik ben heel erg benieuwd naar Sunice, haar verhaal of naar de PMOS WhatsApp groep. Check dan @SuniceNaomi op TikTok of de link op de FunX website.

0: Speakers bij Phonix. Dit was nooit goed.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, onze Phonix friend Romain de Legende heeft onze hulp nodig. Want hij heeft namelijk een tune in zijn hoofd, maar hij weet dus niet meer hoe het nummer heet. Nou, hij heeft me een memo gestuurd, dus die ga ik voor je afspelen. Luister goed, spits je oortjes, misschien kunnen we hem helpen.
2: Ja, je hebt zo'n liedje, ik weet niet meer precies, het is een beetje klassiek-achtig nummer, die gaat zo. Nou kijk je, grappie leef, zoer aan zijn sappie, ballin. Ook al was mama altijd wappie. En een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Zoiets, je kent het wel, yo yo.
0: Ja, Romane, je zegt je kent het wel, maar ik zeg je heel eerlijk, de tekst komt me wel bekend voor. Maar ik heb geen idee wie het is. Ik kom niet op de titel, ik kom niet op de artiest. Nou, misschien weet jij het wel. Stuur me dan snel in de NPO Luister-app. Want als jij de eerste bent, dan krijg je als beloning die heerlijke Phonix sokkies. Dus welk nummer zoekt Romano?

0: Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it.
1: The Block met Naomi.
0: Ik vroeg net om jouw hulp, want onze Phonics friend Romano de Legende die kon niet op een nummer komen. Dus hij stuurde ons een memo en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luisterapp. Ik ga het je even nog één keer laten horen.
2: Ja, je hebt zo'n liedje, ik weet niet meer precies, het is een beetje klassiekachtig nummer, die gaat zo. Nou kijk je, grappie leef, zoen als een sappie, bal in. Ook al was mama altijd wappie. En een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Zoiets, je kent het wel, yo yo.
0: Ja, degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Sia, Jamie en Kim hadden het ook goed, maar ze waren net te laat. Patrick, jij was het allersnelst.
3: Dankjewel.
0: Hey Patrick.
3: Ik ben een beetje hezo, sorry.
0: Oh, ben je een beetje ziek?
3: Ja, een soort van.
0: Oh, oké. Okay. Nou, vervelend. Ja, het eerste ook, hè?
3: Dus ik hoorde het, dus ik dacht van ja, hier moet ik snel op reageren.
0: Ja, precies. Want verlos ons, welke tune zocht ik?
3: Sterrenstof van de UEFA tegenwoordig.
0: Hartstikke goed, Patrick. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Gefeliciteerd, jij wint die sokken.
3: Dank je.

Victony met Slick. Hey, ik heb hier iemand in de studio die jij kan kennen van X-Factor en The Voice of Holland. Ja, wie dat is, dat ga ik je zo meteen pas verklappen. Maar eerst Equals.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
12: Hermanos! Ja, dat

0: your sound.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zuster. Ja. Nee, doe...
7: Kijk.
6: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Al wat gezellig. Zometeen Joost Silvio en Young Felix. Maar eerst Bad Bunny.

0: Block. Dit was Tak Sick. Phoenix
1: on the Block.
0: Ze zingt, doet drag, presenteert en staat ondertussen ook nog eens midden in de Rotterdamse queer community. Ja, je kan haar kennen van X-Factor, The Voice of Holland of natuurlijk van Club Ferry in Rotterdam. Maar dat is niet het enige wat ze doet. Ze is ook nog eens ambassadeur van Pride Rotterdam. Ik heb het over Faye Ferry. Welkom!
2: Hallo, hallo.
0: Wat goed dat jij er bent.
2: Ja, fijn om er te zijn.
0: Hey, jij bent dus ambassadeur van Pride Rotterdam. Wat houdt dat in?
2: Ja, wat dat inhoudt. Voor mij concreet is het mijn platform gebruiken om in ieder geval proberen een verandering te brengen. Zeker ook met het recente nieuws dat de acceptatie van homo-jongeren gekelderd is. Zie ik dat is mijn ambassadeurschap vooral ook gelinkt aan het aan zichtbaarheid geven van de LGBTQ+ gemeenschap.
0: Ja, want als we het hebben over dat nieuws. Er werd dus gezegd dat onder middelbare scholen dat de acceptatie tegenover queer mensen dus is gedaald. Wat voel jij daarbij?
2: Nou ja, het is natuurlijk heel erg om te zien dat de cijfers nu die gisteren bekend zijn gemaakt net zo slecht waren als dat ze in 2009 waren.
0: Ja.
2: Is schrikbarend. En dat betekent dus dat hoe erg, als ik dat op school heb gehad, dat kinderen dat dus weer net zo meemaken. En dat is confronterender dan dat zou moeten zijn eigenlijk. Mm. En het doet meer met me dan dat ik eigenlijk zou willen. Ja.
0: Wat zouden we moeten doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik dat zou weten, dan had ik daar zelf...
0: Hadden we het gedaan.
2: Ja, hadden we daar iets aan kunnen doen. Het enige... Ja, ik denk inderdaad, wat we daar aan kunnen doen is zichtbaarheid. En het... Kijk, het probleem is ook dat we leven nu in een tijd waar ook iedereen ook alles mag en kan zeggen.
0: Ja.
2: En dat ook mensen die daar die anders denken dan... bijvoorbeeld ook met die hele manosfeer. Dat helpt allemaal niet mee aan de acceptatie van niks niet eigenlijk.
0: Ja, helemaal mee eens. Faye had het net over zichtbaarheid. Jij was zelf de eerste drag performer ooit bij The Voice of Holland. Hoe belangrijk is dan die representatie voor jou? Stond je daarbij stil toen?
2: Ja, ik was de eerste drag in de Voice wereldwijd. En wij weten ik wilde dat heel erg graag doen.
0: Ja.
2: Dat werd niet heel erg toegejuicht. Dat was in 2014. En het was ook gewoon niet normaal op een... 2014, dat was ook nog een tijd waar mensen op zaterdagavond... vrijdag of zaterdagavond om 8:30 met z'n allen op de bank gingen zitten en televisie gingen kijken. Ja, ja. En, John de Mol en zijn team waren niet klaar voor een drag queen om 1,5 miljoen mensen naar een drag queen te laten kijken. En mijn coach heeft op dat moment daar wel voor gevochten. Ik stond er wel bij stil dat zo was, maar ik wilde dat gewoon graag doen. En zo heb ik eigenlijk, ik sta nooit zo stil bij wat ik doe of dat impact heeft, omdat ik gewoon graag alleen dingen doe die ik graag wil doen.
0: Ja, en ik ben heel blij dat je dat doet. Want ik vind jou een geweldige meid in de queer community. Ik vind dat je zoveel goede dingen doet voor de Rotterdamse queer community. Hey, maar wat maakt die community volgens jou zo bijzonder hier in Rotterdam?
2: Ja, Rotterdam is de Rotterdamse queer community is rauw, is eerlijk. Ja. Het is niet lullen, maar poetsen. Het is heel veel lol. Maar iedereen houdt elkaar ook verantwoordelijk voor wat we doen. En iedereen is ook heel erg bewust van... als we bijvoorbeeld een fijne plek zoals de Ferry hebben, iedereen is zich daar bewust van dat een privilege is. Dat we dat hebben. En alle plekken die we creëren worden echt gecreëerd uit liefde, maar ook uit een bepaalde niet lullen maar poetsen mentaliteit. En daar hou ik gewoon heel erg van. Ik hou heel erg van Rotterdam en ik hou heel erg van de rauwheid van de queer community. Het voelt echt als een familie.
0: Ja.
2: Oh ja, ik heb overal door heel Europa gewoond. Maar Rotterdam blijft toch echt de plek waar het echt altijd blijft voelen als een familie.
0: Ja, ja, en dat is ook iets wat deze week heel erg voelbaar is tijdens de Rotterdam Pride. Waar kijk jij het meest naar uit?
2: Ik kijk het meeste naar uit dat we mensen hun ogen kunnen openen op een positieve manier. Dat de cijfers volgend jaar misschien anders worden.
0: Daar gaan we voor. We gaan ons best doen. Hey, Veferre, heel erg bedankt.
2: Geen dank.
0: Ja, en ook heel erg veel plezier deze week.
2: Dankjewel.
0: Vond het geweldig dat je er was. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik wil daar ook bij zijn, Pride Rotterdam. Check dan het hele programma op pride-rotterdam.nl of via de link op de Funix website. Zier deze week.
2: Dankjewel.
0: Vond het geweldig dat je er was. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik wil daar ook bij zijn, Pride Rotterdam. Check dan het hele programma op pride-rotterdam.nl of via de link op de Funix website.

0: allemaal dit tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: met Naomi.
1: Het is dinsdag, dus tijd om weer een lokale artiest een podium te geven. Ja, we hebben een demo binnengekregen van Flo Willow uit Rotterdam. En vandaag ben jij de baas. Jij als Funix-luisteraar weet namelijk als geen ander wat Funix waardig is. Dus daarom wil ik van jou weten. Is deze tune Funix of vind jij het helemaal niks? Nou, oké. Okay. We gaan even luisteren naar de tune. Daarna wil ik jouw mening weten. Dus, vind je het hard? Moet Flo Willow vaker op Funix te horen zijn? Of denk je, nee, alsjeblieft Naomi, doe me dit niet aan. Laat hem nooit meer horen op de radio. Ik wil wel echt dat je lekker eerlijk met me bent. Daar heb ik wat aan, daar heeft hij wat aan. Dus, ik ga hem nu voor je draaien. Vind je het Funix of niks? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dit is Flo Willow met zijn tune Midnight in June.

0: Flo Willow met Midnight in June.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoorde, dat was dus de demo van Flo Willow. En jij kon me laten weten in de NPO Luister-app wat je ervan vond. Maar ik denk, weet je, hij moet het ook gewoon zelf horen. Dus een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, wat leuk dat we allemaal naar jou toe hebben geluisterd, hè?
2: Ja, zeker. Dat was een heel verrassend belletje vanmiddag.
0: Ach, ja. Hey, ben je benieuwd wat mensen te zeggen hebben?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, zit je ready? Heb je een beetje een dikke huid?
2: We gaan het zien. Ik ga even zitten.
0: Ga zitten, maar geen zorgen. Jamie zegt, hele dikke tune, absoluut van X. Nou, dat is al een heel goed begin. Xavier die zegt, ja, ik vind het geen slechte track, maar ik zou hem niet per se vaker willen horen. Ik weet niet waarom Xavier dat zegt, maar dat is wat hij zegt. Kelly zegt, ja, ik zat lekker dansend in de auto, hoor. Lekker nummertje, zeker van X. Gina zegt, ja, ik vind het wel van X. Ja, dat zijn best wel positieve dingen, vind je niet, Flo Willow?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Want hoe lang ben je al aan de weg gaan het timmeren? Vertel even iets over jezelf.
2: Ja, ik ben al ongeveer 20 jaar muzikant. Produceer in de jaren ook het een en ander. En ja, heb dit eigenlijk sinds de laatste 2 jaar verder weer opgepakt. En ja, toevallig Midnight in June is een half jaar geleden verstuurd naar de Phonics demo. Mm-hmm. En ja, een half jaar later, dus vanmiddag, kreeg ik een belletje van jouw collega. En dat was ook mijn eerste nummer die ik echt heb geproduceerd en ook echt officieel heb uitgebracht. Dus dat was een hele verrassing, maar ook een hele mooie verrassing.
0: Ah, oh, wat fijn. Ja. Ook als ik kijk naar de NPO Luister-app zie ik echt heel wat goede dingen. Dus nou, de vraag was natuurlijk, vonden wij Midnight June van X of vonden wij het helemaal niks? Als ik zo kijk naar de uitslag, is het behoorlijk duidelijk. Flo Willow, jij bent echt van X.
2: Dankjewel. Top.
0: Hij lijkt de tune, ik hoop meer van je te horen.
2: Ik hoop het ook. Ik ga meer insturen.
0: Ja, blijf het doen. Dit werkt inderdaad. Een hele fijne avond.
2: Dankjewel. Hoi, werk ze.
0: Dankjewel. Ja, en meer insturen. Denk jij nou, ja, ik wil ook gewoon een keertje dat mijn demo bij Phonics te horen is. Volgende week dinsdag hebben we weer een nieuwe artiest. Dus stuur hem vooral naar naomi@phonics.nl. En wie weet ben jij volgende week te horen en word je bestempeld als Phonics waardig. Daar gaan we voor. Of niks. Dat kan ook. Nou, let's see.

update van Broederliefde. The Block met Naomi. Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de Blok. En het is weer request tijd. Het is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen horen? Echt van alles is welkom. Dus waar heb jij zin in? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: Tupac on the Block, dit was Changes.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. Ja, ik zeg een berichtje, maar je weet het inmiddels al. Een memo vind ik extra leuk. Nou, ik kreeg een memo van Dennis binnen.
2: Double D met Boef. Andersom. Heerlijke nummer, heerlijke beat en heerlijke lyrics.
0: Ja, dit enthousiasme vind ik natuurlijk geweldig, dus dat gaan we doen.
3: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dit?
4: Een normaal leven.
3: Normaal leven moet je een of andere baan gaan
5: zoeken.
3: Maar niet mij.
5: Toby on the beat. Hi, my name is. Ik weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur. I'm really trying to make it. Ik zweer het.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
11: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
5: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen Jay en Chavante met Draai Door. Maar eerst Pile.

0: DJ en Chavante on the block. Dit was Draai Door.
1: The Block. Met Naomi.
0: En het moment is aangebroken waarop wij als Fanix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app en dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lit of is het shit? En vandaag met Danny uit Den Haag. Hij zegt, hé Naomi, ik ben nu 5 jaar samen met mijn vriendin. We wonen beide in Den Haag, maar we wonen nog niet samen. Nou, zij wil wel heel graag samenwonen, maar ik hecht gewoon heel veel waarde aan mijn eigen plekje. Ik wil nu dus niet samenwonen en ik denk dat ik dat sowieso de komende jaren nog niet wil, tot we kinderen of zo krijgen. Nou, mijn vriendin die wordt hier heel erg onzeker van, maar het heeft echt niks met haar te maken. Ik vind het gewoon fijn om soms even alleen te zijn. En daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om liever niet samen te willen wonen met je partner? Ja, Danny, wat gewoon het voornamelijk heel erg onhandig maakt, is dat zij het wel wil en jij het niet. Dat is kut. Maar je zegt dat je het later wel wil. Maar goed, als je al 5 jaar samenwoont, hoe snel wil je kinderen krijgen? Hoe lang wil je die meid laten wachten? Ik vind het moeilijk. Ik zou het zelf wel heel erg fijn vinden om samen te wonen met iemand en niet pas wanneer je kinderen krijgt. Maar het is natuurlijk voor iedereen zo verschillend. Maar goed, als jij het fijn vindt om alleen te zijn, er zijn mensen die dat willen, er zijn mensen die latten, er zijn mensen die het helemaal fijn vinden, dan vind ik dat je dat gewoon lekker moet blijven doen. Dus als jij mij vraagt, is het lit of is het shit om liever niet samen te willen wonen met je partner, vind ik dat lit. Ja, lekker doen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je me natuurlijk weer laten weten in de NPO Luister-app. Laten we Danny uit Den Haag even helpen. Is het lit of is het shit om liever niet samen te willen wonen met je partner? Let me know.

0: Je hoorde Rema met weer een nieuwe Banger Door Je Speakers. Dit was de nieuwste van deze week. En de tune heet Oh No.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, Danny uit Den Haag heeft al 5 jaar een relatie. Zijn vriendin woont ook in Den Haag, maar ze wonen niet samen. Ja, dat wil Danny niet, tenzij ze kids krijgen. Hij houdt namelijk best wel van zijn eigen plekje. Maar zijn vriendin, die wil wel samenwonen. En ze wordt er onzeker van dat Danny dat niet wil. Danny vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om liever niet samen te willen wonen met je partner? Ja, ik zei dat het lid was. Ik dacht, ja, als je dat wil, lekker doen. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Varen laat weten, oei, ik zou dit echt een red flag vinden. Niet samen willen wonen. I would get the fuck out of this relationship. Shit, shit, shit, zegt ze. Oké, duidelijk. Ja, Sandy zegt, ik snap het wel. Dit hoor je steeds meer. Ik krijg ook heel veel waarde aan mijn eigen space, dus lid. En Jasmine, die vindt het ook weer shit. Die zegt, ja, na zo lang wil je uiteindelijk toch samenwonen. Belangrijk ook om dat te doen voordat je begint aan kinderen. Ja, I really agree. Sanne, wat vind jij?
2: Ik zou het heel heftig vinden dat je niet weet hoe je met elkaar woont samen. Ja. Voordat je aan kinderen begint. Ja. Ik denk dat samenwonen sowieso echt een stap is. Voordat je dat hebt gedaan, weet je helemaal niet of je wel kinderen met elkaar wil. De echte irritaties komen dan naar boven, denk ik hoor.
0: Ja, tenzij je natuurlijk gewoon kinderen wil zonder samen te wonen. Sommige mensen willen dat. Ik kan me dat niet voorstellen zelf, maar nee, dat is een ding.
2: Ja, ik kan het me ook niet voorstellen. En ik moet zeggen, stel je voor, ik heb heel erg lange relatie met mijn partner. En je woont in dezelfde stad en je betaalt allebei flinke huur. Want laten we wel wezen, het is niet goedkoop het leven. De boodschappen, de huur, de ditjes en de datjes. Dan kan je dus en ongeveer, nou, laten we €900 per maand besparen met z'n tweeën door samen te gaan wonen.
0: Ja.
2: En je leert elkaar beter kennen. Je wilt toch samen zijn. Ik snap op zich wel dat je houdt van je eigen ruimte. Maar als jij al zo lang samen bent en je zit dus al na te denken over kinderen of zo, dan moet je denk ik wel echt eerst even gaan samenwonen met elkaar voordat je iemand bezwangert.
0: Nou, oké, duidelijk. Ja, dus Sanne vindt het shit. Ja, Jasmine vindt het ook shit. En Farah vindt het ook shit. Ja, Sam en ik vinden het lid. Ja, ik zou het zelf nooit doen.
2: Nee, dus eigenlijk vind je het dan dus stiekem ook shit?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Omdat, kijk, ik ben iemand die gewoon heel erg graag vaak met mijn partner wil zijn.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook mensen die dat gewoon heel erg anders hebben. Ik ken dat gevoel niet. Maar ja, ik denk, ja, schat, lekker latten, lekker doen wat je wil. Interesseert mij wat.
2: Ja, maar ja, het is wel als je allebei het daarmee eens bent, denk ik.
0: Ja, dus dat is heel erg moeilijk. Dus Danny, ergens denk ik, maak het uit.
2: Ja, is het
0: werkt,
2: are you in love or are you comfortable?
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want ik ken echt mensen die echt hartstikke verliefd zijn voor heel erg lang, maar gewoon blijven latten. Dat kan helemaal je ding zijn, maar dat moet je doen met iemand die het ook wil.
2: Ja, en dat niet kan. Met iemand die wil samenwonen. Hier krijg je ruzie
0: dat
2: van.
0: Dat werkt gewoon niet. Ik zou nooit met iemand samen kunnen zijn die niet wil samenwonen.
2: Nee.
0: Want dan zou ik, nou, ik zou niet onzeker worden.
2: Nou ja.
0: Dat gebeurt niet zo snel. Maar ik zou wel denken van, dan werken wij niet samen.
2: Nee, je wilt dan echt allebei iets heel anders. Je praat wel echt over iets heel groots, hè?
0: Ja, dit is zo groot. Ja, Danny, de Funix fam heeft gesproken. Sanne heeft gesproken.
2: Ja.
0: Als de vraag is het lid of is het shit? Spannend. Om liever samen te willen wonen met je partner is het hartstikke duidelijk. Ja, het is...

0: Afgelopen zaterdag was onze reporter Bradley bij de Stop Femicidemars op het Schouwburgplein in Rotterdam. Ja, luister maar even mee.
1: Heel veel mannen voelen zich aangevallen omdat ze denken dat we alle mannen bedoelen. En dat is niet zo. We bedoelen de mannen die daders zijn. De mannen die al goed doen, daar willen we alleen maar tegen zeggen. Blijf alsjeblieft goed doen. Blijf naast ons staan. Blijf ons ondersteunen. Maar spreek ook je vrienden, je familie, je kennissen, je collega's aan.
0: Ja, meer hoor je zometeen.

0: Sport met Bradley.
1: Heel veel mannen voelen zich aangevallen omdat ze denken dat we alle mannen bedoelen. En dat is niet zo. We bedoelen de mannen die daders zijn. De mannen die al goed doen, daar willen we alleen maar tegen zeggen. Blijf alsjeblieft goed doen. Blijf naast ons staan. Blijf ons ondersteunen. Maar spreek ook je vrienden, je familie, je kennissen, je collega's aan.
2: Femicide. Een vrouw die wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Het klinkt misschien als iets waar je niet dagelijks bij stilstaat, maar voor veel vrouwen is geweld binnen een relatie een harde realiteit. En het wordt nog heftiger als je je bedenkt dat in Nederland gemiddeld iedere 8 dagen één vrouw om het leven komt door dat geweld. Daarom kwamen afgelopen zaterdag mensen samen op het Schouwburgplein in Rotterdam voor de Stop Femicide March. Ik was erbij en sprak mensen die meeliepen. Waarom stonden zij daar? En wat moet er volgens hen veranderen?
3: Ik ben hier namens Tolomina als fotograaf. Wij doen hier een march tegen femicide. Omdat er helaas hedendaags nog steeds heel veel vrouwen worden vermoord door een partner of een bekende. Vaak wel partner.
4: 1 op de 8 dagen gewoon een vrouw wordt vermoord in dit land. Omdat ze vrouw is.
2: Maar waarom is het dan belangrijk dat we daar tegen demonstreren?
4: Omdat we niet moeten accepteren dat dit gebeurt. Dus we moeten ons daartegen uitspreken. Er zijn ook heel veel mensen die zich dit niet eens realiseren. Die weten dat het zo slecht gesteld is eigenlijk met de positie van de vrouw in Nederland. We zagen natuurlijk ook deze week op die gender gap dat Nederland heel erg gezakt is. Maar ook op vrouwenmoord staat Nederland heel hoog in de lijstjes. En vooral Rotterdam. Dus in Rotterdam hebben we de meeste gevallen van femicide in heel Nederland.
5: Het is natuurlijk belangrijk dat onze vrouwen gewoon veilig op straat kunnen. En ik moet ook zeggen dat zeker Rotterdam de laatste tijd wel echt heel veel berichten komen over dat vrouwen lastiggevallen worden, vrouwen vermoord zijn. Dus ik vind het wel belangrijk om daar een statement over te maken.
2: Wat betekent dit persoonlijk voor jou?
5: Nou ja, ik wil gewoon dat mijn vriendin veilig naar mijn huis kan komen. Dat ik die niet van het station hoef op te halen of zoiets dergelijks. Dus ook persoonlijk heeft dat echt wel impact.
2: Hoe denk je dat we dit gaan oplossen?
5: Ik denk dat dit wel een goede stap is, dat het even wat bekender wordt. Maar ik denk ook wel dat er vanuit de politiek dingen moeten gebeuren. Want we hadden net nog een discussie over dat als iemand nagefloten wordt, dat je die volgens diegene niet kan berechten omdat die nog niks strafbaars heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Ja. Dus ik denk echt wel dat er strenger ingegrepen mag worden en sneller stappen mogen worden genomen.
2: Voor alle mannen die nu luisteren en eigenlijk geen idee hebben wat femicide is of dat dit eigenlijk een probleem is, wat zou je tegen hun willen zeggen?
1: Wat ik tegen hun zou willen zeggen, lees je in. Als je niet weet wat het is, lees je in. Want het is niet iets femicide. Als je het over de femicide per jaar gaat hebben, dan heb je het misschien over 43 vrouwen ongeveer, om en nabij. En dat klinkt misschien qua getal, kan je dan denken, ja, maar dat is toch helemaal niet zoveel. Maar het zijn niet alleen maar de vrouwen die worden vermoord. Dat is het topje van de ijsberg. Dat is wat we horen. Maar daaronder zitten duizenden vrouwen, duizenden en kinderen die dagelijks te leven in onveiligheid, in geweld. En lees je in. Er is genoeg over te vinden.

0: The Block met Naomi.
1: Het is bijna 11 uur 's avonds, dus je weet wat dat betekent. Het einde van de blok op deze hele mooie dinsdagavond. Ik vond het weer hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. Nou, denk je nu, Naomi, ga niet weg. Geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phonics Vibe staat voor je klaar. En dan check ik jou morgen weer.

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koper

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

al klaar ben, heb je pastij. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze voor je deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom met denken vooruit.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban.